0: Dodelijk ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Marte Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de meest komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tory. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Mart Radio, Jubos Kopudo Suji Amsterdam na Kontreng. En voor mijn ondersteun, maar aan uw biggie we biggie. Maar ook abu jepi van Nodu. Want alles is er bar no to no no. Unekis subsidie, not notje dus. Jepi pay my jepi.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
5: Dit is Mart. Het station van Skopdoro Broco. De andere kant. Vizier. Gedonder op de donderdag. Tijd voor de waarheid. Yanda. Kanta America. Psalmochtend. En Dadra. Jua Aksi Uwansani. Is Mart. Na langer dan 38 jaar. Meer dan uw 50 euro waard. Het antwoord zit ergens verscholen in uw hart. Aan het donau no worden. Aan dona you. Loco, say you can do. Een status apart. Dit is Mart.

0: omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja.
1: Ja, vandaag is Oluyari. Morgen, 50 jaar, staatkundig onafhankelijk. Dan een feest. Ja, Suriname is vandaag al in beweging. We gaan feesten. Het wordt morgen een schitterende dag. Hip, hip, hoera voor Suriname.
2: Oké. Okay. 1, 2. Beste luisteraars, we bevinden ons op dit moment op de balkon thuis aan de Richard Verlaardenstraat. Mart op straat. Ik ben me aan het voorbereiden voor een straatinterview, straatverslagen in het kader van 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname. Hier en daar zie je aardig wat bewegingen. Het wordt een feestelijke happening. Morgen grote defilé. En hier en daar wat feestelijke activiteiten, toespraken en nog veel meer. Mart Radio is speciaal afgereisd in de persoon van Norman naar Suriname om u wat indrukken te verschaffen. We testen nu even de microfoons, kijken of ze voldoende tegen wind kunnen. Want dat is van belang. Dat is een straatachtergrondgeluid dat is meegenomen. Maar dat de wind een belangrijke rol gaat spelen voor de opnames, daar moet ik erop voorbereid zijn. Dus daarom hebben de microfoons nu op dit moment een kussentje. We gaan kijken of het functioneert. Luisteren of het goed overkomt. En daarna gaan we het bewerken en sturen naar de editors daar in Nederland. Zodat u voorzien bent van goed geluid. Tenminste, verstaanbaar geluid. Helemaal kwalitatief goed kunnen wij dat niet garanderen. Maar dat het verstaanbaar is, aannemelijk, dat is wel mogelijk. Tot later.

0: Zo, beste luisteraars, dit is Norman vanuit Suriname, Mart op straat, Suriname. Vandaag ga ik de stad in met oud-bekende in Nederland, Lero. Wij gaan kijken naar vuurwerk. De avond voor de 50ste herdenkingsdag van Srevidensi. 50ste jaardag van zelfstandigheid Suriname. We gaan de stad in. Ik ga hier en daar wat mensen ontmoeten, zeker weten, die een verhaal hebben te vertellen. Dat hoort u later op de dag. Dit is Mart op straat, Paramaribo. Tot later. Maar laat mij u ook direct vertellen dat ik vanmiddag heb geluisterd naar Lim FM. Daar werd uitgezonden een toespraak van wijlende heer Henk Aaron, een van de voorvechters van zelfstandigheid voor Suriname. Zijn medentoespraak, het of de toespraak van zijn leven, waar hij heeft uiteengezet wat van belang kan zijn voor Suriname en welke kant we opgaan. Nou, ik kan u vertellen dat in zijn historische uitspraak of toespraak vanuit zijn graf nu 50 jaar later direct aangepast kan worden voor deze huidige regering. Nu in Suriname, 50 jaar later, is het nog steeds actueel. Hij heeft gesproken tot het volk en tot Surinamers all over the world. En vandaag ben ik hier namens Mart, 50 jaar later, op straat om te kijken wat er gaat gebeuren. Wat zijn de gevoelens van de mensen die toentertijd ook zo blij waren met de onafhankelijkheid van Suriname? En voelen ze zich bevrijd? Hoop voor de toekomst, oil and gas, nieuwe vrouwelijke president, geschiedenis, de koningin aan tocht richting Suriname, ook uit Afrika. Dat wordt spannend, gezellig, informatief. En daarom ben ik hier namens u. Mart op straat, radio uit het hart, Suriname. Lieve luisteraars, Mart Radio op straat, zoals eerder gezegd. Glenn en ik, Jeremy Glenn, Lero en ik zijn beland op de plek van bestemming. Wadrasi, waterkant, waar er straks vuurwerk zal worden afgeschoten. Het drukte van je welste. Veel jongeren, ouderen, kinderen op straat, 's avonds laat. Hè? Nou, voor kinderen is het laat, maar vandaag een uitzondering. Aan de vooravond van 50 jaar Srevidensi. Lero, hoe deed dat? Wat was je? Lange man, je natuurlijk was al net die fatu. Zij is je dan ook nog?
1: Wel, ik deed onder de indruk voor haar. Als je alle bevolkingsgroepen is hier, is het prachtig om te zien. En wat als je zegt, kom, ik ben comité gedeeltelijk daarbij op afvoeren, omdat ik het zijn vol. Ja. En dan maar prachtig, man. Mooi is er dan. Ja, man. En als er aan volk toe.
0: Ja. Nee, omdat hier en daar, want toen is maar een lancerig geluid, dat ik als Srevidensi. En dan denk ik, Blakamang is hier in de, dus dan niet, traggroepen niet, zo zo Blakamang.
1: Niet waar, niet waar, niet waar. Nee, het is alle volk. Alle volk, alle bevolkingsgroepen zijn er abi. Hier zie je, en dat meisje. Ja. Dus bijna wat toe, dus even een beetje interview, maar Surinamers zijn een beetje schuw wat dat aan gaat doen.
0: Ja.
1: Maar prachtig om te zien, hoor.
0: Ja, ik moet ook toegeven, luisteraars, prachtig om te zien. Ik moet toegeven dat wat ik hier zie, is het begin, misschien was het er al, maar een versnelde poging of... Ja, ik moet voorzichtig zijn, maar dit is een nieuwe kans voor het land om te verbroederen, verbinden met elkaar. En ik denk dat het komt door de nieuwe situatie, de nieuwe politieke situatie in het land. Alle bevolkingsgroepen dwars door elkaar, genietend, wachtend ook op het vuurwerk, want dan is het precies 50 jaar geleden dat Suriname onafhankelijk werd. En de sfeer is bijzonder.
1: Ja, bijzonder. Ja. Echt gezellig.
0: Dit is maar het begin. Wij gaan ook mensen van de straat erbij halen. Gewoon dat is de bedoeling. Gewoon naar de straat die voelen. Hoe de brengen safunu. Ik werd net gegroet door een meneer.
2: Goeiedag meneer.
0: Goeiedag, hoe gaat het met u?
2: Alles goed met
0: mooi, u. Mooi, maar we doen met moeite.
2: Ja, mooi zo. En
0: natuurlijk, je begrijpt dat ik me daar ook.
2: Ja, ik
0: ben daar ook.
2: Ja, zeker.
0: Oké, boden no.
2: Waterkant, waterkant.
0: Mooi.
2: Lekker in de zonnige Suriname.
0: Ja.
2: En heel prachtig.
0: Wat zie je om je heen? Wat is het gevoel?
2: Het gevoel wat ik zie is een mooie verbinding. Verbinding.
0: Nou, hoor dat mee, heer Rikba. Verbinding. Door alle bevolkingsgroepen, dwars door elkaar.
2: Door daarheen. Ja, en heerlijk om dat mee te maken in mijn geboorteland, ja. Suriname.
0: Mooi.
2: Ja, alleen in Suriname kan dit, hè.
0: Je naam is?
2: Mijn naam is Wensley.
0: Wensley hoe?
2: Leerdam.
0: Wensley Leerdam, ja. Luisteraars.
2: En ook bekend bij Claire.
0: Oh.
2: Dielse, mijn nicht.
0: Oké, okay. Ja. Is hier van grote taboe voor het team. Leuk. Nee, ja. Maar de sfeer is goed hier.
2: Ja, heerlijk.
0: Je weet het, vandaag vooravond, morgen Big Day, ja. Parade, alles erop en eraan.
2: Ja.
0: Straks, of tenminste, de koning, een koning uit Afrika, een belangrijke, ja. Van de Ashanti-groep, is in het land. Wat verwacht je van hem?
2: Wat ik van hem verwacht, is dat hij een hele mooie ontvangst krijgt. Van onze bevolking en dat die komt leren en dat die de verbinding ziet van onze Surinaamse bevolking, hoe het gaande gaat in dit mooie land.
0: Mm-hmm.
2: En dat die kan meekrijgen en meekijkt, ja, onze cultuur, hoe het onze cultuur in elkaar zit.
0: Ja.
2: En dat die ook ervan kan genieten.
0: Okay.
2: Zoals wij als Suriname genieten van ons eigen land.
0: Ja, dat is waar. En straks 3 december heb ik begrepen, dan komt koning Willem-Alexander en Maxima hier. Wat komen ze doen, denk je?
2: Ik denk dat ze Suriname een warme welkom komen geven. Misschien een excuses komen geven van de afgelopen 50 jaar. Of hopen dan. Mm-hmm. Dat ze dat kunnen komen doen. Maar ik denk dat ze komen kijken hoe ze Suriname hebben achtergelaten in de afgelopen 50 jaar, dat het onafhankelijkheid is.
0: Ja.
2: Dat we op onze eigen benen staan. En ik hoop dat ze een mooie welkom krijgen.
0: Maar prachtig. Oké, mooi. Tot slot. Heb jij voor ons een revidentieboskop?
2: Onze revidentieboskop, ja. Onze 50 jaar revidentieboskop, wees. Laten wij gewoon vooruitkijken. Ja, we zijn 50 jaar onafhankelijk geweest, 50 jaar zelfstandig geweest. En de komende 100 jaar dat wij dat gewoon op onze echt, dat Suriname zich gaat ontwikkelen. En dat we dat met z'n allen kunnen doen als Surinamers.
0: Prachtig, dankjewel voor je bijdrage en geniet ervan.
2: Zeker weten.
0: Dankjewel. Ja, mooi. Lieve luisteraars, oud-bekende hier in Suriname aangetroffen. En ik vroeg hem van, Aiko, Njamas Revidee, zet ik neer. Hè? Ik woon al 11 uur hier. Wie bent u?
3: Ik ben Eriko Robinson. Ik heb 30 jaar in Nederland gezeten en nu ben ik al 11 jaar weer terug.
0: Zo.
3: Ja.
0: En het bevalt je, zo te zien?
3: Het bevalt me heel goed, heel goed. Ondanks de strubbelingen die er zijn, bevalt het ons, samen met de vrouw hier zo, en we maken het heel goed.
0: Ja.
3: 30 jaar daar gezeten, wat het naar mijn zaken had, billboard.
0: Ken je als ondernemer?
3: Ja, als ondernemer.
0: Ja.
3: En nu zitten we hier zo lekker.
0: Mooi. Je hebt ook dingen georganiseerd, Loveboat Cruise, ja, hè? Daar kennen we elkaar ook
3: ja,
0: van.
3: Loveboat Cruise, ja,
0: mooi, mooi.
3: Artiesten
0: mooi.
3: Gedaan en met Billboard heel veel gedaan. En,
0: ja.
3: Goede tijd gehad in Nederland.
0: Hmm.
3: En op dag werd ik wakker en zei van nee, het is nu tijd dat we weer terug gaan. En dat was 11 jaar geleden.
0: Zo, prachtig hoor, prachtig.
3: Dus, ja.
0: Nou, 50 jaar onafhankelijkheid, Suriname. Wat zie je, wat voel je, wat gaat er gebeuren volgens jou?
3: Ik hoop dat de 50 jaar die we nu hebben meegemaakt, dat het nu een iets betere kant op gaat. We hebben de eerste 50 jaar gehad en met alle ups en downs. En we hopen dat we nu met deze nieuwe regering echt een nieuw tijdperk zullen inslaan.
0: Ja.
3: So.
0: Ik zie om me heen allerlei bevolkingsgroepen dwars door elkaar. Men praat over verbroedering. Hoe zie jij dat?
3: Klopt, dat is er ook. Dat is er ook. En, die verbroedering die is er. Ondanks een. Er zijn wel kleine strubbelingen. Die ga je altijd hebben. Die ga je altijd hebben. Maar het is heel goed. Die verbroedering die is er. Dat hebben we met voetbal gehad.
0: Ja.
3: Dan hebben we. Net wanneer Nederland speelt tegen het buitenland, is iedereen één. Maar wanneer Ajax
0: en Feyenoord,
3: zijn
0: er weer
3: met elkaar.
0: Ja.
3: En dat hebben we hier zo ook. Dus okay. De verbroedering die is er. Het is mooi die 50 jaar die we nu hebben, zo'n evidentie. En ik hoop dat het nu echt beter gaat gaan met Suriname.
0: Oké.
3: Okay. Dus we hebben goede vooruitzichten met de oil and gas, dus laten we hopen.
0: Ja. Oké, okay, tot besluit. Je hebt het al een paar keer gezegd, hè. Ik doe aan toe mooi boskopen tussendoor. Maar je wil nou wat Sranang Srevidensi boskopen voor je.
3: Wat Sranang Srevidensi boskopen? Ja, ik hoop dat Sranang ook een boom past. We hebben een regering die samen zit aan de boom. En ik hoop dat de man ook doet zijn best voor Tjauwe Waka, voor Mekasan Go. De boom die alles maar naar oil en gas zou opnoemen, dat de hele bevolking moest geniet van me. En dat ik een deel van me, maar alles maar moest geniet van me. We hebben een mooi voorbeeld aan Guyana. Je ziet van dat ego. Ik las gisteren in de krant dat ze een van de snelst groeiende economieën zijn.
0: Ja.
3: Dus we kunnen dat als voorbeeld nemen en kijken hoe van de fouten die zij hebben gedaan, dat wij het alleen maar beter moeten kunnen doen.
0: Prima. Dankjewel. Graag dat jouw recondition en het gaat u goed, man.
3: Dankjewel.
0: Thank you. Hai, tambo, hè. Hai, leuk. Zoals aangegeven, drukte van je welzijn, het wordt steeds drukker, zo te zien. Maar...
4: Norman G!
0: Ja,
4: helemaal hier moet ik Norman G.
0: Kijk, dat zo is dat. Oh is dat Rachella Hunsel?
4: Ja.
0: Oh, ze was er gisteren bij.
4: Ja.
0: Zo luisteraars, we worden hier verrast. Wie ontmoeten we hier? Jazz Queen Zuidoost.
4: Ja, dank
0: en ze is in een opperste gezelligheid. Graciela Hunsel, wat zien we hier om ons heen?
4: Oh my god, mensen, jullie moeten dit beleven. Er zijn allemaal mensen die hier bij het waterkant staan. Onafhankelijkheidsplein, nieuw geopende Wakapassie. Want we zijn aan het wachten op vuurwerk. Want de overgang van 24 naar 25 dat Suriname 50 jaar bestaat.
0: Fantastisch. Laat mij je ook feliciteren. Hè?
4: Ja, dankjewel.
0: Via de luisteraars van Maat Radio.
4: Van Nederland en weer terug naar Suriname.
0: Zo, wat is er gisteravond gebeurd?
4: Gisteravond hier?
0: Ja.
4: Gisteravond was ik met mijn moeder in Nis bij het Residentiegala. En daar heeft ze eigenlijk de kick-off gehad van haar tour. Prachtig. Superveel geweldige Surinaamse artiesten. Waaronder dus mijn moeder ook. En het publiek stond weer, ging van hun stoel af en zong mee. God bless Renan, Kondre, Midring. En morgen staan we hier op Onafhankelijkheidsplein. Okay. En daarna hebben we nog twee shows in Torarica. Dus we zijn hier op en top ook weer aan het werk.
0: Mooi zo, mooi zo. Straks is de residentie 50 jaar. Heb je een boodschap? Surinaamse residentie Boskoppo.
4: Nou, residentie is natuurlijk elke keer nadenken over die onafhankelijkheid. Hoe ga je op je eigen benen de natie vormen? En als ik kijk wat er allemaal aan potentie ligt, aan grondstof. Als ik kijk hoe de nieuwe generatie Surinamers inventief, creatief is. En hoe de nieuwe president het aanpakt. Zie ik allemaal bouwstenen om de volgende 50 jaar richting die natie te gaan. Die wij als Suriname, die Mama Suriname verdient, zullen gaan. Maar hoe moest pa aan hoe kon trouwen?
0: Grata ni ja mooi bosko
4: wel de nada. De nada para todos.
0: Grashala Hunsel heeft gesproken, luisteraars. Dank u wel.
4: Veel plezier.
0: Tambung en groeten aan Annemarie.
4: Zal ik je gaan leren, hè? Laat je gezien, man. Ja. Hoor je op de radio, hè?
0: Heel goed, doei. She om me heen, no.
5: Ik voel me hartstikke lekker nu op het ogenblik.
0: Wat doen we hier? Wat is er hier aan de hand? Waterkant?
5: Aan de waterkant zo meteen hebben we een vuurwerk. Mm-hmm. In verband met 50 jaar onafhankelijkheid.
0: Ja.
5: En het is hartstikke druk hier. Iedereen geniet ervan. Het is party, big party. Mm-hmm. En het is gezellig.
0: Mooi.
5: Ja, zeker.
0: Wanneer ik zo om me heen kijk. Mm-hmm. Dat zie ik multicultureel in Suriname.
5: Ja,
0: zeker.
5: Opperbest, ja, zeker. Ja. Maar zijn één Suriname.
0: Ja.
5: Oh, alles met mijn kwankoffer, alles met een mannetje, alles met vierafeest, weet je. Dus het is gezellig. Iedereen geniet ervan, Isabi. Dus het is hartstikke leuk, man.
0: Mooi.
5: Ja.
0: Tot besluit, jouw naam en onze residentie Boskoppo via Jukomitu, dat we heel groot
5: hebben. Mijn naam is Hedwig. En ik zou eigenlijk alle Surinamers aanraden om vandaag hier in Suriname te zijn. voor Vira Biggie Face Dizzy.
0: Ja.
5: Want je weet niet wat je mist.
0: Ja.
5: Het is hartstikke leuk, het is hartstikke gezellig.
0: Mooi. Ja, dank je wel. Ik ook voor Dizzy. Loop je er.
5: Ik ga doen met je.
0: Ja,
6: was weliswaar een uur te laat. Maar in Suriname geloven ze nog steeds in, liever te laat dan nooit. Zijn ze begonnen met het afschieten van vuurwerk. Waterkant. Ja. Waterkant. Het begin van een nieuw tijdperk in Suriname. Ik was erbij, ben erbij, samen met Lero. En we genieten van het prachtig zicht op het Suriname rivier. Wordt het vuurwerk afgeschoten. En de mensen zijn blij. U hoort muziek op de achtergrond. En ik ben blij om dit mee te maken, want 50 jaar geleden woonde ik nog in Suriname. Leuk om terug te zijn en het verschil te zien met 50 jaar geleden. Mooi. De slag van hart op straat, waterkant, moeilijk te verstaan met muziek op de achtergrond en vuurwerk tegelijk. Maar we zien het, we doen het.

0: Wat zou de televisie? Het verslag van het Caribische, Suriname, voor Nederland. Nina de Jeur, naar de one and only. Dag Nina.
1: Goedenavond.
0: Je bent blij dat het afgelopen is dan.
1: Ja, ja, ja, ik moet wel eerlijk zeggen. Ik vind het natuurlijk ook bijzonder, maar ook uitputtend. Drie dagen achter de koning. En daarvoor nog residentie. Ja, dus ja. Maar mooie tijden.
0: Ja, mooie tijden. Ik zie dat er allemaal beide gezichten zijn. Hier en daar hoor je iets gemopper. Maar over het algemeen heb ik positieve geluiden gehoord. Is dat jou ook zo opgevallen?
1: Ja, ik denk dat het begin was toch een beetje aftasten. Hoe gaat dit? En een beetje voorzichtig misschien. Maar ik denk dat dat het ritueel op de maandag, ja, hè, met de nazaten, met het winterritueel, waar de koning zich dus ook openstelde, voorouders met de Maroon-leiders, de Afro-leiders en de inheemse leiders. Ik denk dat dat de lucht toch wel geklaard heeft en dat dat heel belangrijk was voor het proces, ook de rest van dit bezoek.
0: Ja, er werd veel geklaagd in Nederland hoor, wel de inheemse groep die komen op hè, voor hun rechten. Zijn ze daarin geslaagd nu?
1: Ik denk dat het wel heel duidelijk was, ook bij aankomst van de koning, daar stonden ook inheemse, dat hij op inheems grondgebied komt. Dat is van het begin af aan duidelijk gesteld. Door de eerste mensen die hij heeft ontmoet zijn de inheemse. Stonden daar bij het ritueel, was het ook daar duidelijk prominent aanwezig. Ik weet van verschillende bronnen die in wat het gesprek wat hij vervolgens heeft gedaan was achter gesloten deuren. Er waren een aantal media erbij. Maar dat hij dus daar ook geluisterd heeft naar de problematiek van de grondrechten, die nog steeds niet zijn geregeld van de inheemse. En de bron daarvan zit natuurlijk in de koloniale tijd. Toen zij hun land zijn kwijtgeraakt en met de onafhankelijkheid is dat nooit rechtgetrokken. Dus hij heeft daar ook naar geluisterd. Dus ik denk dat in ieder geval dat het thema van de inheemse wel nu in ieder geval op tafel is gelegd.
0: Even een geslaagd bezoek.
1: Ik denk het wel, maar ik denk ook wel een bezoek waarbij vanuit de Surinaamse samenleving, en de president heeft het ook gezegd, het gaat om gelijkwaardigheid. De voorgegaande generatie stond misschien achter de koning. Deze generatie van Suriname staat naast de koning. En dat moet het dus zijn vooruit als gelijkwaardige partners. En ik denk dat Suriname dat wel heel duidelijk dit bezoek naar duidelijk heeft gemaakt.
0: En dan mag ik je hartelijk danken voor dit kort gesprek en hoop bij elkaar vaker te spreken.
1: Ja, jij ook. Fijne avond.
0: Zelfde hoor, bamboe. Ja. Luisteraars, mijn inleiding is zo dat ik hier tegenover een Surinaamse vrouw sta. We kennen elkaar al heel lang. Ze heeft gekozen om terug te gaan naar Suriname. Doet goede zaken hier. En ze gaat zichzelf aan u voorstellen en vertellen wat ze precies doet in Suriname.
2: Ja, luisteraars, mijn naam is Ruth Sinkler. Ik ken Norman inderdaad al heel lang nog toen ik in Zuidoost woonde. Ik ben nu 10 jaar terug in Suriname. En ik ben elke dag nog blij dat ik ervoor heb gekozen om terug te gaan naar mijn land. Voor bedrijven. Dus als bedrijven openstaande vacatures hebben, zoek ik de juiste mensen voor ze. En laat niemand je wijsmaken. 1. Dat Surinamers niet willen werken, want dat is niet waar. 2. Dat er geen talent is in Suriname, is ook niet waar. 3. Dat er geen slimme mensen zijn in Suriname, dat is ook niet waar. We hebben heel veel talent in Suriname, alleen bij wie kunnen ze terecht en wie gaat echt voor ze vechten om ze in goede banen te krijgen? Ik ben er één van. Er zijn meerdere van ons, maar ik ben er echt één van. Ik hou van Suriname. Het is hier echt geweldig. Ik wil nooit meer terug naar Nederland, maar de komende jaren gaat Suriname veranderen. Wij komen nu al heel veel mensen, dit is de boodschap die ik wil geven, Norman. Er komen nu al heel veel mensen van buiten. Er komen Brazilianen, Cubanen, Venezuelanen, Trinidadianen, Amerikanen, Chinezen. Als wij, als Surinamers, en daarom roep ik de diaspora op. Als je terug wil naar huis, kom. Ik kan je helpen, ik wil je helpen. Dat is een onderdeel van mijn bedrijf. Via braingamesuriname.com. Als wij als Surinamers niet ons land gaan bevolken, hier bedrijven gaan starten, hier komen werken en wonen, dan praten we over 10 jaar hier Spaans. Is niet erg, want ik ken een heleboel goede Cubanen, echt waar, geloof me. Maar wij zijn wel Surinamers, en alle Surinamers, alle kleuren van de regenboog. Van het zwartste zwart tot het witste wit en alles ertussen. Kom. Want Suriname is aan het ontwikkelen. En het gaat rap. Het gaat heel snel nu. Dus kom. Kom je opties bekijken. Als je hulp nodig hebt, contact me. Kan via Norman. Maar kom. Kom terug naar huis.
0: Mooie oproep. Dan gaan we nu naar toch het bezoek van de koning en koningin. Wat vond je ervan? En je hebt me één ding ingefluisterd. Als er iemand Suriname uitschelt, moeten ze jou opbellen.
2: Kijk, luister. Er zit natuurlijk een deel beladenheid aan, hè. Want we hebben, en dat zei in de speech voordat ze hier weggingen. We zijn op de ambassade, residentie op dit moment, op een receptie. En koning Willem-Alexander had net zijn afscheidsspeech en hij zei het eigenlijk wel heel mooi. We hebben 400 jaar verleden met elkaar. Het was niet mooi. Het was niet mooi. Maar hij heeft zijn excuses aangeboden. Hij wil samen vanuit Nederland kijken hoe kunnen we de komende 400 jaar een gelijkwaardige relatie opbouwen. En ik denk dat we daarna moeten kijken, Norman en luisteraars. Echt waar. Niet dat we... kijk, weet je, op een gegeven moment, ik ben erg van de Ubuntu. Mm. Ubuntu uit Afrika.
0: Ja.
2: Ik ben Ubuntu-leiderschapstrainer. En Nelson Mandela heeft destijds ook niet gezegd van ik haat alle witte mensen. En ze hebben hem heel wat dingen aangedaan.
0: Ja.
2: Maar hij kwam uit de gevangenis en hij zei, ik heb geen hekel aan witte mensen. We moeten gaan kijken hoe kunnen we een goed en sterk Zuid-Afrika bouwen waar we allemaal in passen. En dat is wat ik wens voor Suriname. En hoe je het ook bent of keert, we hebben die relatie met Nederland. Laten we kijken hoe we het beste van elkaar kunnen samenvoegen om Suriname vooruit te brengen. En dat wil niet zeggen dat we vergeten wat er gebeurd is, maar dat wil wel zeggen dat we gaan verzoenen en vergeven en gelijkwaardigheid gaan nastreven. Want Suriname doet niet onder voor Nederland. Helemaal niet. Ik woon hier nu 10 jaar. Suriname doet niet onder voor Nederland. Heel veel dingen zijn hier beter dan in Nederland. Geloof me. Weet je? En dat vond ik mooi. Dat zowel Maxima als koning Willem-Alexander hebben uitgesproken dat zij ook streven naar die gelijkwaardigheid. Onze ex-minister Brandt Somahadjo heeft het prachtig voor. We lopen niet meer achter Nederland, we lopen naast Nederland. En ik zou wensen dat wij allen als Surinamers nu kunnen vergeven en verzoenen. En dan gelijkwaardig naast elkaar gaan lopen om te bouwen aan het paradijs wat Suriname is.
0: Ik heb er niets op tegen te zeggen. Ik wens je heel veel succes en we houden contact.
2: Zeker weten, Norman. Dank je wel.
0: Graag gedaan, hoor.
3: Lieve mensen, beste landgenoten, vriend. Het is voor mij en voor mijn vrouw Sandra een enorm genoeg om met jullie allemaal hier in de stad en in de nachtwerk te mogen begroeten. En het is voor ons een buitengewone eer om zijn majesteit koning en haar majesteit koningin Maxima te mogen verwelkomen aan het einde van het staatsbezoek aan Suriname. En uiteraard geldt dat ook voor minister Voort van Oosten van Justitie en Veiligheid, minister Gelkemoes van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en staatssecretaris Thierry Aartsen van Infrastructuur en Waterstaat. Van harte welkom allemaal. Het zijn 3 volle en rijke dagen geweest voor de koning en koningin die hebben bijgedragen aan het bestendigen van de warme banden tussen Nederland en Suriname. Daarbij stond, zo kort na de viering van 50 jaar onafhankelijkheid, de toekomst centraal. Maar we zijn het verleden niet uit de weg gegaan. We hebben aandacht gegeven aan jongeren, onderwijs, ondernemerschap, klimaat, natuur en ook aan het slavernijverleden. Kunnen majesteiten hebben over al deze onderwerpen gesprekken gevoerd met veel Surinamers in Paramaribo, maar vanmiddag ook in Kommerwijnen. De verzoeningsceremonie en het gesprek met vertegenwoordigers van de inheemse gemeenschappen en de nazaten van tot slaafgemaakten hebben veel indruk gemaakt. Het was het begin van het proces van verwerking en heling na de komma. Het bezoek aan het kindermuseum Villa Zapatera had zelfs iets weg van een Bring Your Kids to Work Day. Omdat de president haar kleindochter had meegebracht en minister Bauva zijn 2 dochters. En het bezoek aan Stimula in Latour was hartverwarmend. Suriname en Nederland zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet alleen door ons lange gedeelde verleden of door dezelfde taal die we beide spreken, en evenmin alleen door de talloze maatschappelijke uitwisselingen op alle niveaus. Het zijn vooral de persoonlijke banden waarvan u, net als de Surinaamse diaspora in Nederland, allemaal deel uitmaakt, die onze relatie zo speciaal maakt. Daarom, Hare Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Maxima, vanavond hier om met u kennis te maken en met een deel van u in gesprek te gaan over uw bestaan hier, over wat u hier doet of wat u hier heeft gebracht. Maar lieve mensen, aan alle mooie dingen komt een eind en het koninklijk paar zal zo aanstonds vertrekken. Maar niet voordat Zijne Majesteit het woord tot u zal richten. Majesteit, Olympische Spelen worden doorgaans afgesloten met een paar mooie woorden die ik hier graag parafraseer. Dit was het allermooiste staatsbezoek dat u ooit heeft afgelegd.

Excellentie mevrouw, mede namens de koningin dank ik u heel hartelijk voor uw warme woorden. Het geeft het woord warm, komt hier iedere keer weer een warme ontvangst, warme woorden. Maar ja, koud bestaat niet in dit land, dus alles is gewoon warm. Het is het warme. Uw warme woorden en ook de fantastische weergave van de 3 dagen die wij hier doorpakken. Ik ga dus niet een herhaling geven van het programma, maar... Ik vind het wel fantastisch om hier te staan, deze ontvangst Nederlandse gemeenschap. Wij begrepen dat vele zich in hadden geschreven. En nou ja, doe niet meer mee aan de loterij dit jaar, want de kans dat u hier was zo klein. Maar u bent er en via u spreek ik ook alle andere Nederlanders toe die hier graag bij hadden willen zijn. Het is heel bijzonder dat het zo ontzettend leeft. En dat is ook een teken hoe belangrijk de banden tussen Suriname en Nederland zijn. Er zijn natuurlijk altijd een paar kleine verschillen als Nederland zegt hoe gaat het met zich. Ja, en hier is Suriname zo rustig, rustig, allemaal fantastisch. Maar ik denk als we ergens elkaar halverwege vinden tussen warm en koud, rustig, rustig, druk, dat we ook gewoon een prima manier vinden om als 2 wassenlanden samen op te werken. Wat de ambassadeur terecht zei van aan het eind van de Olympische Spelen, wordt er altijd iets gezegd. Dus ik wil het, ik weet niet of ik zou zeggen, het beste staatsbezoek ooit, want ik wil ze niet kwalificeren. Maar dit is zo'n ander staatsbezoek dan alle andere staatsbezoeken die we gehad hebben. Juist door die andere lading, van bijna 400 jaar geschiedenis tussen Suriname en Nederland, dat het gewoon... eigenlijk voor categorieën. Die kan je helemaal niet eens vergelijken met de andere. Dit was een staatsbezoek met alle staatsbezoeken bovenop. Ja. Wij hebben dus ook vanavond, en dat is ook bijzonder voor een groot Nederlands gemeenschap, want dat we Nederlanders zijn hier. De Nederlandse wortels, Nederlandse, Surinaamse wortels, Surinaamse, Surinaamse, en alles door elkaar heen. Maar het is één grote, waanzinnig om te zien hoe iedereen samen echt iets wil maken van de relatie tussen Nederland en Suriname. Ik wens u daar heel veel sterkte bij. Ik hoop dat ons bezoek een soort vliegwiel-effect kan hebben, want u met z'n allen zult het verder uit moeten dragen, uit moeten werken en ervoor moeten zorgen dat wij met Suriname een relatie aangaan die volwassen is, die gelijkwaardig is, maar die ook bestendig is over de komende eeuwen. Want we hebben 4 eeuwen achter ons. Laten we in ieder geval met elkaar nu gaan werken aan de volgende 4 eeuwen. Heel veel dank en heel veel sterkte daarvoor. Dank u wel.

0: Eén allerlaatste doofstof op ons allemaal.
1: Dank jullie wel.

0: Lieve luisteraars, de koning heeft als laatst gesproken en bedankt. En waarmee hij naar huis gaat, weten we niet. Wat hij heeft meegebracht, weten we ook nog niet. Maar wat er gewoon af. Maatradio zal je op de hoogte houden van de gevoelens en de andere omstandigheden. We blijven u op de hoogte houden, waar ook ter wereld. Mark, op straat. Ik ben moe. Assar is hier, de hele ochtend al op straat, komen wijnen. En nu hier aan de Anton Drachenweg, langs het water. Ayuri Dorof, ik ben wassi. Sribi, tek prakseri, Kitamara. Nou, nu dee. Oké.
1: Van ons, lieve mensen, beste landgenoten, vrienden. Het is voor mij en voor mijn vrouw Sandra een enorm genoegen om jullie allemaal hier in de stad te mogen begroeten. En het is voor ons een

Asseline. En uiteraard geldt dat ook voor minister Voort van Oosten van Justitie en Veiligheid, minister Gelkenmoes van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en staatssecretaris Thierry Aartsen van Infrastructuur en Waterstaat. Van harte welkom allemaal. Het zijn drie volle en rijke dagen geweest voor de koning en koningin die hebben bijgedragen aan het bestendigen van de warme banden tussen Nederland en Suriname. Daarbij stond, zo kort na de viering van 50 jaar onafhankelijkheid, de toekomst centraal. Maar we zijn het verleden niet uit de weg gegaan. We hebben aandacht gegeven aan jongeren, onderwijs, ondernemerschap, klimaat, natuur en ook aan het slavernijverleden. Hunne Majesteiten hebben over al deze onderwerpen gesprekken gevoerd met veel Surinamers in Paramaribo, maar vanmiddag ook in Kommerwijk. De verzoeningsceremonie en het gesprek met vertegenwoordigers van de inheemse gemeenschappen en de nazaten van tot slaaf gemaakt hebben veel indruk gemaakt. Het was het begin van het proces van verwerking en heling na de komma. Het bezoek aan het kindermuseum Villa Zapatara had zelfs iets weg van een Bring Your Kids to Work Day. Omdat de president haar kleindochter had meegebracht en minister Bouva zijn twee dochters. En het bezoek aan Stimula in Latour was hartverwarmend. Suriname en Nederland zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet alleen door ons lange gedeelde verleden of door dezelfde taal die we beiden spreken, en evenmin alleen door de talloze maatschappelijke uitwisselingen op alle niveaus. Het zijn vooral de persoonlijke banden waarvan u, net als de Surinaamse diaspora in Nederland, allemaal deel uitmaakt, die onze relatie zo speciaal maakt. Daarom waren Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Maxima vanavond hier om met u kennis te maken en met een deel van u in gesprek te gaan over uw bestaan hier, over wat u hier doet of wat u hier heeft gebracht. Maar lieve mensen, aan alle mooie dingen komt een eind en het koninklijk paar zal zo aanstonds vertrekken. Maar niet voordat Zijne Majesteit het woord tot u zou richten. Majesteit, Olympische Spelen worden doorgaans afgesloten met een paar mooie woorden die ik hier graag parafraseer. Dit was het allermooiste staatsbezoek dat u ooit heeft afgelegd.

Excellentie mevrouw, mede namens de koningin dank ik u heel hartelijk voor uw warme woorden. Het geeft het woord warm, komt hier iedere keer weer een warme ontvangst, warme woorden. Maar ja, koud bestaat niet in dit land, dus alles is gewoon warm. Het is een warme, warme woorden. En ook de fantastische weergave van de drie dagen die wij hier doorpakken. Ik ga dus niet een herhaling geven van het programma, maar ik vind het wel fantastisch om hier te staan. Deze ontvangst in de Nederlandse gemeenschap. Wij begrepen dat vele zich in hadden geschreven. En nou ja, doe niet meer mee aan de loterij dit jaar. Want de kans dat u hier was zo klein. Maar u bent er. En via u spreek ik ook alle andere Nederlanders toe die hier graag bij hadden willen zijn. Het is heel bijzonder dat het zo ontzettend leeft. En dat is ook een teken hoe belangrijk de banden tussen Suriname en Nederland zijn. Er zijn natuurlijk altijd een paar kleine verschillen. Als Nederland zegt, hoe gaat het met zich? Ja, en hier is Suriname zo rustig, rustig. Allemaal fantastisch. Maar ik denk als we ergens elkaar halverwege vinden tussen warm en koud, rustig, rustig, druk, dat we ook gewoon een prima manier vinden om als twee wassenlanden samen op te werken. Wat de ambassadeur terecht zei van aan het eind van de Olympische Spelen, wordt er altijd iets gezegd. Dus ik wil het, ik weet niet of ik zou zeggen, het beste staatsbezoek ooit, want ik wil ze niet kwalificeren. Maar dit is zo'n ander staatsbezoek dan alle andere staatsbezoeken die we gehad hebben.

juist door die andere lading, van meer dan bijna 400 jaar geschiedenis tussen Suriname en Nederland, dat het gewoon eigenlijk voor categorie is. Die kan je helemaal niet eens vergelijken met de andere. Dit was een staatsbezoek met alle staatsbezoeken bovenop. Ino. Wij hebben dus ook vanaf, en dat is ook bijzonder voor een groot Nederlands gemeenschap, want we hebben Nederland. Dus wij hier Suriname, Nederlandse wortels, Nederlandse, Surinaamse wortels, Surinaamse, Surinaamse, en alles door elkaar heen. Maar het is één grote, het is waanzinnig om te zien hoe iedereen samen echt iets wil maken van de relatie tussen Nederland en Suriname. Ik wens u daar heel veel sterkte bij. Ik hoop dat ons bezoek een soort vliegwiel effect kan hebben, want u met z'n allen zult het verder uit moeten dragen, uit moeten werken, en ervoor moeten zorgen dat wij met Suriname een relatie aangaan die volwassen is, die gelijkwaardig is, maar die ook bestendig is over de komende eeuwen. Want we hebben vier eeuwen achter ons. Laten we in ieder geval met elkaar nu gaan werken aan de volgende vier eeuwen. Heel veel dank en heel veel sterkte daarvoor. Dank u wel.

Thank you.

0: Eén allerlaatste doofstof op ons allemaal.
1: Dank jullie wel.

0: Lieve luisteraars, de koning heeft als laatst gesproken en bedankt. En waarmee hij naar huis gaat, weten we niet. Wat hij heeft meegebracht, weten we ook nog niet. Maar we wachten het gewoon af. Maat Radio zal je op de hoogte houden van de gevoelens en de andere omstandigheden. We blijven u op de hoogte houden, waar ook ter wereld. Mark, op straat. Kamoen, Asari is hier, de hele ochtend al op straat, komen wijnen. En nu hier aan de Anton Drachtenweg, langs het water. Ayuri Dorof, de Wassi. Siri, die tek praxeren, die Tamara.
1: 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Maat nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoetoe, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Makandra is Maat na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Sayunamang, dat wantrouwen kan. Stort uw hart voor 40 jaar Maat bijdrage op ING-rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251. Ten naam van de stichting MCC Mart. Is Mart na bijna 40 jaar uw 50 euro waard? Het Interactieve Communicatie-Instituut, tevens platform voor niet alleen de nazaten van de tot slaaf gemaakten. Dit is Mart, al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Hallo lieve luisteraars, welkom bij deze nieuwe aflevering van De Andere Kant, verzorgd door uw presentatrice Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië, voor Mart Radio in Amsterdam. Oh, het is nog steeds zomer. Ja, en veel mensen gaan erop uit, heb ik begrepen. Of naar een omliggend land, Duitsland, België, misschien zelfs Italië, Spanje, Frankrijk. Of met de kinderen misschien op korte dagtripjes. Wel, hoe u uw zomertijd ook doorbrengt, zorg ervoor dat u geniet. En dat u er de gezondheid bij inhoudt. Daar wil ik het dan vandaag ook eventjes over hebben. Ik wil daar een beetje luchtig op ingaan. Mijn focus zal zijn op natuurlijke wijzen waarop we onszelf gezond en wel kunnen houden. En dus noem ik deze aflevering van De Andere Kant verbinding als geneesmiddel. Verbinding als geneesmiddel. En omdat we het gaan hebben over ons, over mensen onder elkaar, beginnen we met

Wat een mooie stem had hij. Cuba Gooding samen met The Main Ingredient. You and Me, Me and You. En dat was nog niet eens hun allergrootste hit. Want The Main Ingredient, een Amerikaanse soul, rhythm and blues groep, had vooral met Everybody Plays the Fool uit 1972 een grote hit. De groep werd, om even terug te stappen in de tijd, de groep werd in 1964 opgericht in de New Yorkse wijk Harlem. Altijd bekend, of berucht misschien, door drie jonge zwarte Amerikanen. Ze noemden zichzelf oorspronkelijk de Poets en daarna de Insiders. Maar in 1968 kregen ze een goed contract en werd het uiteindelijk The Main Ingredient. En dat was ontleend aan een Coca-Cola flesje, waarop dus de woorden The Main Ingredient stonden. Toen in 1971 de oprichter en voorzanger van de groep Donald McPherson op 29-jarige leeftijd onverwacht kwam te overlijden aan de gevolgen van leukemie, trokken de twee overgebleven leden Cuba Gooding Sr. aan. Ja, Cuba Gooding Sr., de vader van Cuba Gooding Jr., de acteur, als hun nieuwe voorzanger. Hij was al betrokken bij de groep, meer als achtergrondzanger, op enkele singles en als invaller voor meneer McPherson toen hij ziek werd bij concerten, maar nog niet vast. Nou, moet u weten, het Gooding-tijdperk, dat ging heel succesvol van start met Everybody Plays the Fool in 1972. En dat kwam tot nummer 2 in de Billboard Hot 100. Met meer dan 1 miljoen verkochte exemplaren was het goed voor goud en het werd hun grootste hit. Daarna hadden ze in 1973 een opvolger, Aphrodisiac. En je had er een single bij, Just Don't Wanna Be Lonely. Dat was ook een hele mooie, heel goed gebracht door Cuba Gooding. Die maakte het tot de 10e plaats op de Billboard Hot 100. Daarna ging het een beetje bergafwaarts. Gooding vertrok in de periode 1977 tot 1978 van de groep. Hij bracht twee soloalbums uit met matig succes. En de groep die kwam later nog enkele malen samen, maar het voormalig succes is uitgebleven. Cuba Gooding Sr. werd op 20 april 2017 dood aangetroffen in zijn auto in Los Angeles. De twee andere leden waren intussen ook al overleden. Dit is De Andere Kant. Een informatief programma doorspekt met muziek. Gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië, speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering met herhalingen volgens een vastgesteld schema, welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar twee of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

Ja, vandaag wil ik het hebben over verbinding als geneesmiddel. Omdat het zomer is en we allemaal er een beetje op uitgaan. Maar ook al is het straks herfst of winter, dan gaat dit nog heel goed op. Verbinding als geneesmiddel. Het eerste stukje informatie dat ik met u zou willen delen is over het belang van familie en vrienden voor je geestelijke gezondheid. Wist je dat tijd doorbrengen met mensen van wie je houdt net zo belangrijk is voor je gezondheid als goed eten en beweging? Recent onderzoek laat zien dat onze sociale verbindingen een van de krachtigste medicijnen zijn die we hebben. Een fascinerend onderzoek uit 2019 vond dat hoe sterk iemands sociale netwerk is, gemeten aan hoeveel ze bellen en gebeld worden, een betere voorspeller was van geluk en welzijn dan alle data van fitnesstrekkers samen. Dat betekent dat wie je bent, met wie je omgaat en hoe je je tijd doorbrengt, belangrijker is dan hoeveel stappen je maakt per dag of hoe goed je slaapt. De wetenschap achter vriendschap is indrukwekkend. Wanneer we tijd doorbrengen met geliefden, kunnen we onze emoties delen. We kunnen alles bespreken wat stress veroorzaakt in ons leven. En dit vermindert direct de productie van cortisol, ons stresshormoon. Familie en vrienden geven ons een ingebouwd ondersteuningssysteem voor alles waar we mee worstelen. Het mooie is dat deze verbindingen werken als een beschermende laag rond onze geestelijke gezondheid. Mensen met sterke sociale banden hebben minder kans op depressie en angst. Ze herstellen sneller van ziekte. Ze leven langer. Het is alsof liefde en vriendschap ons immuunsysteem versterken van binnenuit. En dit gaat niet alleen over grote momenten hoor. Het zijn zelfs de kleine dagelijkse interacties die het verschil maken. Een kopje thee met een vriend. Een telefoontje naar familie. Samen lachen om iets simpels. Deze momenten van verbinding zijn de ingrediënten van een gezond leven. En ik heb dit gehaald uit Time Magazine. Why spending time with friends is one of the best things you can do for your health. Dus ja, ik denk dat we dit echt wel goed kunnen aannemen. Laten we dus dan ook gaan vieren. Ons samen zijn met vrienden en familie. Samen met Dionne Warwick en haar vrienden. That's

Ja, dit is een lied waar mijn hart gewoon nooit genoeg van krijgt. Dionne Warwick met haar vrienden. En natuurlijk is Stevie Wonder een van de zeer verstaanbare daartussen met zijn onvergetelijke stem. Dionne Warwick werd geboren in 1940 in New Jersey. Ze komt uit een heel muzikale familie. De vader promote gospelplaten voor Chess Records. De familie heet eigenlijk Warwick van hun achternaam. De moeder was Lee Drinkard. Zij was manager van een gospelgroepje van de broers en zusters, de Drinkard Sisters. En die zus, Dionne's tante, is Emily Drinkard, die beter bekend is geworden als Sissy Houston, de moeder van Whitney Houston. Dus samen met de tante en haar zusje Didi Warwick begon Dionne een zanggroepje, de Gospelaires genaamd. Toen de Gospelaires meewerkten aan de opnames van een nummer van de Drifters, kwam de songwriter van het nummer Burt Bacharach luisteren. En daar ontdekte hij Dionne. Hij nodigde haar uit om een paar demo's in te zingen. En de eerste single Don't Make Me Over kwam uit in 1962 op het label Scepter Records. Nou, moet u weten, op deze single stond haar naam verkeerd gespeld. Warwick in plaats van Warwick. En ze besloot deze naam te houden. En ook haar zusje Didi zou later die nieuwe spelling gebruiken. Deze single, die ze dus uitbracht, Don't Make Me Over, was in Amerika een heel groot succes. Maar u moet weten, een aantal van de nummers werden meteen gecoverd door artiesten als Cilla Black en Dusty Springfield. En daardoor lukte het er niet om de Britse markt te veroveren initieel. Dat gebeurde pas toen ze Anyone Who Had a Heart uitbracht in 1964, gevolgd door Walk On By. Later dat jaar brak de Britse invasie uit, zo noemden ze dat, met de Beatles en anderen. Maar Dionne Warwick was een van de weinige artiesten die de Britse invasie heel goed heeft kunnen doorstaan. Ze heeft later nog een aantal werkjes uitgebracht. I Say a Little Prayer for You, Valley of the Dolls, Do You Know the Way to San Jose, I'll Never Fall in Love Again enzovoorts. Ze kreeg een Grammy daarvoor, by the way. Maar in 1973 gingen David en Bacharach uit elkaar, het schrijversduo waar ze dus al die jaren mee had gewerkt. En daardoor zat ze zonder tekstschrijvers en haar carrière liep een dip op. Maar gelukkig bleef dat niet lang zo, want ze scoorde later nog hits zoals I'll Never Love This Way Again, geschreven door Barry Manilow en later ook met de Bee Gees, Heartbreaker. In 1985 verzamelde ze een groep vrienden om zich heen, Burt Bacharach, Elton John, Stevie Wonder en Gladys Knight. En toen bracht ze dit werkje uit waar we net naar luisterden, That's What Friends Are For. De opbrengsten van deze single zijn, by the way, gegaan naar AIDS-onderzoek. De daaropvolgende jaren bracht ze slechts enkele middelmatig verkopende albums uit en geen hitsingles. In 2013 zag ze zichzelf genoodzaakt door geldproblemen uit de jaren 90 faillissement aan te vragen. Volgens haar advocaat is dat vooral te danken aan een belastingschuld die veroorzaakt is geworden door haar toenmalige manager. Maar goed, dat was Dionne Warwick en ik weet dat ze in 1921 eraan dacht om een afscheidstournee door de wereld te maken, maar dat is toen in het water gevallen door COVID. En hoe dat verder met haar gaat, dat hopen we natuurlijk te horen. We gaan verder met verbinding als geneesmiddel. Het tweede punt waar ik op wil ingaan is muziek en zingen als therapie. Stel je voor dat je lichaam een instrument is en zingen een manier om jezelf te stemmen. Nou, dat is geen metafoor hoor. Het is letterlijk wat er gebeurt als je zingt. Onderzoek toont namelijk aan dat zingen een van de meest krachtige natuurlijke therapieën is die we hebben. Wanneer je zingt, gebeuren er wonderlijke dingen in je lichaam. Je vagus-zenuw, die lange zenuw die je hersenen verbindt met je organen, wordt gestimuleerd. En dit activeert het parasympathisch zenuwstelsel. Dat is het deel dat zorgt voor rust en ontspanning. Daarom voel je je na het zingen vaak kalmer en meer gecentreerd. De Welsh National Opera, een organisatie hier in Amerika, heeft onderzoek gedaan naar de geestelijke gezondheidsvoordelen van zingen. En de mensen daar hebben ontdekt dat zingen dopamine en endorfines vrijmaakt. Dat zijn die fijnvoelende chemicaliën in je hersenen die je opgetogen en gelukkig maken. Het neemt letterlijk je gedachten weg van de zorgen van de dag. En hier komt het mooie nog. Je hoeft geen goede zanger te zijn om deze voordelen te krijgen. Een klein orgaantje in je oor, de saccalus genaamd, reageert op de frequenties
die door zingen worden gecreëerd. En kan een onmiddellijk gevoel van plezier geven, ongeacht of het geluid als goed of slecht wordt beschouwd. Groepszingen, moet u weten, is nog krachtiger. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat wanneer mensen samen zingen, hun hartslag synchroniseert. Het creëert letterlijk een gevoel van eenheid en verbinding. Daarom voelen kerkdiensten, concerten of gewoon samen neurien in de keuken zo goed. We worden een onderdeel van iets dat groter is dan onszelf. Cleveland Clinic noemt muziektherapie een bewezen behandeling die stress vermindert, die de stemming verbetert en die mensen helpt zichzelf uit te drukken. Het mooiste is dat je geen speciale vaardigheden nodig hebt, want iedereen kan beginnen met neurieën onder de douche. Wij gaan het een beetje verder nemen. Een prachtig viertal dat in Suriname ooit furoren gemaakt heeft en nog steeds op de plaat te beluisteren is, de Suriname Golden Gate Boys.

wat is mijn hart vol van deze muziek. Gek dat je dit allemaal voor gegeven aannam. In Amerika zeggen we for granted. En wanneer je dit na zoveel jaar in het buitenland hoort, denk je wat prachtig. Dat was Spokendans en Tip Tip van de Suriname Golden Gate Boys. Ik vond dat ik die twee even moest samensmelten voor de gelegenheid, want het waren heel levendige, prachtige werkjes. De Suriname Golden Gate Boys bestond uit Eddie Banket, die dus bandleider was en zanger, Desiree Berenstein, Wilfred Bergtop en Eddie Fabri. De Suriname Golden Gate Boys waren echt legendarisch in hun tijd in Paramaribo, Suriname. Ze waren vooral populair in de jaren 50 en 60, hadden grote hits zoals Mamana Sribi Krosi, Tip Tip, Kokodiako, Een Heel Klein Huisje met een Tuintje, Rorak. Oh, die liedjes waren allemaal fantastisch. Hun repertoire varieerde van pittige kasiko, zoals we net hoorden, tot gospel, meestal in het Surinaams, maar soms ook in het Nederlands. Eddie Banket vertrok in de jaren 80 naar Amerika. Hij vestigde zich in Los Angeles. En ik heb hem ontmoet. Ik ben nog bij hem op bezoek geweest, moet u weten. Heb zijn echtgenote ontmoet. Dat was een Amerikaanse verpleegster, Doris Sinclair. En we hadden een hele fijne tijd samen. Maar we hebben het contact jammer genoeg niet gehouden. Hij heeft een paar keer gebeld. Ik heb een paar keer gebeld. Maar jammer genoeg is er verder niet veel bezoek van gekomen, omdat hij aan het andere eind van de stad woonde. Hij overleed in 2016 op 83-jarige leeftijd. En ja, daarmee was natuurlijk ook het eind gekomen aan een hele mooie stem in de Surinaamse geschiedenis. Wij gaan terug naar verbinding als geneesmiddel. Het derde stukje informatie dat ik wil delen als verbinding als geneesmiddel, in context van verbinding als geneesmiddel, is verhalen vertellen en luisteren naar elkaar. Weet u, mensen zijn verhaalvertellers. En het zit in ons DNA. Het blijkt dat deze oude traditie één van onze krachtigste geneesmiddelen is. Wanneer we onze verhalen delen en naar die van anderen luisteren, gebeurt er iets magisch in onze hersenen. Een organisatie genaamd Headspace Health heeft ontdekt dat verhalen vertellen mensen laat voelen dat ze gehoord en gevalideerd worden. Wat angst kan verminderen en wat ervaring kan normaliseren. Wanneer we naar verhalen van anderen luisteren, wekt dit sympathie op en helpt het ons de wereld vanuit een nieuw perspectief te zien. De wetenschap achter dit proces is fascinerend. Wanneer we naar verhalen luisteren, produceert ons brein oxytocine. Een knuffelhormoon wordt het genoemd. En dat wordt geassocieerd met empathie en verbinding. Dit is waarom we ons zo verbonden voelen met karakters in boeken of films. En waarom het delen van persoonlijke ervaringen zo helend kan zijn. Een bijzonder onderzoek in ziekenhuizen toont dat kinderen die naar verhalen luisterden hogere niveaus van oxytocine hadden, lagere stressniveaus en minder pijn ervoeren. Het verhaal transporteerde ze namelijk naar een andere wereld. Een wereld weg van hun zorgen en angsten. Voor volwassenen werkt het net zo krachtig. Wanneer we onze eigen verhalen vertellen, organiseren we onze gedachten en geven we betekenis aan onze ervaringen. En het helpt ons inzien dat onze struggles niet uniek zijn. Dat anderen vergelijkbare dingen hebben meegemaakt en er doorheen zijn gekomen. Het luisteren naar verhalen is net zo therapeutisch. Het creëert ruimte waar mensen zich gehoord en begrepen voelen, wat hun gevoel van eigenwaarde versterkt. En dit is dus waarom zelfhulpgroepen zo effectief zijn en waarom een goed gesprek met een vriend zoveel kan betekenen. De boodschap is simpel. Deel je verhaal, luister naar dat van anderen. In een wereld die soms zo gefragmenteerd kan voelen, weven verhalen een tapijt van genezing, draad voor draad. You've got your world. Billy Vera en Judy Clay,

Why Can't We Be Like Storybook Children? In verschillende uitvoeringen uitgebracht. Ik weet dat ook Sandra en Andres het ooit hebben gedaan. Maar Billy Vera en Judy Clay waren de initiatiefnemers. En ze staan dan ook bekend als pioniers van het fenomeen interraciaal duo. Billy Vera was blank, Judy Clay was zwart en samen vormden ze een historisch belangrijk muziekduo dat in 1967 baanbrekend werk verrichtte door het eerste interraciale liefdeslied te maken dat de Amerikaanse hitlijsten bereikte. Billy Vera werd geboren in Californië als de zoon van een radio- en televisieomroeper en een zangeres. Een zangeres die deel uitmaakte van de Ray Charles Singers. Hij begon zijn carrière in 1962, hij werd songwriter voor grote artiesten zoals Barbara Lewis, Fats Domino en ook de Shirelles. Judy Clay werd geboren als Judith Grace Guyons in North Carolina. Ze groeide op bij haar grootmoeder en begon met zingen in de kerk. Op 14-jarige leeftijd werd ze lid van de Drinkard Singers, een gospelgroep waar ook Sissy Houston, Dionne Warwick en D.D. Warwick zongen. En die groep die werd later bekend als de Sweet Inspirations. Nou, in 1967 bracht songwriter Chip Taylor Billy Vera en Judy Clay samen voor het nummer Storybook Children. Het label nam dus deze baanbrekende beslissing om ze samen te koppelen. En dit resulteerde dus in een fantastisch werkje waar we net van konden genieten. Het bereikte de top 20 op de R&B-lijst. Maar ondanks hun succes werden Vera en Clay geweigerd voor televisieoptredens omdat de grote bazen ten onrechte dachten dat ze een romantische relatie hadden, wat niet zo was. Hun lied werd ironisch genoeg op televisie uitgevoerd door Nancy Sinatra en Lee Hazelwood, twee blanke mensen. Het duo had nog een hit later met Country Girl, City Man. En toen keerde Clay terug naar haar oude Stax Records, waar ze overigens ook succesvolle duetten had met William Bell, waaronder Private Number. Maar ze overleed in 2001 aan de complicaties van een auto-ongeluk. Dat waren dus even de verwikkelingen van Billy Vera en Judy Clay. Billy Vera leeft nog steeds. En wij gaan terug naar verbinding als geneesmiddel. We gaan het nu hebben over lachen. Lachen is misschien het beste geneesmiddel aller tijden. Er is een goede reden waarom we zeggen dat lachen het beste geneesmiddel is. De wetenschap bewijst het. Lachen is misschien wel de snelste en meest betrouwbare manier om je geest en lichaam weer in balans te krijgen. Helpguide.org legt uit dat lachen je immuunsysteem versterkt. Het verbetert ook je stemming en het vermindert pijn. En wat je daarmee doet, het beschermt je tegen de schadelijke effecten van stress. Een goede lach werkt sneller dan welke andere interventie ook om je weer te laten voelen zoals jezelf. Wat gebeurt er eigenlijk als we lachen? Het Tohoku Journal of Experimental Medicine toonde aan dat lachen de niveaus van cortisol, adrenaline en groeihormoon in je bloed verlaagt. En dat zijn allemaal stresssignalen. Tegelijkertijd stimuleert het de productie van endorfines en serotonine, de gelukkigmakers in je hersenen. Een bijzonder interessant punt: je hoeft niet eens iets grappigs te horen om te profiteren van lachen. Onderzoek aan de Georgia State University vond dat zelfs nagebootst lachen, dus lachen dat niet echt is, maar je bootst het na, dezelfde voordelen heeft als het echte werk. Gewoon je lachspieren bewegen. Gewoon dat doen kan je stemming verbeteren. De Mayo Kliniek benadrukt dat lachen in eerste instantie je hartslag en ademhaling verhoogt, maar je daarna in een staat van diepe ontspanning brengt. Het is alsof je een korte workout doet, gevolgd door een meditatiesessie. Studies suggereren dat 10 tot 15 minuten lachen per dag 10 tot 40 extra calorieën kan verbranden. Het sociale aspect is ook cruciaal, moet u weten. Lachen is besmettelijk. Je lacht veel vaker als je bij andere mensen bent dan wanneer je alleen bent. Het delen van humor creëert verbindingen en het versterkt relaties. Daarom voelen comedy shows, grappige films met vrienden of gewoon samen giebelen om iets simpels zo goed.
De Amerikaanse medische gemeenschap begint lachtherapie serieus te nemen. Sommige ziekenhuizen hebben zelfs clone care units, waar clones rondgaan om lachen en vreugde te brengen bij patiënten. Het is niet moeilijk. Niemand voelt zich aangevallen door clones of door grappige dingen. Het heeft geen bijwerkingen en het is voor iedereen toegankelijk. Dus de boodschap is: zoek elke dag iets om over te lachen. Het is een gratis medicijn die je overal mee naartoe kunt nemen. Blijf lachen. Niels Sedaka, Laughter in the Rain.

Laughter in the Rain uit de jaren 70. Altijd een heel mooi en romantisch werkje. En Neil Sedaka werd geboren in New York op 13 maart 1939. Hij is dus al behoorlijk oud. Hij werd vooral bekend in de jaren 50 en 60. Was het meest productief in de jaren 70. Hij brak in 1958 door met The Tokens. In 1959 bracht hij echter zijn eerste soloalbum Neil Sedaka uit. En zo bleef hij in de circulatie. De eerste hit in Nederland en België was in 1959 en 1960 ook Carol. Hij had een stuk of 10 hits in Nederland. Met slechts 1 hitalbum, Timeless, in 1992. En verder heeft hij een heleboel liedjes geschreven voor andere artiesten. Waaronder Gene Pitney, Connie Francis, Tony Christie en ABBA. En in 2016 kwam zijn meest recente album uit, I Do It For Applause.

Dit is De Andere Kant. Een informatief programma doorspekt met muziek. Gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië. Speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering. Met herhalingen volgens een vastgesteld schema, welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

Wel, luisteraars, we komen dichter naar het einde toe van dit programma. En ik had het over verbinding als geneesmiddel. In de andere kant van vandaag, ik had het over vier krachtige manieren waarop menselijke verbinding werkt als natuurlijk medicijn voor onze geestelijke gezondheid. Eerst had ik het over familie en vrienden. Die blijken letterlijk ons welzijn te bepalen. Want onderzoek toont dat sterke sociale banden een betere voorspeller zijn van geluk dan alle fitnessdata samen. Ik had het over muziek en zingen, want die werken als natuurlijke therapie door de vaguszenuw te stimuleren, wat ontspanning in onszelf activeert. Ik had het over verhalen vertellen en luisteren, want dat produceert oxytocine, een knuffelhormoon dat empathie en verbinding bevordert. En ik had het over lachen, want dat is de snelste manier om jezelf te helen. Daarom sturen ze soms mensen die opgegeven zijn naar huis en zeggen: kijk zoveel mogelijk naar comedy shows en lach zoveel mogelijk en dan gebeuren de wonderen. Zelf nagebootst lachen werkt en het sociale aspect maakt het nog krachtiger. Laat weten wat u van de overdenkingen in de andere kant van vandaag vond. U kunt me altijd e-mailen op jmarcus01@earthlink.net. En ik zal zo snel mogelijk proberen te reageren. U kunt me ook altijd laten weten als er een bepaald onderwerp is dat u behandeld wilt horen. Dat kan. En ik zal altijd mijn best doen om dat naar voren te brengen. Ik wens u nu nog een hele fijne maand verder. En hoop volgende maand weer bij u op bezoek te mogen zijn. Dit was Joan Marcus voor Mart Radio. Dag!

0: Markt Radio Amsterdam op straat. We zijn hier om verslag te doen van alles wat er hier gebeurt.
1: Ja, ja, ja.
0: Wie bent u?
1: Ik ben Surinamer, Rakesh Moti. En ik ben trots.
0: Hoe trots?
1: Nederland, Suriname.
0: Kun je dat omschrijven? Hoe trots bent u op Suriname?
1: Ik ben zo trots. Kijk, ik ga je eerlijk zeggen, ik ben zo trots in Suriname, omdat ik niet in de gevangenis zit. Ik ben helemaal vrij in Suriname. U ziet het zelf. U ziet het zelf. We zijn allemaal hier vrij. Geen ruzie. Mooi weer. Dat hebben we altijd.

0: Afghanistan, Japan of noem maar op. En het mooiste van Suriname is... is je bent vrij. Je vrij leven. Je zit niet in een gevangenis.
1: Oké. Okay. 50 jaar geleden, was het er al?
0: Nee hoor. Ik ben pas 44 jaar.
1: Oké. Okay. En wat hoop je dat het nu gaat gebeuren met Suriname?
0: Nou,
1: na 50 jaar onafhankelijkheid?
0: Nou, ik hoop altijd het beste voor Suriname. En ik heb altijd dat hoop. En vooral met deze president die ik heb. Die wij hebben als Suriname.
1: Ja, ja. Hebben een Suriname-boskop voor Surinamers all over the world? Je wat tegen de Ossani in Suriname.
0: Ja.
1: Dat
0: je
1: moet doen om na 50 jaar die zie. En van Suriname op bloeien dralen. Die maakt een boskop op idee.
0: Ja, ja. Suriname, hoe Abu Ede, hoe Pasuan, dadelijk de regels zou komen Pasuan. Want hoe trang je ze piso? Want Suriname, dat trang je ze altijd. Luku van waterkant komt mooi. Ja, if ino mag tu so wa sani ino mduwek. En Suriname altijd lastig nangan iso sandat. Ya mamus hawap nangan iso sandat. Want if Suriname go na Holland, dan may pas dia nangan di regals tapi materi man di Suriname, tak regal no bas tangi dek. Mar, uno forgeti, Suriname na umoy suci kondre. Karaibis, nawa. Teme taki Suriname dan Suriname suci luoy kondre.
1: Mooi zo, graag dank je bos komodis. Lobby hè?
0: Dingi tangi dispa. Ja,
1: tabo.
0: Ja, oké.
1: Ja, ja. Oké. Wat zei je?
2: Ik heb geen
1: idee. Wij dat hebben, maar niet speraan.

0: Ja, maar als je een boodschap voor hem hebt, ja, koning na koning. Zij wat tegen je denkt.
1: Laat die gewoon, die armen gewoon. Verzorgen. Die armen, die achterstaande wijken, gewoon kijken. Dat is een koning.
0: Oké.
1: Okay. Mina Iwan Sabayo.
0: Oké, okay. Iwan Sabayo. Mooi door, Sabayo, Iwan. Luisteraars, u heeft het gehoord. Iwan Sabayo heeft gezegd, laat de koning en koningin de achterstandwijken van Suriname komen repareren. Dat is zijn wens en hoop. Oké. Okay. Ja, ja. We hebben het er helemaal niet zien. Oké, okay, dat wat doen we. Binnen aan Normen, Maat Radio Amsterdam. Ja. Binnen de. Ik moet aan pas in de post komen dan. Ik ben een residentie. Heb je een residentie boskoppen voor de Surinamers all over the world?

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dies naar Mart. Dit is Mart. Het station van Yeyetaki City. Een laatste symfonie. Country Time, Cantina Latina. U vraagt en wij draaien. Mart Internationaal. Twarfulo. Kinderland, Sadrabagadina Sozo. Jim Tori, Fenso. Een ander perspectief. A Taste of Jazz, Yorka Tori, The Rots, Golden Oldies. Adimiere Juvriari. Is Mart na langer dan 38 jaar meer dan uw 50 euro waard? Het antwoord zit ergens verscholen, diep in uw hart. En het dona uno moro, het dona uno. Look who say you can do. Mart, de status apart.
4: De coronapandemie heeft mensenmaatschappij drastisch veranderd. Ook bij Mart.
5: Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Mart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
4: We doen het samen. U kunt uw minimale donatie storten op de volgende bankrekeningnummers. NL 48 Rabo 01 02 81 72 51. Ik herhaal, NL 48 Rabo 01 02 81 72 51. Of op het volgende rekeningnummer NL 54 INGB 000 603 7880. Ik herhaal, NL 54 INGB 000 603 7880. Grand Tangi namens Mart. Vanuit ons hart. Dank u wel.
3: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform. Waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis. Maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij Het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassa, Skotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix, Zijwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rodebaan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Luisteraars, mijn inleiding is zo dat ik hier tegenover een Surinaamse vrouw sta. We kennen elkaar al heel lang. Ze heeft gekozen om terug te gaan naar Suriname. Doet goede zaken hier. En ze gaat zichzelf aan u voorstellen en vertellen wat ze precies doet in Suriname.
1: Ja, luisteraars, mijn naam is Ruth Sinkler. Ik ken Norman inderdaad al heel lang nog toen ik in Zuidoost woonde. Ik ben nu 10 jaar terug in Suriname. En ik ben elke dag nog blij dat ik ervoor heb gekozen om terug te gaan naar mijn land. Ik doe hier recruitment, headhunting voor bedrijven. Dus als bedrijven openstaande vacatures hebben, zoek ik de juiste mensen voor ze. En laat niemand je wijsmaken. 1. Dat Surinamers niet willen werken, want dat is niet waar. 2. Dat er geen talent is in Suriname is ook niet waar. 3. Dat er geen slimme mensen zijn in Suriname, dat is ook niet waar. We hebben heel veel talent in Suriname. Alleen, bij wie kunnen ze terecht en wie gaat echt voor ze vechten om ze in goede banen te krijgen? Ik ben er één van. Er zijn meerdere van ons, maar ik ben er echt één van. Ik hou van Suriname. Het is hier echt geweldig. Ik wil nooit meer terug naar Nederland, maar de komende jaren gaat Suriname veranderen. Wij komen nu al heel veel mensen, dit is de boodschap die ik wil geven, Norman. Er komen nu al heel veel mensen van buiten. Er komen Brazilianen, Cubanen, Venezuelanen, Trinidadianen, Amerikanen, Chinezen. Als wij, als Surinamers, en daarom roep ik de diaspora op. Als je terug wil naar huis, kom. Ik kan je helpen, ik wil je helpen. Dat is een onderdeel van mijn bedrijf. Via braingamesuriname.com. Als wij als Surinamers niet ons land gaan bevolken, hier bedrijven gaan starten, hier komen werken en wonen, dan praten we over 10 jaar hier Spaans. Is niet erg, want ik ken een heleboel goede Cubanen, echt waar, geloof me. Maar wij zijn wel Surinamers, hè? Alle Surinamers. Alle kleuren van de regenboog. Van het zwartste zwart tot het witste wit en alles ertussen. Kom naar huis, we hebben je nodig. Want Suriname is aan het ontwikkelen en het gaat rap. Het gaat heel snel nu. Dus kom, kom je opties bekijken. Als je hulp nodig hebt, contact me. Kan via Norman. Maar kom, kom terug naar huis.
0: Mooie oproep. Dan gaan we nu naar toch het bezoek van de koning en koningin. Wat vond je ervan? En je hebt me één ding ingefluisterd. Als er iemand Suriname uitschelt, moeten ze jou opbellen.
1: Kijk, luister. Er zit natuurlijk een deel beladenheid aan. Hè? Want we hebben, en dat zei in de speech voordat ze hier weggingen. We zijn op de ambassade, residentie op dit moment, op een receptie. En koning Willem-Alexander had net zijn afscheidsspeech. En hij zei het eigenlijk wel heel mooi. We hebben 400 jaar verleden met elkaar. Het was niet mooi. Het was niet mooi. Maar hij heeft excuses aangeboden. Hij wil samen vanuit Nederland kijken hoe kunnen we de komende 400 jaar een gelijkwaardige relatie opbouwen. En ik denk dat we daarna moeten kijken, Norman. En luisteraars. Echt waar. Niet dat we... Kijk, weet je, op een gegeven moment, ik ben erg van de Ubuntu. Hmm. Ubuntu uit Afrika.
0: Ja.
1: Ik ben Ubuntu leiderschapstrainer. En Nelson Mandela heeft destijds ook niet gezegd van ik haat alle witte mensen. En ze hebben hem heel wat dingen aangedaan.
0: Ja.
1: Maar hij kwam uit de gevangenis en hij zei, ik heb geen hekel aan witte mensen. We moeten gaan kijken hoe kunnen we een goed en sterk Zuid-Afrika bouwen waar we allemaal in passen. En dat is wat ik wens voor Suriname. En hoe je het ook bent of keert, we hebben die relatie met Nederland. Laten we kijken hoe we het beste van elkaar kunnen samenvoegen om Suriname vooruit te brengen. En dat wil niet zeggen dat we vergeten wat er gebeurd is, maar dat wil wel zeggen dat we gaan verzoenen en vergeven en gelijkwaardigheid gaan nastreven. Want Suriname doet niet onder voor Nederland. Helemaal niet. Ik woon hier nu 10 jaar. Suriname doet niet onder voor Nederland. Heel veel dingen zijn hier beter dan in Nederland. Geloof me. Weet je? En dat vond ik mooi. Dat zowel Maxima als koning Willem-Alexander hebben uitgesproken dat zij ook streven naar die gelijkwaardigheid. Onze ex-minister Brandte Somahadjo heeft het prachtig voor. We lopen niet meer achter Nederland, we lopen naast Nederland. En ik zou wensen dat wij alle als Surinamers nu kunnen vergeven en verzoenen. En dan gelijkwaardig naast elkaar gaan lopen om te bouwen aan het paradijs wat Suriname is.
0: Ik heb er niets op tegen te zeggen. Ik wens je heel veel succes en we houden contact.
1: Zeker weten, Norman. Dankjewel.
0: Graag gedaan, hoor.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zittingbaar. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix, Zijwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintix. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt, you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw Tiki Tiki of Baby Batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe!

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

was ik afgelopen zaterdag 13 december in het gebouw van Nax aan de Thompsonstraat voor een conferentie, een bijeenkomst, een debat over immaterieel erfgoed, waaronder ook de Kasseko-muziek en nog vele andere.

0: zaken bespreekbaar werden gemaakt. Verschillende inleiders waren actief bezig en het leuke ervan, het was ook interactief. De bezoekers konden ook meedoen en vragen stellen en opmerkingen maken. Dat maakt het levendig natuurlijk. Leuk om erbij te zijn. Je ziet dat Suriname haar best doet om cultureel sterk te zijn in het Caribisch gebied. Mooie presentatie, goede bijeenkomst, inhoudelijk sterk. De opkomst kon beter, als je dan mij vraagt voor zoiets. Maar desondanks, niet het vele is goed, het goede is veel. En ik was daar. Voor Mart Radio heb ik een opname gemaakt.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. De VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Het volgende bericht gaat over het CBS. Daar komt hij. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering. Dat meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaker betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
2: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
1: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing, zoals het heet, bleek in het debat gisteren. Als volgende week wordt voorgestemd, wordt het strafbaar om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
3: Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
1: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon en vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N242 middenmeer richting Alkmaar staat file voor de aansluiting met de A9 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
6: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
7: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
8: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Veenstraatman met het NOS Journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar het bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Amerika schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
1: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
0: Er worden in totaal rond de 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet ontkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werk krijgt, 170% uitbetaald, en chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egel of een haas dat er volgens hen zielig uitziet en nemen het mee naar huis. En dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
2: Bel de opvang. Bel met ons. Dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk. Wij hebben de kennis. En weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
0: Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Het weer, enkele buien, soms met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A22 Velsen richting Beverwijk is een ongeluk gebeurd bij de Velsertunnel. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging is ongeveer een kwartier. Omrijden kan via de Wijkertunnel over de A9. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
5: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
6: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt het CBS.
1: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of proberen aantrekkelijke werkgever te zijn, of simpelweg maar de productie te beperken.
0: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag, krijgen 200%. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin en Beauty and the Beast met Celine Dion.

0: tekst voor Disney had Bryson ook succes met R&B-zanger. Als R&B-zanger moet ik zeggen. Bryson had een paar dagen geleden nog een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer dan nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen op. Op de A10, de ring van Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de afrit Watergraafsmeer en de afrit Haarlem, 9 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door technische problemen, de spitsstrook is nog dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco Zonder Drempels Radio hier bij Radio Salto.
4: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

van der Velden met het NOS-journaal. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta. De Japanse concurrent Nippon Paint heeft het overnameaanbod op AkzoNobel ingetrokken. Nippon wilde alle aandelen van AkzoNobel overnemen en dan de verfmerken voor consumenten en industrie zelf houden en de rest doorverkopen. AkzoNobel weigerde dat bod omdat een fusie met het Amerikaanse Axalta meer waarde zou opleveren voor de eigen aandeelhouders. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaargewond geraakt. Hij is volgens de regionale omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet.

0: omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij in Rotterdam vooraf ging. De man uit Houten moet ruim 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald. Dat gebeurde 1 jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt en een ander in zijn scheenbeen. Toen aan de noodrem werd getrokken, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting bij de slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10 Noord richting Zaanstad staat nog file tussen Landsmeer en de Koentunnel 4 kilometer. De vertraging is bijna 1/2 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

0: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

we bar odi alas masa e arki. Spesulu tu des masa e libi in Damsko, ma spesulu tu Bemre. Ma ook tu heel Nederland, ja, walos ma e arki in Tatakondre. En de rest van Europa, ja, zoals bijvoorbeeld Spanje, België, Engeland, Frankrijk. Sma e arki, ja, Zwitserland. Maar we bar ook tu de Bradana de Sisa sa e arki in Afrika. Zowel Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Senegal.

Want deze zender is de populairste zender van heel Nederland. De meest beluisterde lokale zender. Maar we baren ook toe deze massa in Libina, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Lucia, Sint Maarten. Alles maar we bar odi. En usabi fatak nono de we arki Radio De Leon. En ulopso. Maar we bar odi spesrutu ook to de biggest mavo uno. En ook to de pitani. En zij de we tak de pitani, de kinderen dus, spesrutu odi. Omdat jullie straks voor mama, papa, oma en opa moeten zorgen. Niet dat jullie misschien lijfelijk moeten zorgen voor ze, maar wel ervoor zorgen dat oma en opa goede zorg krijgen. We bar odi ook toe de wans aan de nasiki bedi. We los maar de ook toe nasiki bedi, dus we bar odi ook toe. En we bar odi desmas aan de naroko. Wat we los maar, de roko no no de, maar de arki.

Dit zijn de programma's van Radio De Leon. The Rhythm of Holy Spirit. Bread from Heaven met Pastor Ivan Hercules. De meeswinger van de maand. Belangrijke boodschappen in verband met Black Consciousness. Tori Tafra na Tafra Tori. Kulturu Planga. De condoleances. De felicitatierubriek. Vraaggesprekken. Flashback. New Anointing Ministries. De Sunday Special Show. Vineyard of God Ministries. Het Gospel Moment. Day World 2. Blank Offer. De stem van Stichting SWU. De actualiteit. En Caribisch Latin muziek.

0: Gran Tangi. Gran Tangi. Radio De Leon zegt Gran Tangi tegen al die luisteraars die spontaan jaarlijks ondersteunen. Met een financiële bijdrage via onze tussenpersoon Rudy. Het wordt zeer op prijs gesteld. Gran Tangi, Gran Tangi, Gran Tangi.
1: Dit is de Woutreus Radio.

Genezing en Bevrijdingsuur met Pastor Emmanuel Owasi van de New Anointing Ministries Worldwide. Dit is een nieuwe golf van geestelijke genezing, bevrijding en bekrachtiging. Het seizoen van de nieuwe zalving van God. Maakt u zich gereed voor wonderen met de bediening van Pastor Emmanuel Owasi elke woensdagochtend bij Radio De Leon tussen 10 en 11 uur.

0: Beloved,
1: geliefde,
0: welcome to Deliverance Hour.
1: Welkom naar het bevrijdingsuur.
0: My name is Reverend Dr. Emmanuel Uwazi.
1: De pastor's naam is Reverend Dr. Emmanuel Uwazi.
0: The pastor of New Anointing Ministries worldwide.
1: Hij is de pastor van de New Anointing Ministries worldwide.
0: Beloved, this is the day that the Almighty God has made.
1: Geliefde, dit is de dag die de Almachtige God gemaakt heeft.
0: We will be glad and rejoicing in it.
1: Wij zullen er blij en verheugd in zijn.
0: Giving glory and honor unto God.
1: Glorie en ere geven aan onze God.
0: Our Heavenly Father who makes all things possible.
1: Onze Hemelse Vader die alles mogelijk maakt.
0: To him be the praise.
1: Aan hem zij de prijs.
0: Beloved, let's go to our Heavenly Father in prayer.
1: Geliefde, laten wij gaan tot onze Hemelse Vader in gebed.
0: Dear Father, we thank you for your wonderful love.
1: Dierbare Vader, wij bedanken u voor uw wonderbaarlijke liefde.
0: Through us which you have shown by giving us your Son Jesus Christ.
1: Dat u aan ons hebt getoond door uw Zoon te geven, Jezus Christus.
0: We bless your name, Lord.
1: Wij zegenen uw naam, Heer.
0: For the word of eternal life.
1: Voor het woord van het eeuwig leven.
0: For the great salvation of our soul.
1: Voor de grote redding van onze ziel.
0: For the healing of our body.
1: Voor de genezing van onze lichaam.
0: For your wonderful provisions.
1: Voor uw wonderbaarlijke voorzieningen.
0: To every point of our needs.
1: Tot elke punt van onze noden.
0: Thank you, Lord.
1: Dank u, Heer.
0: Father, we dedicate the wonderful listeners to this program to your holy care.
1: Vader, we dragen op de wonderbaarlijke luisteraars van deze programma in uw heilige zorg.
0: We ask you to bless them today as we minister.
1: En wij vragen u ze te zegenen terwijl wij bedienen.
0: Manifest your presence in their lives.
1: Manifesteer uw aanwezigheid in hun leven.
0: Be their protector and their preserver.
1: Wees hun beschermer en hun behouder.
0: Uphold them with the right hand of your righteousness.
1: En behoud ze met de rechterhand van uw rechtvaardigheid.
0: Build their faith in you.
1: Bouw hun geloof in u.
0: As we minister, Heavenly Father.
1: Terwijl wij bedienen, Hemelse Vader.
0: Send your word and heal the sick.
1: Zend uw woord en genees de zieken.
0: Send your power and set the captives free.
1: Zend uw kracht en zet de gevangenen vrij.
0: Send your anointing.
1: Zend uw zalving.
0: To break every yoke.
1: Om elke juk te verbreken.
0: In the life of the people.
1: In het leven van het volk.
0: Give them a new open door.
1: Geef ze een nieuw open deur.
0: Shower blessings upon them.
1: En laat zegeningen regenen over ze.
0: And crown all their effort this year with success.
1: En bekroon al hun moeite dit jaar met succes.
0: Give them a new testimony.
1: Geef ze een nieuwe getuigenis.
0: A new breakthrough.
1: Een nieuwe doorbraak.
0: A new miracle.
1: Een nieuwe wonder.
0: In every area of their lives.
1: In elk gebied van hun leven.
0: Thank you, our Father.
1: Dank u, onze Vader.
0: For answering our prayers.
1: Dat u onze gebeden hebt beantwoord.
0: As we pray and believe.
1: Zoals wij bidden en geloven.
0: In Jesus' mighty name.
1: In Jezus' machtige naam.
0: Amen.
1: Amen.
0: Beloved, wherever you are, say amen.
1: Geliefde, waar u ook bent, zeg amen.
0: Amen is a heavenly language.
1: Want amen is een hemelse taal.
0: You are in accord with our prayer.
1: U bent eens met ons gebed.
0: Glory to God.
1: Heerlijkheid aan God.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: The theme of the message that the Almighty God has laid in my heart today.
1: De thema die van de boodschap die de Almachtige God in mijn hart gelegd heeft vandaag.
0: Is God has chosen you for his blessings in 2026.
1: Is God heeft u gekozen voor zijn zegeningen in dit jaar 2026.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: God has chosen you.
1: God heeft u gekozen.
0: For his blessings.
1: Voor zijn zegeningen.
0: In 2026.
1: In 2026.
0: Beloved, say amen to that.
1: Geliefde, zeg amen daarop.
0: It is a prophetic message.
1: Want het is een profetische boodschap.
0: A seed of miracle.
1: Een zaad van wonder.
0: A seed of power.
1: Een zaad van kracht.
0: A seed of signs and wonders.
1: Een zaad van tekenen en wonderen.
0: That is already sowed in your spirit man.
1: Die al gezaaid is in uw geestelijke mens.
0: As I'm ministering today,
1: terwijl ik vandaag bedien,
0: I ask you to catch the anointing.
1: Dan vraag ik u, pak de zalving.
0: And let the blessings of God flow towards you.
1: En laat de zegeningen van God naar u stromen.
0: In the mighty name of Jesus Christ.
1: In de machtige naam van Jezus Christus.
0: Beloved, I want to make it very clear to you.
1: Geliefde, ik wil het heel duidelijk maken.
0: Already we are in 2026, that is a festive month, is already coming to an end.
1: We zijn al in 2026, de eerste maand komt bijna tot zijn einde.
0: But 2026,
1: maar 2026
0: is a year for God's choosing people.
1: Is een jaar voor God gekozen mensen.
0: This is a year destined for you.
1: En dit is een jaar die voor u bestemd is.
0: There is nothing the enemy can do about it.
1: Er is niets dat de vijand daaraan kan doen.
0: Because God is going to bless his people.
1: Want God zal zijn mensen zegenen.
0: Very, very much this year.
1: Heel erg dit jaar.
0: Like never ever before.
1: Als nooit tevoren.
0: And that's why I said, as I'm ministering.
1: En daarom zeg ik terwijl ik bedien.
0: Catch the anointing.
1: Pak de zalving.
0: Let every word I speak.
1: Laat elk woord dat ik spreek.
0: Be received into your good heart.
1: Ontvangen worden in uw goede hart.
0: Because the word which I speak,
1: want de woorden die ik spreek,
0: they are spirit,
1: ze zijn geest,
0: they are life,
1: ze zijn leven,
0: they are healing,
1: ze zijn genezing,
0: they are prosperity,
1: ze zijn voorspoed,
0: they are miracle,
1: ze zijn
0: they
1: wonderen,
0: are signs and wonders,
1: ze zijn tekenen en
0: that
1: wonderen,
0: it is being released,
1: dat vrijgemaakt
0: directly
1: wordt, direct
0: into your life,
1: in uw leven.
0: And as you receive it,
1: en als u ze ontvangt,
0: in your spirit man,
1: in uw geestelijk mens,
0: they will begin to manifest.
1: Dan zullen ze zich gaan manifesteren in uw leven.
0: This is very important for you.
1: En dit is heel belangrijk voor u.
0: This is your promised year.
1: Dit is uw beloofde jaar.
0: Of divine favors.
1: Van goddelijke gunsten.
0: And prophetic fulfillment.
1: En profetische vervullingen.
0: Take it down into your spirit.
1: Neem het op in uw geest.
0: God has prepared me for this moment.
1: Want God heeft mij voorbereid voor dit moment.
0: To release a special anointing.
1: Om een bijzondere zalving vrij te maken.
0: God,
1: aan de kinderen Gods.
0: Who have a spiritual eyes to see.
1: Die geestelijke ogen hebben om
0: that
1: te
0: it
1: zien.
0: Is a harvest time.
1: Dat het oosttijd is.
0: Now is a time.
1: En nu is een tijd.
0: For you.
1: Voor u.
0: As a child of the living God.
1: Als een kind van de levende God.
0: To receive
1: God.
0: God's promised blessings.
1: Om God zijn beloofde zegeningen te ontvangen.
0: For your physical needs.
1: Voor uw fysieke noden.
0: Family needs.
1: Familie noden.
0: Financial needs.
1: Financiële noden.
0: And every need you may have.
1: En elk nood dat u mag
0: do
1: hebben.
0: Do not allow this year to pass you by.
1: Laat dit jaar u niet voorbij gaan.
0: Without you being supernaturally favored.
1: Voordat u bovennatuurlijk begunstigd wordt.
0: This is very important for everyone listening to this message.
1: En dit is heel belangrijk voor een ieder die luistert naar deze boodschap.
0: And before I go further.
1: En voordat ik verder ga.
0: I want to make it absolutely clear.
1: Wil ik het absoluut heel duidelijk maken.
0: These blessings are for God's chosen people.
1: Deze zegeningen zijn voor de uitverkorenen van God.
0: Are for those.
1: Deze zegeningen zijn voor diegenen.
0: Who have made Jesus Christ their personal Lord and Savior.
1: Die Jezus Christus hun persoonlijke Heer en Redder hebben
0: and
1: gemaakt.
0: If you want to partake.
1: En als u deel wil nemen.
0: In these abundant blessings of God.
1: In deze overvloedige zegeningen van God.
0: In 2026.
1: In 2026.
0: That I'm specifically speaking about.
1: Waar ik het specifiek over heb.
0: You must be born again.
1: Dan moet u wederom geboren zijn.
0: You must.
1: Je moet.
0: To be enlisted.
1: Je moet in de lijst zijn.
0: In this supernatural favor.
1: In deze bovennatuurlijke gunst.
0: Of God in 2026.
1: Van God in 2026.
0: You must know Jesus Christ.
1: U moet Jezus Christus kennen.
0: As your personal Lord and Savior.
1: Als uw persoonlijke Heer en Redder.
0: You must receive the word of eternal life.
1: U moet het woord van het eeuwig leven ontvangen.
0: And serve God in spirit and in truth.
1: En God dienen in geest en waarheid.
0: Because Matthew chapter 6.
1: Want Matthäus 6.
0: Vers 33.
1: Vers 33.
0: Made it absolutely clear.
1: Die heeft het absoluut duidelijk
0: beyond
1: gemaakt.
0: Beyond all shadow of doubt.
1: Boven alle twijfel.
0: He says.
1: En die zegt.
0: But first, seek ye the kingdom of God.
1: Maar eerst zoekt gij het koninkrijk Gods.
0: And his righteousness.
1: En zijn rechtvaardigheid.
0: And all these things.
1: En al deze dingen.
0: All these blessings.
1: Al deze zegeningen. Al deze genezingen. Al deze bevrijdingen. Al deze open deuren. Al deze bovennatuurlijke voorzieningen.
0: All these unlimited opportunities.
1: Al deze onbeperkte gelegenheden.
0: Every expectation of your life.
1: Elk verwachting van je leven.
0: Every prayer point.
1: Elke gebedspunt
0: will be granted to you.
1: Zal u gegeven
0: God
1: worden.
0: Will add
1: God zal toevoegen.
0: Blessings.
1: Zegeningen.
0: After blessings.
1: Na zegeningen.
0: Upon blessings.
1: Op zegeningen.
0: Upon your life.
1: In uw leven.
0: Because we are serving a God that knows no limitations.
1: Want wij dienen een God die geen beperkingen
0: and in this
1: kent.
0: 2026,
1: en in deze 2026.
0: We are going to see the abundance of God.
1: Dan zullen we het overvloed van God zien.
0: We are going to experience the later rain.
1: We zullen ervaren de later
0: regen
1: van de geestelijke opwekking.
0: That I have been speaking for longer time.
1: Waar ik het over heb een lange tijd.
0: This is why.
1: En dit is waarom.
0: You have the key.
1: U de sleutel hebt.
0: Call upon the name of Jesus.
1: Roep de naam van
0: the Bible
1: Jezus
0: says, whosoever
1: aan.
0: Shall call upon the name of Jesus.
1: Want de Bijbel zegt wie de naam van Jezus aanroept. Zal gered zijn.
0: The Bible says, whosoever believeth in him.
1: En wie ook in hem gelooft.
0: Shall never be put to shame.
1: Zal nooit te schande gezet worden.
0: This is why.
1: En dit is waarom.
0: You need to surrender to Jesus.
1: U het nodig hebt om u over te geven aan Jezus.
0: And you have that key.
1: En u hebt die sleutel
0: to participate
1: om deel te nemen
0: in, blessings
1: in deze zegeningen
0: that I'm revealing to you.
1: Die ik nu aan u openbaar.
0: Beloved, I want you to understand.
1: Geliefde, ik wil dat u begrijpt.
0: God has bound himself to you.
1: God heeft zichzelf aan u vastgebonden.
0: By the authority of his word.
1: Door de autoriteit van zijn woord.
0: As a born again child of God.
1: Als een wederom geboren kind van God.
0: God has enveloped you.
1: God heeft u helemaal omringd.
0: Bound to you.
1: En u vastgebonden.
0: With his living words.
1: Met zijn levend
0: woord. With his promises.
1: Met zijn beloftes.
0: With his divine ability.
1: Met zijn goddelijke bekwaamheid.
0: To do you good.
1: Om u goed te doen.
0: This is important.
1: Dit is belangrijk.
0: Just as God bound himself.
1: Net zoals God zich heeft gebonden.
0: To Moses.
1: Aan Mozes.
0: And the children of Israel.
1: En aan de kinderen van Israël.
0: And demonstrated his covenant of blessings.
1: En zijn verbond van zegeningen heeft gedemonstreerd.
0: And the provisions.
1: En voorzieningen.
0: He has promised.
1: Hij heeft beloofd.
0: To release his blessings.
1: Om zijn zegeningen vrij
0: and
1: te maken.
0: Provisions.
1: En voorzieningen.
0: Into your life.
1: In uw leven.
0: This year,
1: dit jaar.
0: If you can believe.
1: Als u maar kunt
0: Jesus
1: geloven.
0: Told Martha,
1: Jezus zei tegen
0: if
1: Martha.
0: You can believe,
1: als je maar kan geloven.
0: The glory of God.
1: Dan zal je de glorie
0: beloved,
1: van God zien.
0: To me,
1: geliefde die
0: this
1: naar mij
0: is
1: luisteren.
0: Not just the normal gospel you receive.
1: Dit is niet de normale evangelie dat u ontvangt.
0: En hij komt in van een side of your ear and fly away from the other side of your ear.
1: Dat niet in de ene oor ingaat en aan de andere oor uitgaat.
0: You rejoice by hearing it.
1: Maar verheugt u zich wanneer u het hoort.
0: A beautiful, wonderful message.
1: En dan denkt u wat een mooie boodschap.
0: But you have done nothing with it.
1: Maar u doet er niks
0: but
1: mee.
0: This prophetic message.
1: Maar deze profetische boodschap.
0: That I'm putting in you.
1: Dat ik in u leg.
0: Is a seed of faith.
1: Is een zaad
0: is a
1: van
0: seed
1: geloof.
0: Of power.
1: Is een zaad van kracht.
0: Revival,
1: is een zaad van opwekking.
0: That if you apply it,
1: dat als je dat toepast.
0: In, your life this year,
1: in uw leven dit
0: you will
1: jaar.
0: Surely see the glory of God.
1: Dan zult u echt de heerlijkheid
0: van God
1: zien.
0: That's why I told you Satan will you do nothing about it.
1: En daarom zegt u, zeg ik u, Satan kan er niks
0: those
1: aan
0: who
1: doen.
0: Hate you or love you will not do anything about it.
1: Zij die u haten of van u lief
0: because
1: hebben
0: your
1: kan u niks
0: life is
1: aan
0: not in the hand of man.
1: Want uw leven is niet in
0: your
1: de handen van de
0: is
1: mens.
0: Not in the hand of man.
1: Uw zegeningen zijn niet in
0: your
1: de handen van
0: is not
1: de mens.
0: In the hand of man.
1: Uw genezing is niet in de
0: your
1: handen van de
0: is
1: mens.
0: Not in the hand of man.
1: Uw promotie is niet in de handen van de mens.
0: The moment you give your life to Jesus,
1: het moment dat u uw leven geeft aan Jezus.
0: He has you.
1: Dan heeft hij.
0: He has your name.
1: Hij heeft uw naam.
0: He knows every need you have.
1: En die weet wat voor noden u heeft.
0: He knows every problem you faces.
1: Hij weet elk probleem dat u meemaakt.
0: And he knows how to take care of all of them.
1: En hij weet hoe hij ze moet afhandelen.
0: Because
1: allemaal.
0: He's a caring God.
1: Want hij is een heel zorgzame God.
0: He makes promise and he keeps promise.
1: Hij maakt beloftes en hij behoudt
0: This
1: ze aan.
0: This is why I want you to draw near to God so he can draw near to you.
1: Daarom wil ik dat u nader tot God komt en dat hij nader tot u komt.
0: Beloved, I want you to understand something.
1: Geliefde, ik wil dat u
0: wat begrijpt.
1: De kinderen van Israël.
0: We are choosing people.
1: Die waren gekozen mensen.
0: And special people.
1: En bijzondere mensen.
0: Unto God.
1: Tot God toe.
0: And God proved it.
1: En God heeft het bewezen.
0: Beloved, I want you to look at Deuteronomy chapter 7.
1: Ik wil dat u kijkt naar Deuteronomie in hoofdstuk 7.
0: Verse 6.
1: Vers 6.
0: It says,
1: en daar zegt
0: For
1: hij,
0: thou art an, a holy people unto the Lord thy God.
1: Want u zijt heilige mensen tot de Heer uw God.
0: The Lord thy God had chosen thee.
1: En de Heer uw God heeft u gekozen.
0: To be a special people.
1: Om bijzondere mensen
0: unto
1: te zijn.
0: Himself.
1: Tot zichzelf.
0: Above all people.
1: Boven alle
0: that
1: anderen.
0: Are upon the face of the earth.
1: Die op aarde zijn.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: This is serious.
1: Dit is serieus.
0: As a child of God.
1: Als een kind van God.
0: This is the truth.
1: Dit is de waarheid.
0: That you need to know.
1: Dat u moet weten.
0: That can set you free.
1: Dat u vrij kan zetten.
0: That it can make all things possible for you.
1: Die alle dingen mogelijk kan maken voor u.
0: God chose.
1: God heeft gekozen.
0: The people of Israel.
1: De mensen van Israël.
0: To be his special people.
1: Om zijn bijzonder volk te zijn.
0: And God.
1: En God.
0: Was with him, them.
1: Was met
0: day and night.
1: Dag en nacht.
0: And God.
1: En God.
0: Was their protector.
1: Was hun beschermer.
0: Their preserver.
1: Hun behouder.
0: Their refuge.
1: He was hun schild.
0: Their shade.
1: Hij was hun schild.
0: Their bokula.
1: En hun beschermer.
0: He was everything for them.
1: Hij was alles voor ze.
0: We are in the New Testament.
1: Wij zijn nu in de Nieuwe Testament.
0: We are in the new spiritual era.
1: We zijn in een nieuwe geestelijke
0: We are in the harvest time.
1: We zijn in de oosttijd.
0: We are in the time that the coming of Jesus is closer than ever, ever before.
1: Wij zijn in de tijd dat de terugkomst van Jezus heel dichtbij is.
0: And it's a time of abundance for children of God.
1: En is een tijd van overvloed voor de kinderen van God.
0: For the children of God.
1: Is een tijd van overwinning voor de kinderen van God.
0: Incredible miracles.
1: Is een tijd van overvloedige
0: that the world
1: wonderen.
0: Has never ever seen.
1: Dat de wereld nooit heeft meegemaakt.
0: There's going to be a repetition.
1: Er zal een herhaling
0: of
1: zijn.
0: The entire manifestation.
1: Van de totale manifestatie.
0: Of God that took place.
1: Van God dat plaatsvond.
0: In the Bible.
1: In de Bijbel.
0: In the Old Testament.
1: In de Oude
0: in
1: Testament,
0: the New Testament.
1: In de Nieuwe Testament.
0: In the time we live.
1: In de tijd waarin
0: there is
1: wij
0: going
1: leven.
0: To be a divine visitation.
1: Zal er een goddelijke bezoek zijn.
0: That is going to bring a repetition.
1: Die een herhaling zal
0: of those
1: brengen.
0: Miracles.
1: Van die wonderen.
0: Those signs and wonders.
1: Die tekenen en wonderen.
0: Upon this earth.
1: Op deze
0: for
1: aarde.
0: For the world to know.
1: Voor de wereld om te weten. Het verschil.
0: Between those who serve God.
1: Tussen diegenen die God dienen.
0: And those who does not serve God.
1: En die God niet dienen.
0: Between those who dedicate their life to God.
1: Voor zij die hun leven
0: and
1: hebben toegewijd aan God.
0: Their life to God.
1: En zij die hun leven niet
0: Between
1: hebben toegewijd.
0: Tussen diegenen of God.
1: Die geroepen zijn
0: and
1: door
0: those
1: God.
0: That are not called of God.
1: En die niet geroepen zijn.
0: This is why it is absolutely very necessary.
1: En daarom is het absoluut heel nodig.
0: That in this year 2026,
1: dat in dit jaar 2026.
0: You make up your mind.
1: Dat u een stap neemt.
0: I want to let you know something, brothers and sisters, listen to this message.
1: Ik wil dat u wat weet, broeders en zusters, die luisteren.
0: The hour has gone.
1: De uur is voorbij
0: for
1: gegaan.
0: That kind of evangelism.
1: Voor die soort evangelisatie.
0: Of knocking on the door, begging people to come to God.
1: Om op de deur te kloppen en mensen te bedelen om tot God te komen.
0: It's expired time.
1: Is al voorbij.
0: This is a time people will take God in.
1: Dit is een tijd waar mensen God in zullen
0: themselves.
1: Nemen. Zelfs.
0: The spirit of God.
1: Want de geest van God.
0: Is hovering everywhere.
1: Die gaat overal.
0: And the spirit of God.
1: En de geest van
0: is
1: God.
0: Is knocking on people's heart.
1: Die klopt aan de hart van
0: Not
1: de mensen.
0: Not knocking on people's door.
1: Niet aan hun deur.
0: But knocking on their heart.
1: Maar klopt aan
0: the
1: hun
0: door
1: hart,
0: of their heart.
1: Aan de deur van hun
0: and
1: hart.
0: If anyone hears this message.
1: En ieder die deze boodschap hoort.
0: His or her heart.
1: En zijn of haar hart opent.
0: Jesus,
1: en Jezus
0: the
1: ontvangt.
0: Of the living God,
1: de Zoon van de levende God.
0: Of the whole universe,
1: de Schepper van de hele universum.
0: The soon coming King.
1: De Koning die
0: when you
1: spoedig
0: receive
1: komt.
0: Him in,
1: als u hem
0: he comes
1: ontvangt,
0: in,
1: dan komt hij binnen
0: a part of your life,
1: en wordt deel van uw leven.
0: Wait and see what is gonna happen.
1: En wacht dan en
0: your
1: zie
0: whole
1: wat
0: life
1: er zal
0: will be transformed.
1: Uw hele leven
0: everything
1: zal veranderen.
0: That concerns you,
1: alles dat u aangaat,
0: will be the business of God.
1: Zal de zaak worden van God.
0: Just as God chose Israel,
1: net zoals God Israël had gekozen.
0: Set them apart.
1: En ze apart heeft gezet. En ze heeft gezegend.
0: Above all the other nations of the earth.
1: Boven alle naties van de aarde.
0: God has chosen us.
1: Net zo heeft God ons
0: everyone
1: gekozen.
0: Who is born of God.
1: En ieder die geboren is uit God,
0: by God.
1: Is gekozen door God.
0: And we are God's spiritual Israel.
1: En wij zijn God zijn geestelijke Israël. Op aarde vandaag.
0: One who is a Jew now.
1: Eén die een Jood is vandaag.
0: Is not one who is circumcised in the flesh.
1: Is niet ene die een besneden is in de vlees.
0: As Deuteronomy chapter 7 verse 6 point out.
1: Zoals Deuteronomium 7 vers 6 uitwijst.
0: But one whose heart.
1: Maar eentje die zijn hart.
0: Has been washed.
1: Gewassen
0: is. By the blood of Jesus Christ.
1: Met het bloed van Jezus Christus.
0: This is what I'm talking about.
1: En hier heb ik het over.
0: Brothers and sisters.
1: Broeders en zusters.
0: I want to make it clear.
1: Ik wil het duidelijk
0: no
1: maken.
0: Human being on earth.
1: Geen mens op
0: I say,
1: aarde.
0: No human being on earth.
1: Geen mens op
0: it
1: aarde.
0: Doesn't matter the country where you come from.
1: Maakt niet uit waar
0: it doesn't
1: u vandaan
0: matter where
1: komt.
0: You live.
1: Maakt niet uit waar u
0: it doesn't
1: woont.
0: Matter who you are.
1: Maakt niet uit
0: but
1: wie u
0: no
1: bent.
0: Human being on earth.
1: Maar geen mens op aarde.
0: Who is in Christ.
1: Die in Christus is.
0: That will ever remain the same.
1: Die hetzelfde zal blijven.
0: I'm talking about churchgoers.
1: Ik heb het niet over kerkgangers.
0: Just go to church.
1: Ik heb het niet over mensen die gewoon naar de kerk gaan.
0: Because there is a big difference.
1: Want er is een heel
0: between
1: groot verschil.
0: Going to church.
1: Tussen naar de kerk gaan.
0: And having Christ in you.
1: En Christus in u
0: because
1: hebben.
0: When you have Christ in you.
1: Want wanneer u Christus in u
0: you
1: hebt.
0: You will receive a new baptism.
1: Dan zult u een nieuwe doop
0: a
1: ontvangen.
0: New name.
1: Een nieuwe naam.
0: A new nature.
1: Een nieuwe natuur.
0: A new ability.
1: Een nieuwe bekwaamheid.
0: Everything in you will change.
1: Alles in u zal
0: your
1: veranderen.
0: Life here on earth.
1: Uw leven hier op aarde.
0: Will be a spiritual life.
1: Die zal een geestelijk leven
0: you start
1: zijn.
0: To live in two worlds the same time.
1: En u begint te leven in twee werelden op dezelfde
0: you'll
1: tijd.
0: You'll be living the physical life.
1: U zult het fysieke leven
0: here
1: hebben.
0: On earth.
1: Hier op aarde.
0: You'll be living a spiritual life.
1: En een geestelijk
0: here
1: leven.
0: On earth.
1: Hier op aarde.
0: You will have power.
1: En u zult kracht
0: in the
1: hebben.
0: Realm of the spirit.
1: In het geestelijke rijk.
0: Walk here on earth.
1: Om hier te werken op aarde.
0: And when you have power in the realm of the spirit.
1: En wanneer u kracht heb in de geestelijke
0: this
1: rijk.
0: Earth will be simple for you.
1: Zal deze aarde heel
0: you
1: makkelijk
0: will know
1: zijn
0: how to live on this earth.
1: U zult weten hoe te leven op
0: and
1: deze
0: overcome
1: aarde.
0: The trouble of this earth.
1: En de problemen van deze
0: overcome
1: wereld overwinnen.
0: The pressure of this earth.
1: En de verdrukkingen
0: overcome
1: van deze wereld.
0: The powers of this earth.
1: En de machten overwinnen van deze aarde.
0: This is what I want you to understand.
1: En dit is wat ik wil dat u begrijpt.
0: And when you do,
1: en wanneer u dat doet,
0: you will thank God,
1: dan zult u God bedanken
0: to have to my
1: dat u hebt geluisterd naar
0: you
1: mijn boodschap. U zult God bedanken
0: to have raised me up,
1: dat hij mij heeft
0: in a
1: opgebracht
0: unique way,
1: op een hele
0: in
1: unieke
0: a way
1: manier.
0: Different.
1: Heel anders.
0: Totally different.
1: Totaal anders.
0: Because when I minister,
1: want wanneer ik bedien,
0: I don't minister the words of human wisdom.
1: Dan bedien ik niet de woorden uit menselijke wijsheid.
0: I minister.
1: Maar ik bedien
0: words that are anointed.
1: Maar ik bedien woorden die gezalfd zijn. Geordend
0: planted
1: zijn.
0: In my heart.
1: En die geplant zijn in mijn
0: by
1: hart.
0: God,
1: door God.
0: To give to the people.
1: Om te geven aan het volk.
0: When you receive this word,
1: en als u dit woord ontvangt.
0: And you are willing,
1: en u bent gewillig.
0: To use it,
1: om het te gebruiken.
0: You will surely get the result.
1: Dan zult u zeker
0: positive
1: resultaten krijgen.
0: Result.
1: Positieve resultaten.
0: Every negativity,
1: elke negativiteit.
0: In your life will disappear.
1: In uw leven zal vergaan.
0: You begin to be a master of your own life.
1: En u wordt dan een meester, een heerser over uw eigen leven. En een heerser over uw eigen
0: you
1: lotbestemming.
0: Begin to understand
1: en u begint te begrijpen.
0: The power of Satan is too small.
1: Dat de kracht van Satan te klein is.
0: Of disease,
1: de kracht van ziekte.
0: Of infection,
1: de kracht van infectie.
0: Sickness,
1: de krachten van ziekte.
0: Poverty,
1: de kracht van armoede.
0: Disappointment and failure,
1: de kracht van teleurstelling en falen. Op deze aarde.
0: Small,
1: die zijn heel klein.
0: Power of light,
1: want de kracht van het
0: light
1: licht.
0: Of God,
1: het licht van God.
0: Shines in your heart,
1: die straalt in uw hart.
0: Will you be able to overcome them all?
1: Die zal in staat zijn ze allemaal te overwinnen.
0: When you pray,
1: wanneer u bidt,
0: you see instant result.
1: Dan ziet u meteen resultaten.
0: When you speak,
1: wanneer u spreekt,
0: you see, you are speaking life.
1: Dan spreekt u leven.
0: Speaking blessing.
1: U spreekt zegeningen.
0: You are positive.
1: U bent positief.
0: You are manifesting something.
1: En u manifesteert
0: in the
1: wat
0: realm of this age,
1: in deze fysieke rijk.
0: That brings changes.
1: Dat veranderingen brengt.
0: Take this into your spirit.
1: Neem dit op in uw geest.
0: That because you give your life to Jesus Christ,
1: dat omdat u uw leven hebt gegeven aan Jezus Christus, heeft God u gekozen
0: for his blessings.
1: Voor zijn zegeningen.
0: And these blessings,
1: en deze zegeningen,
0: is a physical blessings,
1: deze fysieke zegeningen,
0: spiritual blessings,
1: geestelijke
0: material
1: zegeningen,
0: blessings,
1: materiële zegeningen,
0: mental blessings,
1: mentale
0: emotional
1: zegeningen,
0: blessings.
1: Emotionele
0: they
1: zegeningen.
0: Are unlimited blessings.
1: Die zijn onbeperkte zegeningen.
0: They are blessings in your area of understanding.
1: Ze zijn zegeningen in uw gebied
0: they
1: van
0: are
1: begrip.
0: Blessings in your wisdom.
1: Er zijn zegeningen in uw wijsheid.
0: There are blessings everywhere.
1: Er zijn overal zegeningen.
0: It's time for you to take what belongs to you.
1: En het is tijd dat u neemt wat u toebehoort.
0: It's time for you to understand.
1: En het is tijd dat u begrijpt.
0: God has visited you.
1: Dat God u bezoekt.
0: Through the word you are hearing.
1: Door het woord dat u hoort.
0: And he needs your response.
1: En hij heeft uw reactie nodig.
0: Respond positively.
1: En reageert positief.
0: And catch this anointing.
1: En pak deze zalving.
0: And let it begin to work.
1: En laat het beginnen te werken.
0: Miracles.
1: Wonderen,
0: science,
1: tekenen,
0: wonders,
1: wonderen
0: in your life,
1: in uw leven.
0: Let it begin to give you spiritual cleansing.
1: Laat het u een geestelijke reiniging geven.
0: Let it begin to give you spiritual impartations.
1: Laat het u geestelijke uitstortingen geven.
0: Let it begin to broaden your spiritual visions.
1: Laat het uw geestelijke visies beginnen uit te breiden.
0: And bring you in a way.
1: En brengen op een weg
0: that you know,
1: dat u weet
0: that you know,
1: dat u weet
0: that you know,
1: dat u weet
0: that you have conquered the world.
1: Dat u de wereld overwonnen
0: it will
1: hebt.
0: Bring you to a knowledge,
1: het zal u brengen tot een kennis.
0: Where you know,
1: waar u weet.
0: That greater is he who is in you,
1: dat groter is hij die
0: that
1: in
0: you
1: u
0: know
1: is.
0: Your Redeemer liveth,
1: en dat u weet dat u bevrijder
0: you
1: leeft.
0: Know that those who trust in the Lord,
1: en u weet dat zij die in de
0: like
1: vertrouwen. Ze zijn als
0: they
1: de berg Sion. Die kunnen
0: they
1: niet verwijderen. Ze kunnen
0: they
1: niet wankelen.
0: Forever.
1: Maar ze staan voor eeuwen.
0: This is the truth.
1: En dit is de waarheid.
0: You need to know at this moment,
1: dat u moet weten op dit moment.
0: That can set you free from fear,
1: dat u vrij kan zetten
0: fear
1: van
0: of
1: angst.
0: Death,
1: angst van
0: fear
1: de dood.
0: Of sickness,
1: angst
0: fear
1: voor ziekte.
0: Of disease,
1: angst voor kwalen.
0: Fear of any demonic powers.
1: Angst voor welke demonische
0: Satan
1: machten.
0: In reality doesn't have power,
1: want Satan in realiteit heeft
0: the child
1: geen kracht.
0: Of God,
1: om invloed te hebben op het kind van
0: the
1: God.
0: Power you give to him.
1: Tenzij de kracht die u hem geeft.
0: He can't have victory over you.
1: Hij kan geen overwinning
0: except
1: over u hebben.
0: Victory you give him.
1: Tenzij de overwinning die u hem geeft.
0: But when you put on the whole armor of God,
1: maar wanneer u de gehele wapenberusting Gods aandoet.
0: And then you face the devil,
1: en u komt tegen de duivel.
0: The devil will know that you are not ordinary person.
1: Dan zal de duivel weten u bent niet een gewoon persoon.
0: You are not a churchgoer.
1: U bent niet een kerkganger.
0: You are somebody that knows his God.
1: U bent iemand die zijn God kent.
0: Like David.
1: Zoals David.
0: David faced the Philistine giant.
1: David kwam tegen de Filistijnse reus.
0: Because he knew his God.
1: Omdat hij zijn God kende.
0: He knew his God is greater,
1: hij wist dat zijn
0: bigger.
1: God groter was en machtiger.
0: He stood in the name of God.
1: En hij stond in de naam van God.
0: And brought that proud. En, Philistine giant down.
1: En bracht die trotse Filistijnse reus neer.
0: But all the armies of Israel,
1: maar de gehele leger van Israël.
0: They were in panic.
1: Ze waren in paniek.
0: Even the king himself,
1: zelfs de koning.
0: King Saul,
1: koning Saul.
0: With
1: Saul,
0: 700.
1: Met 700.
0: Armies in the battle.
1: Met 700 legerstrijders.
0: He was afraid.
1: Was hij nog bang?
0: He was hiding.
1: En hij hield zich schuil.
0: The whole 700 soldiers were hiding.
1: En al die 700 soldaten die hielden zich op schuil.
0: With all their ammunitions.
1: Met al hun wapens.
0: They were afraid of one man.
1: En ze waren bang voor één man. Voor één man.
0: The Philistine giant called Goliath.
1: De Filistijnse reus genaamd Goliath. 700 strijdlieden.
0: We are hiding for one single man.
1: Die hielden zich schuil voor één man.
0: When he came out and speak.
1: Wanneer hij naar buiten kwam.
0: To melt.
1: Ja, dan werden ze bang, gingen ze schuilen.
0: They hid their faces.
1: En ze verborgen
0: hun gezichten.
1: Ze waren
0: for one
1: bang
0: man.
1: Voor één man.
0: The man challenged them.
1: En die man die daagde ze uit.
0: And put them to shame.
1: En die zette ze te schande.
0: Told them, you say your God move a mountain.
1: En hij zegt, ja, je zegt je God die verwijdert bergen.
0: But he can move one of you.
1: Maar hij kan niet eens één van jullie.
0: One of you.
1: Een van jullie voortbrengen.
0: Come and face me.
1: Om tegen mij te komen.
0: But one day,
1: maar één dag.
0: He was put to shame.
1: Werd hij te schande
0: by
1: gezet.
0: One person,
1: door één persoon.
0: A small boy at that time,
1: een kleine jongen op die tijd.
0: Called David,
1: die genaamd David.
0: He couldn't take it.
1: Hij kon het niet meer aanzien.
0: He could not accept it.
1: Hij kon het niet
0: Because
1: accepteren.
0: He knew his God.
1: Want hij kende
0: he knew
1: zijn
0: the
1: God.
0: Power of God.
1: Hij kende de
0: he
1: kracht
0: knew the
1: van God.
0: Of God.
1: Hij kende de zalving van
0: the word
1: God.
0: Of God.
1: Hij kende het woord van God.
0: He came out.
1: En hij kwam naar
0: he
1: buiten.
0: Challenged him.
1: En hij daagde hem uit.
0: And he got victory.
1: En hij kreeg de overwinning.
0: And all those fearful soldiers
1: en al die angstige soldaten
0: began to celebrate.
1: Begonnen te vieren.
0: When a small boy,
1: wanneer een kleine
0: with
1: jongen
0: the power of God,
1: met de kracht van
0: killed
1: God
0: that giant.
1: Die reus doodde.
0: They all came out from their hiding places
1: kwamen ze allemaal uit de grotten
0: vandaan
1: om te vieren.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: It's time for you.
1: Het is tijd voor u.
0: To know what you have.
1: Om te weten wat u
0: the
1: hebt.
0: The name of the Lord.
1: De naam des Heren.
0: The Bible says in Proverbs chapter 18 verse 10.
1: De Bijbel zei in Spreuken 18 vers 10.
0: The name of the Lord.
1: De naam des Heren.
0: Is a strong tower.
1: Is een sterke toren.
0: The righteous run into it.
1: De rechtvaardigen rennen daarin. En ze zijn
0: gered. We have the opportunity after a short break.
1: We zullen verder gaan naar
0: But
1: een korte pauze.
0: Known to you,
1: maar laat het bekend
0: God has chosen you.
1: God heeft
0: for his
1: u gekozen voor zijn
0: zegening.
1: Voor zijn manifestatie. Voor zijn
0: bezoek. For his revival,
1: voor zijn opwekking.
0: In, the year 2026.
1: In het jaar 2026. En sta
0: you must
1: niet toe dat dit jaar
0: year.
1: U voorbij gaat. U moest een getuigenis hebben. En ik nodig u uit
0: It's
1: naar de nieuwe
0: anointing.
1: Het is een bediening waar
0: God
1: dingen gebeuren. Waar God
0: When
1: werkt.
0: I minister,
1: wanneer ik bedien, zullen
0: When
1: dingen
0: I
1: echt
0: pray,
1: gebeuren. Wanneer ik bid, zullen
0: When
1: dingen
0: I
1: echt gebeuren.
0: Hand,
1: wanneer ik de handen opleg, zullen dingen gebeuren.
0: I'm not speaking empty word.
1: Ik spreek geen lege woorden. Want de woorden die ik spreek.
0: What God has given to me,
1: zijn woorden die God mij
0: and those
1: gegeven
0: words
1: heeft.
0: Has power and authority,
1: en die woorden hebben kracht
0: to bring
1: en manifestation
0: to the will of God.
1: Om tot manifestatie te brengen de wil
0: Prepare
1: van God.
0: For your miracle.
1: Bereid u voor
0: Bring
1: voor uw wonder. Breng de zieken
0: to the new anointing ministry,
1: naar de
0: new
1: where anointing I'm ministry. Waar ik
0: Call
1: ben.
0: Our telephone line.
1: Bel onze telefoon.
0: And know the time and the date that I'm around.
1: En weet de tijd en de dag dat ik daar
0: Because
1: ben.
0: I'm really very busy.
1: Want ik heb het heel druk.
0: Very, very busy.
1: Heel druk.
0: I want you to understand something.
1: Ik wil dat u wat begrijpt.
0: The stone that the builders rejected.
1: De steen dat de bouwers hebben verworpen.
0: Will always be the cornerstone of the house.
1: Zullen altijd de hoeksteen zijn van het
0: If
1: huis.
0: If you want to experience God in a new dimension 2026.
1: Als u God wil ervaren op een nieuwe manier in 2026.
0: Visit the New Anointing Ministries worldwide.
1: Bezoek de New Anointing
0: Have contact with me.
1: En heb contact
0: I will
1: met
0: lay hand
1: mij.
0: On you.
1: En ik zal u de handen opleggen.
0: Into your life.
1: En ik zal profiteren in uw leven.
0: You.
1: Ik zal voor
0: you
1: u
0: surely have a miracle.
1: En u zult
0: you surely
1: echt
0: have a testimony.
1: U zult
0: The time of storytelling is over.
1: Want de tijd
0: Now
1: van verhaaltjes vertellen is voorbij. Nu is het tijd voor de praktische manifestatie van God zijn kracht. Voor zij die geloven in de kracht die de juk verbreekt.
0: We are coming back in a short break.
1: We komen zo
0: God
1: terug.
0: Bless you.
1: God zegen. Tot zo.

0: Geliefde.
1: Welcome back to Deliverance Hour.
0: Welkom terug naar de bevrijdingsuur.
1: You can always reach us on 06.
0: U kunt ons altijd bereiken op 06
1: 84 55 55 13 94. Beloved, come and join us in our healing and deliverance services.
0: Geliefde, kom en doe mee met ons in onze genezing en bevrijdingsdiensten.
1: Every Wednesday is our Bible studies and prayer meetings.
0: Elke woensdag is onze Bijbelstudie en gebedsbijeenkomst.
1: 7:30 in the evening.
0: Om 19:30 s'avonds.
1: Every Friday is the healing and deliverance services.
0: Elke vrijdag is het genezing en bevrijding.
1: 7:30 in the evening.
0: Ook 19:30 s'avonds.
1: And every Sunday.
0: En elke zondag.
1: Is our special Holy Ghost service.
0: Is onze bijzondere Heilige Geestdienst.
1: Come with a believing heart.
0: Kom met een gelovig hart.
1: To experience God in a new dimension.
0: Om God te ervaren op een nieuwe manier.
1: You can watch us on TV.
0: U kunt ook naar ons kijken op de tv.
1: Every Saturday 10 o'clock in the morning.
0: Elke zaterdag 10 uur 's morgens.
1: And repeat broadcast every Sunday 9 in the evening.
0: En de herhaling is 9 uur zondag in de avond.
1: Come and join the new wave of revival fire.
0: Geliefde, kom en doe mee met de nieuwe beweging van de opwekking.
1: This is the time to experience God's miraculous power in your own life.
0: Want dit is de tijd dat u God zijn wonderbaarlijke kracht ervaart in uw eigen leven.
1: Through Holy Spirit salvation.
0: Door de Heilige
1: Geest
0: redding, door
1: deliverance,
0: genezing, bevrijding.
1: And miracles in the mighty name of Jesus.
0: En wonderen in de machtige naam van Jezus.
1: Because if everything has failed you.
0: Geliefde, heeft alles u gefaald?
1: I guarantee you Jesus Christ.
0: Dan garandeer ik u Jezus.
1: Come and experience our God of miracles.
0: Kom er ervaar onze God
1: van
0: wonderen.
1: For with God nothing shall be impossible.
0: Want met God is niets onmogelijk.
1: And to a person who believes in God.
0: En voor iemand die in God gelooft.
1: Nothing shall also be impossible to you.
0: Niets zal ook onmogelijk zijn.
1: Because the Bible says.
0: Want de Bijbel zegt.
1: Everything is possible.
0: Alles is mogelijk.
1: To him who believes.
0: Voor diegenen die geloven.
1: Beloved today.
0: Geliefde vandaag.
1: I'm giving you a prophetic message.
0: Geef ik u een profetisch boodschap.
1: God has chosen you.
0: God heeft u gekozen.
1: For his blessings.
0: Voor zijn zegeningen.
1: In 2026.
0: In 2026.
1: Beloved, I want you to look at first. I want you to look at John chapter 1. The gospel according to John chapter 1.
0: Ik wil dat u kijkt naar Johannes 1.
1: Vers 12.
0: Vers 12.
1: To 13 says.
0: Tot 13 die zegt.
1: But as many as received him.
0: Maar zoveel hem hebben ontvangen.
1: To them he gave power.
0: Aan hun heeft hij kracht gegeven.
1: To become the children of God.
0: Om te komen de kinderen van God.
1: Even to them.
0: Zelfs op diegenen.
1: That believe on his name.
0: Die geloven in zijn naam.
1: Could you, we are born not of blood.
0: Die niet geboren zijn vanwege.
1: None of the will of the flesh.
0: Niet door de wil van de.
1: None
0: vlees,
1: of the will of man.
0: Nog door de wil van
1: God
0: de mens,
1: of God.
0: Maar van God.
1: Beloved.
0: Geliefde.
1: We are begotten by the heavenly Father.
0: Wij zijn verkregen door de hemelse
1: God
0: Vader.
1: Is setting us apart.
0: God zet ons apart.
1: For his supernatural restoration.
0: Voor zijn bovennatuurlijke herstel.
1: And he will bless us.
0: En hij zal ons zegenen.
1: Above nations of the earth.
0: Boven de naties van de aarde.
1: For us to be a mighty witness for him.
0: Voor ons om een machtige getuigenis voor hem te zijn.
1: Beloved, this year.
0: Geliefde, dit jaar.
1: Regardless of the problems.
0: Ongeacht de problemen.
1: That you face.
0: Dat u meemaakt.
1: If you believe in the Lord,
0: als u gelooft in
1: if
0: de
1: you
0: Heer.
1: Stand firm,
0: als u sterk staat.
1: You will see the glory of God.
0: Dan zult u de heerlijkheid God zien.
1: You will experience God.
0: U zult God ervaren.
1: In such a way.
0: Op zo'n manier.
1: That you will never.
0: Dat u nooit.
1: Regret serving God.
0: Nooit zal u nooit spijt hebt om God
1: you
0: te
1: will experience God.
0: U zult God ervaren.
1: In your life.
0: In uw leven.
1: In your body.
0: In uw lichaam.
1: In your mind.
0: In uw gedachten.
1: In your spirit.
0: In uw geest.
1: In your work.
0: In uw werk.
1: In your relationship.
0: In uw relatie.
1: In your family.
0: In uw familie.
1: In your finance.
0: In uw financiën.
1: In your study.
0: In uw studie.
1: In everything.
0: In alles.
1: God will be present.
0: God zal aanwezig zijn.
1: He's a spirit.
0: Hij is een geest.
1: He's everywhere.
0: Hij is overal.
1: He knows everything.
0: Hij weet.
1: He has all the power.
0: Hij heeft al de kracht.
1: Nothing can stop him.
0: Niets kan hem stoppen.
1: Being there for you.
0: Om daar voor u te zijn.
1: But you have to seek him.
0: Maar u moet hem zoeken.
1: With all your heart.
0: Met geheel uw hart.
1: With all your heart.
0: Met geheel uw hart.
1: And you will see.
0: And you shall see
1: him around you.
0: Dat hij rondom u is.
1: And when you ask him anything.
0: En als u wat dan ook vraagt.
1: You can relax.
0: Dan kunt u ontspannen.
1: And know he has heard you.
0: En weten hij heeft u gehoord.
1: And you have what you ask for.
0: En u hebt waar u naar vraagt.
1: But when you don't know him,
0: maar als u hem niet kent.
1: You will be struggling with your problems.
0: Dan zult u worstelen met uw problemen.
1: You will have questions that has no answer.
0: En u zult vragen hebben die geen antwoord hebben.
1: You will have anxiety.
0: U zal opwindingen hebben.
1: You will be worrying.
0: U zal bezorgd zijn.
1: But
0: maar
1: when you know him,
0: als u hem kent.
1: He said, worry for nothing.
0: Maak u om niets bezorgd.
1: In everything.
0: Maar in alles.
1: By prayer.
0: Door gebed.
1: And supplication.
0: En een toewijding.
1: And thanksgiving.
0: En dankzegging.
1: Make your heart desire.
0: Maak uw hart de wens.
1: Known to God.
0: Bekend aan God.
1: And he will supply all your needs.
0: En hij zal voorzien in uw noden.
1: His peace.
0: Zijn vrede.
1: That pass every understanding.
0: Die elk verstand te boven gaat.
1: We keep your mind.
0: Die zal uw gedachten behouden.
1: We keep your heart.
0: Die zal uw hart behouden.
1: We keep your soul.
0: Die zal uw ziel
1: together.
0: Behouden. Samen.
1: And you will experience God mightily.
0: En u zult God machtig ervaren.
1: Next time I'm going to start the part two of this message.
0: En volgende week ga ik door met de volgende deel.
1: Because of time.
0: Vanwege tijd.
1: I want to pray for you.
0: Wil ik voor u bidden.
1: Father, use this word.
0: Vader, gebruik dit woord.
1: Bless every man.
0: Om aan ieder te zegenen.
1: Bless every woman.
0: Elke man en
1: who have received it.
0: Die dit heeft ontvangen.
1: Thank you, Lord.
0: Dank u, Heer.
1: For answering my prayer.
0: Dat u mijn gebeden
1: in Jesus' name.
0: In Jezus' naam.
1: Till this time next week.
0: Tot deze tijd.
1: Don't forget
0: week.
1: Our address.
0: Vergeet niet onze
1: Keienberg
0: adres.
1: Werk.
0: De Keienbergweg.
1: Number 97.
0: Nummer 97.
1: In Amsterdam Zuidoost.
0: In Amsterdam Zuidoost.
1: By the arena.
0: Bij de arena.
1: Call, God will bless you.
0: Kom maar, God zal u zegenen.
2: Luisteraars, u heeft geluisterd naar het onderdeel The Rhythm of the Holy Spirit, u gebracht door Pastor en...
0: Kom maar, God zal u zegenen.
2: Luisteraars, u heeft geluisterd.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake. In elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen velt de Raad van State geen oordeel. Dat moet worden gedaan door de centrale stembureaus in die provincies en gemeenten. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Weel in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden afgevoerd. De ministers wijzen erop dat het de afgelopen weken een paar keer misging bij betogingen, bijvoorbeeld bij anti-AZC-protesten. Een man die vorig jaar twee mensen in een trein aanviel met een injectienaald moet 3 maanden de cel in. De man uit Houten begon een jaar geleden op mensen in te steken in de trein tussen Zwolle en Groningen. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. De slachtoffers hielden niets over aan het incident.

0: In Antwerpen zijn 5 juweliers opgepakt voor het doorverkopen van gestolen juwelen en het omsmelten van gestolen goud. De politie kwam hen op het spoor in een onderzoek naar inbrekers en zakkenrollers. Bendes brachten hun gestolen goud naar België en daar werd het verkocht door tussenpersonen in de Antwerpse Diamantwijk. In totaal werden in België en Frankrijk 19 verdachten opgepakt, onder wie tussenpersonen. Bij huiszoekingen werden tienduizenden euro's gevonden en goud en diamanten. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
4: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Mama presenteert de Me Time Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Align Up City, Align Up Strak, Sabaku, Corona Band, Young Kosje, Op Maat en DJ Peck. MC is Maarten Heid. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25. Voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP info 06 87 04 41 81. Me Time Bacana Party zondag 26 juli Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 3:30. Orga Boss Mama.
1: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton.
2: Okay. Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com.

in Amsterdam. Word lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNSB 8840 468803. NL 70 SNSB 8840 468803.

0: Kati, Dappermarkt, Apoyo, de Muzuk van Amelis Winkri, Dapper Yuka vindt alle Sandisaya van Ode. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus na red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176. Sabi, that no there, ye arki Radio De Leon.
1: Suriname, amore sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname, ik hou van mijn land.
2: Ook deze krijgt het podium via Radio De Leon.
3: Radio De Leon, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met We Tak Akara Tang.

dit was Radio De Leon, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met Wetak Akara Tangi.

Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.

0: En inderdaad, Jumzabi, Thea, Arki, Aradio en De Leon is in the house. Dan zijn wij het zonnetje bij u thuis. Ja, en op uw werk en in de slaapkamer. Want soms maar is Sribi ete, maar de Arka Radio. Minus af wat je doet, maar de Arka Radio terwijl de Sribi. En heel veel mensen zijn op hun werk en ze luisteren naar de radio. Luisteraars, we gaan vandaag praten met twee bijzondere mannen. Twee mannen die veel betekenen als het gaat om de gemeenschap. Ik ga niet te lang wachten om u aan hun voor te stellen. Of om hun aan u voor te stellen. Komt dat aan boem? Ik heb dus die twee heren. En ik kijk even voor mij. Want ze zijn er. De meneer die tegenover me zit, wie bent u?
1: Goedemorgen, volgens mij, luisteraars. Mijn naam is Glenn Lewin. En ik ben voorzitter van de Stichting Multiculturele Organisatie Almere.
0: Mooi man. We gaan zo meteen uitgebreid praten met de heer Glenn Lewin. Zijn we familie of zo?
1: Sowieso, als mensen mij op straat zien, dan zeggen ze, is dat je broer? Want ik ben iets donkerder en hij iets lichter, maar we lijken heel veel op elkaar. Maar ook in doen en laten natuurlijk. Hè. We zijn een verbindende factor en dat maakt ons mooi.
0: Mooi man. En die andere heer die ook in de studio zit, wie bent u?
2: Ja, die andere heer is Robin Brown. Ik ben adviseur bij SMOA.
0: Bij SMOA?
2: Ja.
0: Oké. Welkom, zeggen we altijd, Aquaba. Ik heb het een en ander voorbereid. Ik begin bij Glenn. Glenn, kun je aan de luisteraars vertellen wie je bent? Vertel ons. Alhoewel, ik moet eerst vragen of ik jullie mag tutoyeren.
1: Zeker.
0: Ja, ja, geen probleem. Dat moet ik doen van de luisteraars. Hè. Die zijn heel streng naar meneer Lewin, naar Radio De Leon. Van Inoka Karamazoumanening. In actie netjes mag ik hem tutoyeren. Tutoyeren wil zeggen, mag ik hem bij de voornaam noemen. Dus vanaf nu is het Glenn en Robin. Mooi man. Even van jullie twee, Glenn, ik begin bij jou. Kun je de mensen even vertellen wie je eigenlijk bent? Vertel iets over je carrière, je talenten en interesses. Maar jij bepaalt zelf wat je met de luisteraars wilt delen. En dan kom ik zo met diezelfde vraag bij Robin. Glenn, aan jou de beurt.
1: Ik ben Glenn Lewin, zoals ik het al eerder zei. En ik ben 75 jaar. Woon in Almere al 30 jaar. En ik ben dus voorzitter van de Stichting Multiculturele Organisatie Almere. Als ik iets over mezelf mag vertellen. Ik word dit jaar 75 jaar. Een mijlpaal. En ik heb 7 kinderen, dat wil ik ook even vertellen. Ik ben getrouwd. En ik ben een verbinder in Almere. Dat probeer ik te doen met de Stichting Multiculturele Organisatie Almere. Al meer dan 20 jaar ben ik betrokken bij de stichting in Almere.
0: Mooi man. Leuk, maar we hebben nog meer vragen over jezelf. Maar Robin, kun jij even aangeven wie jij bent?
2: Wie ik ben?
0: Ja, vertel iets over je carrière, je talenten, je interesses. Ja. En jij ook, jij bepaalt wat je zelf wilt zeggen tegen de luisteraars.
2: In principe wil ik alles zeggen, maar ik ga niet alles zeggen, want dan wordt het gesprek gaat dan over mij. Maar ik heb een heel veel bewogen carrière gehad. Ik ben muzikant geweest, ik ben café-eigenaar geweest. Ik ben deur-aan-deur verkoper geweest. Ik ben eigenaar van een bouwbedrijf geweest.
0: Zo.
2: Sinds gisteren ben ik geen eigenaar meer van het bedrijf. Het bedrijf is ontbonden, helaas. Want met mijn inspanning had de woningnood in Nederland wel eens opgelost kunnen worden. Maar dat is een ander verhaal voor een andere keer. Ik heb dus heel veel op de voorgrond gestaan in mijn leven. En nu ik bij SMOA adviseur ben, vind ik het toch ook heel prettig om op de achtergrond het verborgene toch naar buiten te brengen.
0: Mm-hmm.
2: Dat is heel in het kort
0: okay.
2: Wie ik ben.
0: Want zometeen ga ik je ook vragen hoe jouw betrokkenheid als adviseur bij SMOA, hoe dat is. Maar de volgende vraag. Glenn, wie is je vader? Wie is je moeder? En welke plantages komen de namen vandaan? En ben je ooit geweest naar die plantages?
1: Om te beginnen, mijn vader is Wijlen Wilfred Lewin. Dat is dus een... mijn vader is, eigenlijk een neef. Nee, tenminste, een broer van Iwan. Dat is mijn vader. Mijn vader is Iwan Wilfred Lewin Weilen. En mijn moeder is Weilen Willy Parisius.
3: Hij is geen broer van mij, hij is broer van mijn vader.
1: Nee, hij is broer van je vader, ja, klopt. Ja.
3: Takasan Boeren.
1: Ja. De familie Lewin komt van plantage Jachlust in Suriname. Wij stammen af van Amba Lewin, die als privéslavin vanuit Afrika naar op 11-jarige leeftijd in een gezin terechtkwam. Jullie weten wel dat als slaven naar Suriname kwamen, dan werden ze op plantage gezet. Maar mijn overgrootmoeder, Amba, die werd in een privégezin gezet. En wat ik eigenlijk wil vertellen, ik weet niet of dat mogelijk is, maar Amba werd op 11-jarige leeftijd werd ze zwanger geraakt door de plantage-eigenaar. Daar ben ik achtergekomen doordat ik mijn stamboom ging onderzoeken.
3: Okay.
1: Ik ben zelf nog nooit op de plantage-jachtlust geweest. Mede omdat vroeger nauwelijks werd gesproken over onze geschiedenis. Zelf op scholen werd dat niet behandeld. En ik ben nu erachter gekomen dat het hier op scholen ook niet behandeld was. Pas later in mijn leven ben ik me daarin gaan verdiepen.
3: Wel interessant, want je zei ze is als slavin. Wij zeggen altijd tot slaaf gemaakt.
1: Tot slaaf gemaakt.
3: Je bent niet als slaaf geboren, je bent tot slaaf gemaakt. Maar goed, wel interessant dat ze al op 11-jarige leeftijd zwanger is geraakt.
1: Klopt, ja.
3: En dat is eigenlijk in onze roots, onze overgroot oma.
1: Dat klopt, ja.
3: Waar, dat onze overgrote oma 11 jaar was toen ze haar eerste kind kreeg.
1: Ja, dat was Toon Lewin en daar stammen wij ook vanaf.
3: Oké. Okay. Glenn, dankjewel. Robin. Ik zeg wel Robin, maar Sanabakaneng.
2: Brown.
3: Brown.
2: Brown.
3: Brown is ook een bekende familienaam. Mm-hmm. Klinkt ook Engels.
2: Het is...
3: kun je wat vertellen?
2: Als het goed is het Deens. Dat zegt men.
3: Deens. Oké. Okay. Maar kun je wat vertellen? Wie is je vader? Wie is je moeder?
2: Mijn vader is Wil Brown. En mijn moeder is overleden. Dat was Lucia Raprecht Brown.
3: Loprecht?
2: Raprecht.
3: Raprecht.
2: En dan kan je al horen dat mijn moeder ook van Duitse bloed was. Net als de koning van Nederland.
3: Oh.
2: Ja.
3: Oké. Okay.
2: Zij zong die liederen ook uit volle borst mee. Maar om terug te komen op waar komen wij vandaan? De plantage weet ik niet. Wat mij verteld is dat Francine Brown, die heeft zich vrijgekocht.
3: Mm-hmm. En zij van missie.
2: Ja, zij heeft zich vrijgekocht. Voordat de
3: slavernij was afgeschaft.
2: Zij had een relatie met de meneer Polsbroek. Dus eigenlijk zou Polsbroek moeten heten. Maar zij heeft al haar kinderen heeft ze haar eigen naam gegeven.
3: Oké. Okay. En heb je nog contact met de familie Polsbroek?
2: Nee.
3: Maar ik zou het wel doen als ik je was, hoor. Je weet dat, maar nooit.
2: Dat gaan we
3: dan
2: doen.
3: Was aan je wacht die dat ben.
2: Ja, we gaan het zien.
1: We hebben binnenkort een stamboomonderzoek. Waarschijnlijk kan Robin misschien achterkomen wie zijn familie was. Wie zijn familie zo
2: deed. Nee, dat hebben we op zich al in kaart gebracht.
1: Dat is al in kaart
2: gebracht. Dat is van beide kanten in kaart gebracht.
1: Oké. Okay.
3: Wat is in kaart gebracht, Robin?
2: Wat de afstamming precies is.
3: Oké, okay. Dus jullie weten het. Je weet het in principe.
2: Van mijn vaders kant. Daar is de familie Tjenatak. Mijn oma van mijn vaders kant heette Tjenatak. En mijn vaders vader heette dus Brown. Was een afstammeling van Francine. En ja, op die manier is wel in kaart gebracht hoe wij tot stand zijn gekomen, om het zo te zeggen.
3: Mooi man. Beste luisteraars, ik heb dus hier in de studio de heer Glenn Lewin, voorzitter van Stichting SMOA. En Robin Brown, adviseur van de stichting. Beide heren, we gaan nu overstappen naar de SMOA. Stichting Multiculturele Organisatie Almere. Glenn, waar staat SMOA voor?
1: SMOA is een afkorting natuurlijk, hè? Een Stichting Multiculturele Organisatie Almere. Staat voor verbinding. Dat doen wij op verschillende manieren. Door mensen bij elkaar te brengen en tijdens onze activiteiten en evenementen.
3: En ik hoef deze vraag niet te stellen aan Robin. Want,
2: nee, want het is precies hetzelfde.
3: Ja. Glenn, maar kunnen jullie wat vertellen over de visie van SMOA, de missie en de betrokkenheid?
1: Ja, als ik... even terug mag komen. SMOA is ooit opgericht met het doel om sociale verbanden te verstevigen en sociale cohesie te vergroten binnen de maatschappij. Tegenwoordig noemen wij dat ook wel sociale duurzaamheid. Sociale cohesie gaat over kracht van verbinding tussen mensen en sociale duurzaamheid gaat over, over het behouden en versterken van de verbinding op lange termijn. Wij willen dat mensen elkaar blijven vinden ongeacht hun afkomst, cultuur of achtergrond. Dus dat heb ik zo een beetje verwoord in onze visie van de organisatie.
3: Oké. En heb je het gevoel dat die visie, dat het uitpakt? Dat je dat herkent in wat je allemaal doet?
1: Dat herkennen we wel, maar of we erkend worden, dat is nog een ander punt. Dus daar wil ik straks ook even over hebben.
3: Oké. En ja, je hebt het een en ander al gezegd over de visie. Maar jullie concrete missie?
1: Ik moet even naar mijn buurman kijken, want die heeft dat opgesteld. Dus ik kan het verwoorden, maar misschien kan hij het beter verwoorden.
2: De concrete missie komt iedere keer terug in alle activiteiten die wij ontplooien. Zo hebben we, om te beginnen, Koningsdag voor Kids. Dat hebben we pas gehad. We hebben voetbaltoernooien. We doen aan educatie op scholen. We zijn nu met een project bezig om dat weer dichter bij de mensen te brengen. Een paar jaar geleden heb ik een aantal lessen gegeven op een middelbare school. Ik heb een pakket gemaakt wat eigenlijk 5 lessen was, maar ik moest het in 1 dag, in 1 uurtje, moest ik dat brengen bij de kinderen. En het is wonderwel gelukt.
3: Maar je gaat nu al in op een aantal activiteiten. Dat is mooi. Dus eigenlijk is jullie missie gewoon actueel.
2: Hij is heel actueel.
3: Oké. Nee, daar komen we zo
2: op. Het is ook dat alle activiteiten, dat is het leuke, met elkaar verbonden zijn.
3: Ja.
2: Er loopt een rode draad doorheen.
3: Ja, want jullie hebben nog meer activiteiten. Glenn, ik zie dat jij ook iets wilde vertellen over een kleine terugblik. Ja, over de activiteiten die te maken hebben met jullie visie, jullie missie.
1: Ja, klopt. SMOA, natuurlijk, we organiseren verschillende activiteiten. En vaak is het zo dat alle activiteiten die we organiseren te maken hebben met verbinden. Dus mensen bij elkaar brengen. En als ik het heb over het Lumière Park Festival, is een van de activiteiten. Zo is SMOA ook ontstaan. Dat doen we al 20 jaar. Dat is een multicultureel festival. Je zou zeggen het is een kleine Kwaku, maar zo noemt men dat in Almere. We hebben de Festival of the Drums, dat is een drumfestival die ontstaan is ook op het Lumière Park Festival. En dat was vroeger de Battle of the Drums. We doen dus Burendag en NL doet in samenwerking met Oranje Fonds uitwisselingsprojecten met Europese jongeren. Doen we ook, waarbij we een aantal jongeren uit Europa hier hebben gehad om te kijken hoe wij onze cultuur in elkaar zit. En als laatste, maar daar gaan we straks over praten, hebben we een programma Samen Helen en Herdenken. Dat heeft te maken met het slavernijverleden.
3: Oké, daar gaan we ook uitgebreid over praten.
1: En als laatste wil ik nog even meegeven dat we dus nu ook bezig zijn met jongeren die gedupeerd zijn van de toeslagaffaire.
3: Oké.
1: Ja.
3: Kun je even induiken, want je hebt het net genoemd, jullie halen jongeren uit het buitenland.
1: Klopt.
3: Om mee te doen met projecten hier in Flevoland. Ik noem maar even Flevoland, dat is Almere. Ja. Valt onder provincie Flevoland.
1: Dat klopt, ja.
3: Nou is het zo, jullie zijn maatschappelijk ontzettend actief jongeren in Almere.
1: Dat klopt.
3: Ik heb begrepen dat het met sommige jongeren heel goed gaat. Maar met sommige jongeren heel slecht.
1: Ja,
3: sommige jongeren die. Misschien kun je daar wat over vertellen, jouw ervaring en hoe jij omgaat met die jongeren. Met name die jongeren die onder jouw begeleiding het heel goed doen. Maar ook die jongeren die jij in beeld hebt nu, die het heel slecht doen.
1: Ja, ik zou daar later op terug willen komen, maar ik kan het nu ook wel vertellen. Ik ben zelf jongerenwerker geweest, 17 jaar bij Youth for Christ. En ik heb daar heel veel jongeren op het rechte pad kunnen krijgen. Jongeren kwamen binnen met hun hoofd naar beneden. Ik kan niet. Ik word overal uitgejouwd. En ik heb altijd tegen die jongeren gezegd, kop op, we gaan het maken. Dus het mooie van is dat als ik deze jongeren op straat en in het centrum ontmoet, als ik met mijn vrouw op straat loop, dan in het centrum, dan moet ik om de 5 minuten... stop ik voor een jongere die mij aanspreekt van oom Glenn, zo werd ik genoemd. Ik ben blij met u dat u mij in die tijd begeleid hebt. ik zal het ook maar aan mijn kinderen doorgeven. En het belangrijkste is dat deze jongeren best wel een bagage hadden. En ik vind het mooi om te zien hoe zij dus nu in hun leven staan.
3: Dus ze hebben het gemaakt?
1: Ze hebben het gemaakt.
3: Of zeg maar, ze zijn op de goede weg?
1: Ze zijn op de goede weg. Ze hebben een punt gevonden dat hun leven anders is dan toen ik ze ontmoet hadden. Wat ik ook wil vertellen is dat ik maak me zorgen om Almere, maar daar kom ik misschien straks op terug. Over de jongeren.
3: Oké, okay. Als ik Glenn zo hoor, Robin, mm-hmm. Jij bent adviseur van SMOA.
2: Klopt.
3: Jij hoort deze geluiden ook over de jongeren. Hoe kijk jij als adviseur naar dit specifiek onderdeel met betrekking tot die jongeren? Jij komt die jongeren ook tegen.
2: Ik kom ze ook tegen, toevallig.
3: Wat is jouw ervaring?
2: Toevallig ben ik gisteren een jongen tegengekomen, of eergisteren, die 19 jaar oud is. Goede opleiding gedaan, HAVO-VWO. En die woont nu in de achtertuin van zijn ouders en zwerft over straat met een bakje waar hij mensen om geld mee vraagt.
3: En hij is afgestudeerd?
2: Hij heeft zijn HAVO, VWO heeft hij afgemaakt.
3: Dat moet toch lukken om een baan te vinden?
2: Het gaat niet alleen om een baan, het gaat erom wat is zijn mindset op het ogenblik. En dat jij de stap neemt om met een bakje over een bekertje over straat te lopen en mensen een paar euro vragen, dan is er iets geknapt in je hoofd.
3: Mm-hmm.
2: Wat heeft dat veroorzaakt? Nou, dat gaan we uitvinden en daarmee gaan we aan het werk.
3: Ja, zijn er meer van dit soort jongeren?
2: Er zijn heel veel van dit soort jongeren.
3: En jullie ervaring, de gemeente, doen ze hier wat aan?
2: Ja. De gemeente die is eigenlijk, net als bijna elke andere instantie, vooral bezig met de statistiek bijhouden. En de statistiek vaak verkeerd uitleggen. En verkeerde
3: maar
2: dingen
3: uit de statistiek.
2: Er is geen concreet beleid, nee. Anders dan gebeurt dit toch niet.
3: Ja, ja.
2: Als je concreet beleid hebt, dan doe je hier wat tegen. Maar wat gebeurt er nu? Wanneer er feestdagen in de stad zijn, dan worden deze mensen uit de stad geweerd. Dan is handhaving heel druk bezig om deze mensen uit het centrum te krijgen. En voor de rest worden ze toch wel voor een groot deel aan hun lot overgelaten.
3: En uitgesloten.
1: Ja, ja. Als ik mag toevoegen.
3: Ja, Glenn.
1: Er is een groeiende groep jongeren die tussen wal en schip valt binnen de gemeente Almere. We zien dat steeds meer kinderen en jongeren vastlopen, mm-hmm. omdat het speciaal onderwijs vol zit. De GGZ overbelast is. En dan praat ik dan over onze jongeren, over jongeren uit onze groep.
2: Afro-Caribisch.
1: Afro-Caribisch, ja. Mm-hmm. En daardoor raken die jongeren thuis. Komen ze thuis te zitten. Ze gaan hier naar school. Ik heb laatst twee jongeren ontmoet die ergens op een school werken. En die hebben mij gevraagd om hulp. En wat ze zeggen is dat er ongeveer bijna 60% van deze jongeren die daar op de school zitten, dat ze thuis komen te zitten omdat men geen weet hoe ze met deze jongeren moeten omgaan. Daar maak ik me zorgen over. En daar gaan we dus ook aan werken. Dus daardoor raak die jongeren thuis. Komen ze thuis te zitten. Dat heeft enorme gevolgen voor hun ontwikkeling en toekomst. Als ik bijvoorbeeld kijk naar het Pro Almere, dat is het praktijkonderwijs. Dat is 99% van onze jongeren die zitten daar.
3: Wauw.
1: Dat is triest om te zien. En als je het over het beleid hebt van de gemeente, ze zeggen dat ze er iets aan doen. Maar wij merken er helemaal niks van. En ik zou eerlijk vertellen, we zijn nu bezig om aan tafel te gaan zitten met de gemeente. Je moet gewoon aan tafel gaan zitten. Want als je niet kenbaar bent, herkenbaar, dan gaat het allemaal over je hoofd heen. Dus we willen gewoon dit bij de gemeente neerleggen, dat we dus eigenlijk niet mee eens zijn over het diversiteitsbeleid die ze in Almere voeren. Want er zijn heel veel andere groepen die wel gebruik maken van het diversiteitsbeleid, maar wij blijven achter. Dus daar wil ik het over hebben.
3: Nou is het zo dat de vraag ook is, hoe zit het met de betrokkenheid van de ouders? Als het gaat om de jongeren, heb jij daar enig beeld van, Glenn en Robin? Hebben jullie daar zicht op? Zijn ze betrokken? Maken ze zich zorgen over hun jongeren? Kijk, 18 jaar, dan ben je al volwassen volgens de wet. Maar dat wil niet zeggen dat je al zelfstandig bent. Hoe is de betrokkenheid? Wat is jullie ervaring? De betrokkenheid van de ouders?
1: Ik heb veel contact met ouders. En die komen bij mij op kantoor en dan bespreken we dit soort dingen. Maar waar ik tegenaan loop is dat we meerdere organisaties in Almere hebben van nazaten. En de samenwerking is heel stroef. Dus ik denk dat als we iets willen betekenen in de stad, dat we moeten gaan bundelen. Er moet een platform komen en dan kunnen we dit soort dingen gaan tackelen. Maar als dat er niet is, als die eenheid er niet is, dat gebeurt overal in het land, dan vind ik dat we daar is werk aan de winkel.
3: Even een vraag nog, want dit is een klein stukje politiek. De gemeenteraadsverkiezingen zijn er geweest in Almere. Is er al een nieuw college?
1: Die is er nog niet.
2: Nog niet.
3: Er is dus ook nog geen programmaakkoord voor de komende 4 jaar.
1: Nee.
2: Maar het lopende akkoord is nog steeds van kracht op het ogenblik.
3: Ja. De vraag is, hebben jullie invloed of zijn jullie gevraagd? Jullie zijn een actieve organisatie in Almere. Zijn jullie gevraagd om input te leveren waar de gemeente de komende 4 jaar zich bezig moet houden?
1: Dat is niet gebeurd. Als ik het heb over de vorige college, dan heb ik de wethouder van diversiteit ontmoet op een netwerkbijeenkomst. En ik heb er gevraagd van, hoe komt het nou dat SMOA nooit uitgenodigd is om te praten over de problematiek, maar ook over het akkoord die gesloten is. Want ze zeggen, ja, we hebben een akkoord en diversiteit staat hoog in het vaandel, maar wij worden niet bij betrokken. En toen heeft ze mij gezegd, we gaan je uitnodigen. En ik wacht nog steeds een jaar op de uitnodiging en de wethouder is nu vertrokken. Ik heb toen, voordat ze vertrokken was, heb ik met een politieke partij gevraagd of ik op de politieke markt vragen kon stellen. En die heb ik gesteld. En dan als ik het heb over bijvoorbeeld de educatie op scholen, dan zegt de gemeente tegen mij, onze beleid staat daar nog niet op gericht, maar ik kan jullie wel in kennis brengen, laten maken met het ministerie van Onderwijs. Dus zo zie je dat dingen achteraf lopen, maar ik vind, we gaan er zeker iets aan doen en we willen aan tafel gaan zitten.
3: Ja, maar dat was net zo mijn volgende vraag zijn. Je had het net over aan tafel zitten.
1: Ja.
3: Aan tafel zitten is het moment waarop je invloed kan uitoefenen. En als je aan tafel hebt gezeten, dan ga je evalueren aan het eind van het gesprek. Oké, dit is onze input geweest. Wat gaat u ermee doen? Er moet een vervolg komen.
1: Zeker weten. Maar het belangrijkste is dat we nu al uitgenodigd zijn om aan tafel te gaan zitten. Dus we willen erover gaan praten. En het zou mooi zijn als al die partijen die in Almere zijn, van onze mensen, dat ze ook aan tafel komen zitten, dat we een blok vormen. En dat we de gemeente kunnen zeggen, moest luisteren, dit is nu aan de hand en hoe gaan we dat oplossen?
3: Oké. Glenn, even naar iets leukers van SMOA, want jullie organiseren een aantal festivals.
2: Klopt.
3: Hoe vind je het gaan? Jij bent de baas, als het ware, van de festivals. Jullie staan bekend, beroemd, want het Lumière Park Festival, daar komen mensen uit heel het land, net als Kwaku, komen ze naar Almere. Welke datum is het dit jaar?
1: 9 augustus. Is
3: 9 augustus?
1: Ja, dat is de Lumière Park Festival.
3: En een paar dagen daarvoor ben jij 75 jaar.
1: 7 augustus word ik 75, dus ik heb heel druk.
3: Dus je gaat jouw feest vieren op het Lumière Park Festival?
1: Nou, het zit zo, voor de luisteraars, ik ben in 2019 geridderd door de koning. Ik heb een lintje gekregen, niet geridderd, maar dan een
3: koninklijke
1: onderscheiding, lid in de Orde van Oranje-Nassau. En ik werd een maand geleden gebeld door de commissaris van de koning dat ik de Lelyprijs heb gewonnen. En de Lelyprijs is een prijs voor iemand die in Flevoland de verbinding zoekt met mensen en die heel veel als vrijwilliger, want alles doe ik op vrijwillige basis, ik krijg helemaal geen loon, ik doe alles op vrijwillige basis, die zich betrokken voelt met de bevolking in Flevoland. En hij komt 9 augustus komt hij naar Almere.
3: Naar het Lumière Park Festival.
1: Ja, en daar word ik gehuldigd.
3: Oh.
1: Ik krijg een beeld. Ik weet niet of het een standbeeld wordt, maar dat weet ik niet. Maar dat maakt mij niks uit. Daar ga ik ook niet voor. En ik heb een prijs gewonnen van €5000... die ik ook in ga stoppen in het festival.
3: Wauw.
1: Ja.
3: Nou, dat is hartstikke mooi. En heb je al enig idee wat er gaat gebeuren op het festival?
1: Heb je het over de line-up?
3: Ja, bijvoorbeeld de groepen die gaan optreden. Maar ik merk ook, want ik ben ook betrokken bij het festival, dat er jaarlijks de mensen in de rij staan om hun producten en om een standje te krijgen. Want het is altijd hartstikke druk, maar ook mooi.
1: Nou zeker, als ik nu naar de lijst kijk van inschrijvingen, dan hebben we nu op het Lumière Palot al ongeveer 50 inschrijvingen, kraamhouders.
3: Meen je dat nou?
1: Ja, die hebben zich ingeschreven. En als we iedereen gaan plaatsen, dat is nog de vraag. Dus dan Want je kan niet een barstand van 5 of 6 mensen hebben. Dus je moet keuzes gaan maken. Dus ik denk elk jaar hebben we ongeveer zo'n 40 à 50 kraamhouders.
3: Oké.
1: En als ik praat over...
3: De line-up?
1: De line-up is dat... ik weet niet of ik het mag opnoemen allemaal.
3: Noem een paar op. Dat de mensen weten van... op 9 augustus dan gaan wij genieten van...
1: Ja. Ons festival is een beetje geëit op de jongeren dit jaar. En als ik praat over de kunstbende, dat is een organisatie die in Flevoland is, waar jongeren hun activiteiten kunnen tonen. Die gaan optreden. We hebben een open podium. We hebben een dansshow optreden. We hebben een rap optreden. En we hebben daar komt de huldiging, die komt om 16:45. We hebben een Kawina-band die gaat optreden. Gemus, dat is een van onze bandjes die eigenlijk ook ontstaan is op het Lumière Park Festival. Dus we hebben een salsa-band. We hebben de SD Talent. En we hebben een, heb ik al genoemd, de Kawina-band. En de SD Talent, die komt weer terug. Dat is de rap-show. En dan hebben we een Afro-piano. Omdat we dus de jongeren natuurlijk ook willen bijbetrekken. Dat is een DJ die Afro-muziek gaat draaien. En we sluiten af met Black Harmony.
3: Met Black Harmony?
1: Yes.
3: Staan op, is dat? Hey. Dus dit jaar geen Sabroso?
1: Nee, Sabroso die staat op de Festival of the Drums.
3: Oh, oké. Dus wel dit jaar Sabroso.
1: Op Festival
3: of the Drums. Want mensen komen eigenlijk voor Sabroso, maar no itak Black Harmony. Dat meneer, ja, ik kan je vertellen, het wordt druk.
1: Het wordt zeker druk, ja.
3: Oké. Glenn, even nog blijven bij Smoa. We hebben nog een paar minuten in dit uur. Want in het volgende uur gaan wij praten over het mooie project waarmee jullie zo druk bezig zijn. The Battle of the Drums. Je zegt het is ontstaan vanuit het Lumière Park Festival.
1: Dat klopt. De jongeren die in het jongerencentrum bij mij kwamen, die hebben dus toen... zijn ze daar begonnen met talentontwikkeling, met het drummen. En daaruit is ontstaan dat een brassband is ontstaan. En die hebben ook een paar keer gewonnen op het Lumière Park. En toen was het Battle of the Drum. Maar de battle bracht een beetje problemen, omdat mensen gaan battelen met elkaar. En er is een prijs aan verbonden. Dus toen hebben we gedacht, nou weet je, we gaan deze naam veranderen in de Festival of the Drums. Waarbij alles omvat dat er gedrumd wordt.
3: Dus dat het niet meer echt een battle is, maar het is een festival.
1: Ja.
3: Mooi man.
1: Wat er wel gebeurt is dat de jongeren door het centrum van Almere gaan een parade gaan lopen. En heel druk natuurlijk. De winkeliers die kunnen daarmee van genieten en profiteren. En op het festivalterrein gaan ze een show geven. En wat we dus op het festival doen is alles wat met drum te maken heeft, gaan we dus presenteren.
3: En aan het eind Sabroso.
1: Sabroso die komt pas, die zijn om, even kijken hoor. Sabroso die zit...
3: Maar even nog bij Festival of the Drums. Jij zegt de parade door het centrum van het winkelcentrum van Almere.
1: Dat klopt, ja.
3: Is dat niet storend voor de mensen? Hoe is de ervaring? Hoe ervaren mensen dat?
1: De mensen zijn blij. De mensen zijn blij. Het is net een... In Rotterdam heb je ook de Battle of the Drums. En dat gaat ook allemaal door het centrum. Dus het heeft allemaal voordelen. Mensen zijn blij... ze vinden de drummen vinden ze prachtig wat die jongens doen. En dat ze niet altijd maar zeggen, ja, deze jongeren die zijn met andere dingen bezig. Maar geef ze een drum en ze zijn met muziek bezig. En de winkeliers die genieten ook van. Dus het is een voordeel voor Almere. Er komen veel mensen naar Almere en het is goed voor de economie van Almere.
3: Oké, dus het is een speciale dag.
1: Het is een speciale
3: dag. Een beetje roering in het centrum van Almere. ik merk dat we een beller hebben. Even kijken hoor, of we die in de uitzending kunnen krijgen. U bent in de uitzending, goedemorgen. Hallo?
4: Goedemorgen, meneer Lewin.
1: Goedemorgen.
4: Ik ben Arman.
3: Ja. Yes.
4: Ik ben in Suriname, hè? Daar zijn. Aan die geval is. Met de neus. Meneer Lewin. Echt waar. Ja. En mijn neus is vast al 2 jaar in Suriname. En binnen jongen in je kooi. Wat is niet goed? Het eten is niet goed, zeg maar. Meneer Lewin, ik ben echt geweest naar Suriname. Ja? Vorig jaar. En dat doet me pijn.
3: Dat doet
4: je
3: pijn.
4: En de van hier, ja? Ja, echt waar, dat doet me pijn, ja? Ja? En de neef van hier, ja? Onze familie, ja? Gewoon, jongens zijn geboren. Ja, je vader, je stalen, je rol. Ja? En daar is je naam, ja? Moet je iets doen, echt waar. Ik ben echt kijk hoor, meneer Levin.
3: Oké.
4: Ja?
3: Ik heb het niet.
4: Ik ben een opa, ja?
3: Ja. Ik heb niet.
4: Ik ben echt kijk, meneer Levin. Ik ben echt zelfs een keer naar vier dames, ja?
3: Oké.
4: Ik heb.
3: Oké. Meneer Paer, ik ga. Ik heb het niet. Ja. Grand dank je voor je bijdrage. Ik heb het niet helemaal kunnen volgen, maar ik hoop mijn studiogasten wel. Maar in elk geval bedankt voor uw bijdrage. Ik ga het nog een keer beluisteren, want ik vind het wel belangrijk wat u hebt gezegd. Alleen, ik heb het niet direct kunnen volgen. Maar Brianna de, meneer Paer, dank je wel voor je bijdrage. Hij heeft al opgehangen. Oké. Deze meneer is een vaste luisteraar van Radio De Leon. Alleen, ik kan hem niet altijd volgen. Dus dan ga ik, wat hij heeft gezegd, ga ik opnieuw beluisteren en analyseren. Magelaar, nog even, want we hebben nog voor dit uur hebben we nog een paar minuten, Robin. Mm-hmm. Over Festival of the Drums. Dat vindt plaats in het centrum van... Welke locatie in het centrum van Almere?
2: Esplanade.
3: Esplanade.
2: Als je naar de Stadsschouwburg van Almere gaat, die heet de Kunstlinie... Daar is een groot plein en daar vindt ons festival plaats.
3: Aan het water.
2: Aan het water. En om de mensen nog lekkerder te maken. Sabroso komt dus inderdaad wel bij Festival of the Drum. Tussen 6 en 7. En dan komt de klapper Masada.
3: Masada?
2: Yes. Komt naar het Festival of the Drum.
3: Masada van toen?
2: Ja. Masada ja. van toen.
3: Oké dan.
1: Ze zijn nog actief hoor.
3: Ja?
1: Ja, ja.
3: Oké, nou dat is hartstikke mooi.
1: En het mooie van is, Masada die treedt ook op Kwaku toernooi, of Kwaku festival.
3: Ja.
1: En er is een speciale Molukse dag op het Kwaku festival.
3: Oké.
1: En wat ik ook kan vertellen is dat in Almere ook een stichting is opgericht, een Molukse stichting. Dus we zijn heel blij dat deze groep naar Almere komt, want die wil ook erkenning. Ik weet niet of je het gezien hebt of gehoord hebt. Maar de burgemeester Halsema die heeft gezegd dat eigenlijk ook de Molukkers vergeving moeten krijgen van wat er gebeurd is. Dus ik vind het een best wel iets wat er nu nog...
2: Excuses,
1: ja.
2: Zeker weten.
1: Dus het is nieuws voor ons. En er wonen ook ontzettend veel Molukkers in Almere. Dus ik ben blij dat we Masada naar Almere kunnen trekken om ook te participeren met deze doelgroep die ook geleden heeft.
3: Mooi man. Glenn en Robin. Glenn, jij bent voorzitter van Stichting SMOA, Stichting Multiculturele Organisatie Almere. En Robin, jij bent de adviseur van de stichting. Hoe lang werken jullie al samen? Laatste vraag en dan gaan we naar het einde toe.
2: Mij al 14 jaar.
1: Dat klopt.
3: 14 jaar?
2: Ja. 14 jaar, ja.
3: Ja?
1: Ja.
3: En het is altijd goed gegaan?
2: Natuurlijk
1: gaat het goed.
3: Want je bent nog steeds een adviseur. Dat maakt dan alles aan de geboom.
1: Ja, kijk, soms dan...
3: Neemt hij altijd jouw adviezen over, Robin?
1: Niet altijd, nee. Ik ben een beetje wat dat betreft een beetje eigenwijs. Maar vaak ga ik wel met hem mee. Want hij probeert me uitgebreid te vertellen wat er aan de hand is. En dan gaat het dus bij mij landen. En dan ga ik met hem mee, maar... Vaak hebben we heel veel discussie, maar we blijven goede vrienden en natuurlijk ook zakelijk.
3: Zo hoort het.
1: Ja, zeker.
2: Kijk, we sparren vaak en soms vallen er harde klappen, maar we blijven altijd vrienden
3: van elkaar.
2: Ja, toch?
3: En maar dat tifi na nga tongo, de in wang, de loop makandra, maar de in wang osso, imofo. Heren, ik ga jullie bedanken voor dit gedeelte. Zometeen gaan we praten over het mooie project, Glenn.
1: Ja.
3: Is er nog iets waarvan je denkt van dit kan ik nog even kwijt? 3, 4, 5 seconden?
1: We gaan voor het volgende onderwerp.
3: Okay. Mooi man. Dan ga ik jullie bedanken. Grand tangi. Luisteraars, dit was ons gesprek met Glenn Levin en Robin Brown van Stichting SMOA.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen, onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in Russisch bezet gebied, in de Oekraïnse provincie Donetsk, een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat daar onder meer praten met president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro, heeft de Raad van State geoordeeld. Lokale partijen met de naam Pro waren niet blij met de naam omdat het te veel op elkaar lijkt. De Raad van State zegt dat die verwarring er niet is bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen gaat de Raad niet. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond relatief hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie, migratie en de islam. Daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. Het blijkt ook dat deze groep vaker stemt op GroenLinks-PvdA, DENK en andere progressieve partijen. In Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht op een goudwisselkantoor. Het is nog niet duidelijk uit welke graven de man spullen heeft gestolen. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige

0: tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N200 Amsterdam richting Haarlem staat file na een ongeluk tussen Westpoort en Halfweg 3 kilometer. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Boss Mama presenteert de Me Time Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Align Up City, Align Up Strak, Sabaku, Corona Band, Young Kosje, Op Maat en DJ Peck. MC is Marta Haidt. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25 voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP info 06 87 04 41 81. Meetime Bacana Party zondag 26 juli Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 3:30. Orga Boss Mama.
1: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Oké.
2: Dit is de stem van Ellen Nobibugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie, mailt u naar twinkle.

Amsterdam. U wordt lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803 NL 70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.

0: supermarkt, a woyo, de muzelsana Meliswinkli. Dapper je café, alle sandisaya van nodig. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalebassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
1: Sabi, that no there, ye arki Radio de Leon.
2: Suriname, amoro sweet kondref grondap. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn land.
3: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
4: Radio de Leon, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met We Tak Akara Tang.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Mina Mari, Alfredo Kotzebuur, Uartje Radio de Leon, tevreden jere, want dat is een mooi toren takkie. Uartje Radio jere, want niet dat is Artje tevreden. Zo.
2: Hi, I'm Claude Woods.
3: Hi, I'm Tim Owens.
4: Hi, I'm Devere Duckett.
5: And we're the Earth, Wind, and Fire Experience by Al McKay, here with Radio De Leon.
3: Keep loving, keep grooving, stay together. The power of love can change the world.

de elefant na wan trenga brok vrouw. Met kong uit wat gezin voor negi king. Tang alki Radio de Leon. Wan Radio de Leon. Minamusioko.

U merkt het, het zonnetje bij u thuis, Radio De Leon. Ja, tapa mooi, zong, zong, zong, za is geen tap grondtapu. Speciaal voor u, het zonnetje in huis en buiten. In de slaapkamer, op uw werk. Geniet ervan. Wij zijn er voor u. This is Radio De Leon.

ode ye arki Radio De Leon. Kom begin kara konkrute wami de sikerta kwantus ma obel. Want wat akip tintori. Het telefoonnummer van de studio als u live wilt bellen is 020-788-4305. En ik nodig u uit, want we zitten inmiddels aan het begin van een hele mooie periode. We memoren de bigisma voor uno, de wasanyama katibo. En ik merk in het veld dat onze jongeren het oppakken. Isabi, als we de geschiedenis terug gaan, ingaan, dan zien we dat de bigisma voor uno sanyama katibo. Vanaf een moment dat ze zijn ontvoerd uit Afrika. Ze hebben nooit stilgezeten. Na Fort Elmina de Fetti. En mi kategunu, mi gona Fort Elmina. En mi si a camera. Peleman ben pot de voorouders voor unu. If I ben de wampchise rebel. Je kon op die rechter. Dan de mij smijt ik in wan camera. Wamp ki olofu lukanka isi. No watra, no nyang. De ma elibi dapete you dede. Dat zijn strijders geweest, bradangasa. Vervolgens stap aboto. De sma be charus, de bigisma fu unufia. The door of no return gotap aboto. Dat dape de sma be bigi feti ook toe. En tap aboto. We zien de film talk. De ma et trouwe de bigisma fu unu nanga keti en alguena se. Levend. Omdat ze opkwamen tegen het onrecht. A dehumanisering. Want die ben gotapa boto. Dan. Asmeris aan de in a ruimpe des ma be moestang. Wiki langa. Brada asa. Anoi boy. Dehumaniserend beleid de man voeren uit tegenover den bigisma voor uno. En tijdens ma ben kon op. Dat de trouwe des ma gwee na se. Levend, bradangasa. Dat tijdens doro a Caribisch gebied waaronder Sernang. Dat de ma e brandmerk isap. Ah, isap. Poti anup tiso in abirti fu am tiso faya. Dat e firfa ama e bro you stinkba. Dat de man e brong you baka nanga wa marki. Is kotak. A plantage eigenaar. Minekare eigenaar wa na vervoera vervoera plantage. Nooit abayeng. A man e Jansen. Dan a letter J. De man e brandmerk tap you baka nanga wa faya isri. Wala langa sa isap sa wan takasan dati. A pen dati. En toch, de voorouders voor UNO, mekade verzetstrijders, helden en heldinnen, ze hebben nooit stilgezeten. Ze hebben altijd gevochten. Altijd. En sommigen werden wreed mishandeld. Alleen maar om het feit dat de benko op tegen a katibo. Brangasa. Onze voorouders hebben het niet makkelijk gehad. En wat los maar etaki 400 jaar geleden, met probeer voor Tjarengwe in Utontong. Tijdens mijn tak 400 jaar geleden, corrigeer gelijk. Corrigeer. Het is 400 jaar lang. Zo lang heeft het geduurd. A slavernij na een koloniale periode. Branangasa. Want de tata etaki van, waarom kletsen jullie? Het is zo lang geleden, wij waren er niet bij. Maar ik had tegen tata gewoon, jij was er niet bij. Maar kijk om je heen, look a luxe. Sa je een libino, dankzij a sweetie, a brudo. Voor de biggest mafie uno, voor uno. Met dat concrete, maar met elkaar dat concrete nummer. 020. 788-4305 Studio 5 020 788-4305
Jabranasa. De bigisman voor Unu, San Nyama Katibo, ze hebben nooit opgegeven. Er is strijd geleverd. Onze helden hebben het met hun bloed en leven moeten bekopen dat wij heden ten dagen fysiek zogenaamd vrij zijn. Want tenano asani de in a DNA voor de patata. Voor de witman, tak ding ete na abasi over Unu. Bakra, basi fukra, uye, usapi toch? En Fossi, tegen Wakastrati, dat ben je ook toe in een koloniale periode, tegen Waka, dat een witman en Waka met jou, in een mag lukama in een fessi, in een ai, in kot passi. En in sakayu ede, bradangasa. En tot en met nu hebben sommige mensen van ons dat. Ze hebben het. Tie waka wit wa mit wa wit mangye sakai ede. Hey! Ya wa ye era. I abi wa ye ye. No sakai yu ye ye. Gi a wit man bukant. We zijn allemaal gelijk. En omdat de bradanga de sa de voorouders voor nu de strijders, de warriors, nooit give up, moeten wij heden ten dagen niet opgeven. Maar heel simpel voorbeeld. Te je ting of je gram ting moto voor scoro. Ben je poten na tafra, je je wansan voor nyang, wansan voor dringi. Voor het avondeten. Isabi, want isabi te de ting de bezig zot op scoro energie. Dan willen ze iets drinken. Voor kisip tiso energie bakken. Of iets eten. Een hapje. Isabi. Accidenting. Accident. Hoe was het vandaag op school? Kinderen willen ook hun eitje kwijt. Want ze maken nogal wat mee. Is op de ipting, dan word je geleerd om respect te hebben voor de ouderen. Voor de leraar. De leraar takwansani im arki. Of de juf takwansani im arki. Maar soms wordt onze vaak wordt onze kinderen onrecht aangedaan. Op een hele subtiele manier. Isabi, we zien de film toch? Per a pauze en sek ala de wetip ting. Maar taman door a blak apti, ama iskoi vapti na gwasi, ama ne seka anu vapti. Dat gebeurt ook op die scholen. No las you srevi. No denki van tak, hey, het zit goed op school. Arki you pitani, arki you gram pitani, accent for I got up score. Da inop go go tek. Jugu jugu me go me jugu jugu nap score. Im leer you ting sa amus do. Want if you altijd te teke opgang, I mag teke opgang, maar if you altijd te teke opgang, apti nooit otrong, au nooit otranga teke op je srefi. Leer up ting fa amus for weer en srefi. En Brarangasa, wij, deze generatie, zeg maar, het is onze taak. En mi loop aan toe, Brara, het hele takta pa radio. Mi loop tele takki over uw geschiedenis. Ja, mijn arki en je arki toe. Wij moeten onze kinderen leren dat wij het ook moeten overdragen. En ze moeten het overnemen. Dadelijk Unu. No demoro. En dat uno wani. Dat de pti otaki mami pa of mi grandpa nooit betegi mi. U moest leer un pitani. U moest stegi den fanta gere no agrontapu disi. No wan kondre no lop a blaka buba fu uno. En if u sabi dati. Dan drindrezi wakti siki. Dan sorgu fanta kwetro wan jajamang of wan jaja uma. Une fet makandra. Nee. Une fet makandra. Kwet kweti. We steun makandra, want mi kan tegen nu. Zo lezen we die slechte voorbeeld. Une lop makandra. We roddel over makandra. We taki takru over makandra. We legi makandra. We jarusu tap makandra.
Bralangasa, den bigis man fu unu sambende sam na fosi san nyama katibo. Den nobe abaten fasan lati. Wij moeten onze kinderen leren om te surviven. Kennis is macht. Want toevoe unu, unu saba geschiedenis echt. Want sommige mensen denken dat een geschiedenis voor unu een begin na een slavernij. Alasa. Ugogolezi. Tegenwoordig, ik kan teki telefoon. En via je een woord toe, je toetsa woord en je kies van herbeschrijving zijn naar woord toe. Zo ook over a geschiedenis voor de bigisma voor Unu, voor Afrika. Want wat los maar etaki kak ja, ik ben geen Afrikaan, ik ben een Surinamer. Loko boon in a speaker de tijd, niet dat if you anwa Afrika. Of if Afrikaan broeder not de in your team. Maar dan gaan ze met takatori die zo. Omdat mifeni dat soleisi want toesma voor Unu is sribi. Una ab in de gaten dat ab tata systeem, a wet systeem, verdeel en heers, zaaien onder ons, airoko tenanga deft idee. Waardoor wij ons op een bepaalde manier gaan gedragen. We hebben het niet in de gaten. Maar if we lazy, en we lazy a systeem voor a wet man, dan was hij van tak, hey, wiki nou. Ik heb me grote vraagtekens over Sang Epsa Nono de in Congo. Want u sabi toch, i apantu di dibri, zo me kaden di dibri, san feni van tak, ey, tum si fours ma letap grontapu, dus doan fasi voor a bevolking, a wereldbevolking, kom moro minder. Want, Smalai Tumsi. En in het verleden, Bralangasa, Anomitaki, het zijn feiten, is bewezen dat die mannen, die dibri, systemen, methoden hebben gebruikt om onze mensen, ja, bijna nog aan het woord toe, maar om onze mensen te ontvolken. Dat wantaki. De ma en naki was poiti zogenaamd tegen een bepaalde ziekte. Maar je sabi tak as poiti dati. Het is jouw einde. Inoman kisipti later moro. Inoman mekipti later moro. Je hebt tot een bepaalde leeftijd te leven. Soms ma. Ik kisi was poiti. Dat later des ma. Ik kies een ongeneeslijke ziekte. De man praan alle den soort sani die zie onder onze mensen, met name in Afrika. Ze hebben het ook geprobeerd. In Suriname, daar komen ze, gogo, tegen alles, poiti, tegen dat. Unconi. Want u sabi ook te van dat, a her coronavirus was ook bedoeld voor ontvolking. En sa epsa nono in Congo heeft te maken met de ontwikkeling van Afrika. Afrika Wiki. Hanno allemaal, maar de walokondre in Afrika Wiki. En salema edu de makosi van tak, hey, Europa, ekoteki, ekofuru, maar de manne lever in. De ma ekotek de grondstoffen voor uno, de ma epaiwalo rebel, fufet tegen a regering, de ma esupwalo faya in la akondre, en litose tijd de ma iguanga oli, go to diamant, alles aan die de maigwe. Afrika kowiki. Afrika takiere nou. Het is mooi geweest. Jullie kunnen nu gaan. Wij gaan onze grondstof zelf verder ontwikkelen. Dus aan witman, Europa, naar Amerika kondre, de maïsie van tak, hey. Una man gomor zomaar voor getek de grondstoffen. Sta de ma e probeer voor doen. De ma e probeer voor op invloed. Invloed in die Afrika. En de ma e probeer no de. En dat na mi persoonlijke gedachte. Asan die si voor Congo ab wan bakate.
De ma esuku futapti se dugu in akondre om zogenaamd weer in Afrika te kunnen zijn met zogenaamde hulp. En in die tussentijd, de ma is sedentori. Maar Afrika, no es ribiere, maar alleen met probeer voor leggen uit van dat dit systeem om Afrika te ontvolken en die verdeel en heers in Afrika te behouden, is een systeem van Europa om Afrika in de tang te houden. Voor hoor blakas maar in de tang. Dus me jeres maar etaki, ja, het was op het nieuws. Una muse brief alles aan zal dit potapa nieuws weer. Tedema e pot santapa nieuws dat na fu beïnvloed uno. De mij tak wel losani over Poetin. Opdat de mawani van tak asal moest we in alles maar tontong tak Poetin na wan di dibri. Maar fawa kan na tra di dibri. San denki van tak enagado over her grondtapu. Dat akandusa awani tap grondtapu. What about eng? Pradanga sa. Uno sribi. Omu se follow de san bung san e pesa. Jaso tap grondtapu. Jaso in Holland. Jaso in Ubirti. Tapas koropen em tifu ego. En dami breti. Dat onze jongeren, nog niet allemaal, maar onze jongeren hebben nu in de gaten van dat jaren een systeem jaso, en of kunu, de mij bouwen also in Amsterdam, maar ga goed kijken welke mensen komen in die woningen. Ano blakama lek minanga yu yara. Ano sernama lek minanga yu. Het zijn niet onze jongeren. Onze jongeren blijven tot hun 30ste, 35ste, soms 40 jaar bij mama en papa in huis. Op dat dinema vinden we osso. In Amsterdam. En if we osso de, dan moet je, als de huur 1000 euro is, dan moet je minimaal 3000 netto verdienen. No so in een kis a osso. En heel veel van onze jongeren, heel veel, vallen tussen wal en schip. Want die verdienen aan money dat. Dus ze kunnen dat huis ook niet betalen. Bradassa, daarom is het taki. Met de TV gaan scoren, met de leri, met de tron, afkati notaris, noem maar op, sportleraar, lerares, leraar. Met de douansani. Met de open de eigen bedrijf. En hoe noem concurreer met Kandra, hè? Lek bedrijf. Om roko samen. Want mij kan tegen uno. Om ze luko boom. Die zijn mijn laatste voorbeeld, Samoji. Theo si wan bouwproject. En de laino no de in Amsterdam. Wan bouwproject de mij bouw. Theo si kan de 10 onder. Die heb wan biggie bedrijf. Maar dat je hebt misschien kan de 10 onder aannemers. De man en roko samen. De matagere no. Je edu udu, mi edu isri, je edu verwarming, mi edu watra. We roko samen. Une be concurreer makandra. We roko samen. En de mij steun makandra. Zij de uno no kan doen dat die ook toe. Uno moest de concurrenten van elkaar. Van elkaar. U moest roko samen. We hebben een prataboskopu dis na uno branagasa. Omdat we zien mooie ontwikkeling onder onze mensen. We worden wakker. We worden bewust. We horen allemaal zo. En laten we iets meegeven aan onze jongeren. Kennis is macht. En aan die ouders die nog geen boekenplank voor hun kinderen hebben. Zorg ervoor dat er een boekenplank voor de kinderen is. Koop boeken voor ze. Maar dan bij zomaar boeken die ding. Bij boeken. Zijn Afrikaan. Brada na Sisa. Zijn namang escrivi. Over a bewustwording. Pedenka leerwaan sani. Over uno. Schrijvi. De potentapa boekenplank. En een kind mag trots zijn.
Alaliste alis wan buku apota buku tapa plat buku plank. Ma yulek mama na papa oma opa sorgu fanta guan buku plank dina osok. Kennis is macht.

Sabi, dat nono de je Arki Radio de Leon. Dat mooi editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, in de tuin, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar e Arki Radio nono de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin, Isabi. Bruyana de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

Metro Sweetie, maar Bari Mustapu. Lekker is maar één vinger lang. Ik ga u bedanken, in het bijzonder Ex-Don en al die mensen die hebben meegewerkt. En ook de Pastor en iedereen die heeft geluisterd. En ik beloof u, vrijdag zijn we er weer hier bij Radio De Leon.

0: luisteraars, ik groet u. Dit was vandaag weer een prachtig programma. De uitzending die aan het groeien is. Radio De Leon op en top.
1: En Franklin Exdon is going home.

0: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
1: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
2: Radio Swammerdam. Hoezo?
3: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
4: Radio Swammerdam.
5: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
6: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Lokale politieke partijen zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over Pro, de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. De hoogste bestuursrechter keurde die naam vanochtend goed, ondanks bezwaren van lokale partijen die ook Pro in hun naam hebben en bang zijn dat kiezers in verwarring raken. De leider van Pro Veenendaal zegt dat hij het jammer vindt dat de rechter alleen naar de wet heeft gekeken en niet naar de gevolgen. Partijleider Klaver van GroenLinks-PvdA, binnenkort dus Pro, is wel tevreden. Ik ben heel blij dat we de naam nu echt kunnen gaan voeren in het parlement, zei hij in het programma Sven op 1. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro, omdat het zich niet hield aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook zegt Shein niet altijd duidelijk in welk land kleding is gemaakt en of die wel voldoet aan de milieuregels. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. Twee vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend samengewerkt om een ongeluk op de A58 te voorkomen. Er slingerde een auto over de weg. De bestuurster was onwel geworden. Een van de chauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat haar auto tegen de vrachtwagen botste en ze samen uiteindelijk bij Moergestel tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. Daarna verleenden ze samen eerste hulp aan de vrouw, die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: moeten.
1: Wat klinkt jij zo moet?
0: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk. En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
1: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
2: Red Light Jazz Radio.
3: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Ze wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. Ook moeten er meer Europese datacentra komen en moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. Daarom wil de Commissie Europese techbedrijven voorrang geven bij aanbestedingen als ze zich in de EU vestigen. Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft en Europese aanbieders. De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei voormalig Kamervoorzitter Ariep tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Ariep lag er geen plan klaar over hoe de Kamer zijn werk kan blijven doen tijdens een pandemie. Ze zei dat de ambtelijke top van de Kamer haar niet betrok bij het maken van zo'n plan. Vanwege de kans op ernstige ziekte bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondendeel van het Almeerder Strand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Een speciaal bureau test het water op onder meer blauwalg en de E. coli-bacterie. 15 jaar geleden gingen er honden dood na het zwemmen bij Muiderberggeven verderop en toen kwam dat door blauwalg. Een Belgische jongen heeft meerdere keren 's nachts een lijnbus gestolen om er rondjes mee te kunnen rijden. De jongen is al een aantal keer aangehouden, maar stopt er niet mee. Gisternacht nam hij opnieuw een bus mee die kilometers verderop werd teruggevonden. De jongen van 16 heeft geen rijbewijs, maar heeft ook nog nooit schade veroorzaakt. Een buschauffeur noemt dat tegen een regionale Waalse zender bijzonder knap. Of er straf volgt voor de jongen is nog niet bekend. Het weer, buien en af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt dan ook maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

0: blijft altijd genieten.
1: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
2: Wat klinkt jij zo?
3: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
4: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
1: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
5: Red Light Jazz Radio.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Italië zijn twee verdachten aangehouden voor de moord op vier arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden bleek dat twee mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Over een motief is nog niet bekend. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De examenuitslag voor tienduizenden VMBO-leerlingen komt een dag later. Het gaat om het praktijkdeel van de examens. Leerlingen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technische fout gaat dat niet lukken. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend voor leerlingen en docenten. Alle leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De uitslag van het praktijkdeel komt nu morgen. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. In een advertentie waarin een hoofdredacteur werd gezocht stond als toevoeging M-V, geen X. Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden hiermee mensen uitgesloten die zich niet identificeren als man of vrouw. De stichting Transgender Netwerk Nederland had om een uitspraak gevraagd. Omroep On beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Die zou zwaarder wegen dan het discriminatieverbod bij sollicitaties. Het college is het daar niet mee eens. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Arina Sabalenka, in de kwartfinale uitgeschakeld. De tennister uit Belarus gaf het op het eind helemaal weg tegen de Russin Diana Schneider en verloor in 3 sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen set verloren op Roland Garros. Het weer, buien en af en toe zon, is 18 tot 20 graden. Vanavond meer regen en morgen kan het gaan onweren, ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De spits is begonnen. In Noord-Holland staat er al bijna 60 kilometer file. Je hebt vooral vertraging op de A7, daar kom ik zo bij. Eerst de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Roelevaar en Sveen heb je een kwartier extra nodig. Dan de A7 van Zaanstad naar Horen. Tussen Zaandam en de afrit Weidewormer 5 kilometer en een half uur vertraging. Er is een ongeluk gebeurd met 5 auto's. Een aantal daarvan staan in de middenberm en een aantal daarvan staan in de rechterberm. Daarom is alleen de middelste rijstrook open. 1 rijstrook is daar vrij. Op de A9 richting van Alkmaar heb je voor het knooppunt Kooimeer een kwartier vertraging door werkzaamheden. De N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem. Tussen de A9 en Haarlem 20 minuten extra. De N242 van Heerdegewaard naar Alkmaar bij industrieterrein Boekelemeer. 25 minuten vertraging. En de N307 van Enkhuizen naar Horen. Tussen Medemblik en Horen-Bangert heb je een kwartier extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
5: Ja, was leuk.
6: Was in ieder geval een lekker muziekje.
7: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
3: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
10: Je luistert naar Caribbean FM.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Velbrief dreigt de vleessector met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten. Binnen 2 weken moeten de werkomstandigheden voldoende verbeterd zijn. Anders mag de sector mogelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke arbeidskrachten, zei Velbrief in de Tweede Kamer. Vooral arbeidsmigranten werken vaak in slachthuizen. Al langer zijn daar klachten over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en ook over intimidatie en geweld. Er zijn inmiddels tientallen gesprekken geweest met de sector, maar verbeteringen blijven tot nog toe uit. In Italië zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden was te zien dat de mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De Amsterdamse politie onderzoekt de mishandeling die mogelijk verband houdt met een column in het Parool. Gisteravond werd de zoon van columnist Yeshim Kandan geslagen met een kettingslot. Eerder was bij de krant ook een anonieme brief binnengekomen waarin zij en haar zoon bedreigd werden. Aanleiding is mogelijk een column van Kandan over een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen 2 Amsterdamse clubs. Door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Het weer dan. Vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht wordt het droger. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar heb je tussen het Rotterpolderplein en Akersloot een 30 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De A22 Velsen-Beverwijk tussen knooppunt Velsen en Beverwijk Oost. 3 kilometer en 20 minuten vertraging door een auto met pech. A27 Almere-Utrecht tussen Almere-Hout en Huizen. 4 kilometer en 30 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De N208 van Sassenheim naar Velzen tussen Zandpoort en de A22 doe je er nu 40 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: blijft altijd genieten.
1: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
2: Wat klinkt jij zo?
3: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk. En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
1: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
4: Red Light Jazz Radio.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: minstens 2 miljard dollar winst moeten opleveren. In totaal werken er in Nederland 2800 mensen bij Dow. Het is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet genoeg aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en kinderen daar dus naartoe kunnen. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren of werken. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, kunnen ze maar moeilijk uit Gaza wegkomen. Ze krijgen nu hulp van de Nederlandse overheid. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits, zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk, in 1991. Ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De slimste mens. Vorige maand werd kanker bij haar vastgesteld en daarna ging ze snel achteruit. Margriet Hermans was 72 jaar. En Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu alle drie de grote rondes een etappe gewonnen. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, vanavond op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het weer droger, koelt het af naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En dan wordt het ook weer maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat nog 120 kilometer file. De meeste files leveren tussen de 5 en 10 minuten vertraging op. Op de A10, de ringweg van Amsterdam, aan de zuidkant van de stad naar de A10 Noord, heb je tussen Buitenvelde en Landsmeer 20 minuten vertraging. En de N246 Beverwijk richting Westerafdijk tussen Westzaan en Krommenie, doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: Luister iedere woensdag.
1: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
2: Wat een introductie. Oh. Ja, Remy Sambo.
3: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
0: Ja, was leuk. Het
3: was in ieder geval een lekker muziekje.
4: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens. Wist je dat?
5: Halleluja.
0: Iedere woensdag van 5 tot 8.
6: Red Light Jazz Radio.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper J, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de twee concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. J is op dit moment al in Nederland.

0: voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog twee fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het vooral nog langzaam op de A7 van Zaanstad naar Horen. Tussen Zaandam en Weidewormer heb je een kwartier extra nodig. De N247 vanuit Amsterdam naar Horen. Tussen de A10 en Broek en Waterland is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Luister iedere woensdag.
5: Wij gaan dansen.
6: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
7: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
8: Nee, voor geen goud.
5: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
10: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
6: Ja, zoals altijd.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
11: Red Light Jazz Radio.
12: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: de Kok met het NOS Journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als Ye, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat Ye door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joods Overleg is nu teleurgesteld.
1: Ze maken het salonveeg om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, dat doet onze gemeenschap pijn.
0: Een man in Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naakbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland.

0: Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog, morgen opnieuw buien over het land. En die kunnen vooral in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

0: altijd genieten.
1: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
2: Wat klink jij zo moet?
3: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Renk.
4: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
1: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
5: Red Light Jazz Radio.
6: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens ingewijden afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
1: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kanten op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
0: Ja, we kennen nummers zijn Voor Alles Bang en De Leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramses Shaffy en Rob de Nijs na zijn overlijden in... Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramses Shaffy.

0: ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Wat een introductie. Ah. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
7: Ja, was leuk. Het
6: was in ieder geval een lekker muziekje.
8: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
3: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Renate Kok met het NOS-journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist, en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
0: En de man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakten daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is het niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. 'S Middags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de

muziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

0: Doral Megens met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen, met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Anish Hajmoussa heeft het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije een pijnlijke nederlaag bezorgd. De ingevallen Feyenoorder scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, regen trekt over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, die kunnen in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. En het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.soljazzstage.com. It's more than jazz.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto.

0: It is spam. Omdat aan mij leed toch.
1: Tama do.
0: Hey, aan mij leed. Dus begin smaak taki toch. Wat voor ma ik aan kibri. Maar is je wan leeman. Ino ma kibriere.
1: Asa, adena, begin smaak taki.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws.

Het station van de onbekend tot bekendmakingen. Hey, jij daar, jongeman of dame. Beschik je over durf en talent? Ben je ook op zoek naar een baan als journalist, correspondent, geluidstechnicus, editor, nieuwslezer, redactie? Ben je ook op zoek naar een baan als journalist, correspondent, geluidstechnicus, editor, nieuwslezer, redactielid, omroeper, vormgever, DJ of verslaggever in de media? Oké dan.

0: 06-7-99-665 of stuur een e-mail naar info@radiomart.nl. Mart, een status apart. Interactieve communicatie. Uit het hart. Ding Kondraai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
1: nalatenschap.
0: Nalatenschap belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off?

0: Dit is Martje. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Ja mensen, Udorobaka. En nu ben ik versterkt. Dat noem ik dat noem ik voor bigier, maar ik ben gewoon even versterkt door mijn collega. Vroeger kon ik naar haar toe kijken, had ik iets om naar te kijken, noem ik luku luku rond. En jullie zullen wel gezien hebben dat miskreekje.

0: Oké, ik heb nu als versterking Marion bij me. Ah, ze kunnen niet wachten hoor. Goedenavond, u bent in de uitzending. Of trouwens, goedenacht, want we zijn al over 12. U bent in de uitzending.
1: Groetjes weer vanuit Surimaribo met Genelva.
0: Dag Genelva.
2: Goedenavond.
1: Hallo luisteraars.
0: Je krijgt ook de groeten van Marion natuurlijk, Marion, maar je moet wel in de microfoon
1: Marion,
0: blijven.
1: Marion, ja, ik zag er even in beeld.
2: Scherp?
0: Ja. Ah, je bent scherp.
1: Marion, dat kan weer wat soort pruik kapot neer.
3: 24 inch.
0: 24 inch.
1: Alles is pot toe. Maar goed, niks naar fout. Hoor Marion.
3: Dankjewel.
1: Jawel. Even kijken. Ik weet niet...

0: ik moet beginnen, waar ik moet eindigen.
1: Gaat
0: om disrespect.
1: Nee.
0: Ik vind...
1: Nee, je hebt een ander item daar voor je dan. Het gaat om, zijn mannen de jagers of zijn mannen de prooi?
0: Ik vind dat ze de jagers zijn.
1: Oké. Geef me een goede reden.
0: Ik vind dat ze de jagers zijn. Waarom? Eén, ze lopen heel snel naast hun schoenen. Ze pissen heel snel naast hun schoenen. Ik vind van als een man... je weet dat je een partner hebt. En je hoeft even een iets korter rokje te zien. Of imo voor ebigilomba, kaba. Toch? Dan vind ik gewoon van dat jij een jager bent. En ik hou niet van jagers. Des te meer als ze je niet het hele verhaal vertellen. Zijn ze bezet? Zijn ze niet bezet? Op de goede nagesproken, hè? En net als wat de vorige beller zei van... Maar zij had het wel over disrespect. Kijk, je hebt natuurlijk ook vrouwen, maar ja, we praten nou over de mannen.
1: Ja.
0: Dus we zullen niet uitwijken. Ik hou het gewoon erop van de mannen zijn jagers. Ze kunnen ook, wat was die andere weer? Prooier zijn, hè?
1: Ja.
0: Prooi? Ja, hoe moet ik dat zien, prooi, ja. Nee, ik hou het gewoon op, ze zijn de jagers.
1: Oké, Geneva, net heb je iets aangekaart dat maasman om Chinitins van Chat Koto de Dekba. Oké, dus dat zou ik zeggen, wij zijn de prooi. Want zijn de Jowera Chat Koto? Omdat je een jager bent.
0: Kijk, sowieso zijn ze jagers. Want als ze een vrouw zien met een iets korter rokkie.
1: Ja?
0: Toch? Daar zijn ze jagers. Ze zijn naastig op zoek. Alsof ze niet voldoende thuis krijgen. Daar zijn ze jagers.
1: Nou, ik ben het even niet met je eens hoor. Want Mifin...
0: Zeg het maar, Boudou. Zeg het maar.
1: Mifin, waarom ga je een korte rok aantrekken? Omdat je aan het jagen bent. En je ziet een prooi komen. Dus wees imus hararok. Chinso gomoro he. Dat maakt jou een jager. En dat maakt ons een prooi, want je ziet je prooi aankomen.
2: Ik heb dit gemist.
0: Nee.
1: Je ziet je...
0: You want that, you srevi.
1: Hallo, ik zit hier... Schat, ik zit hier voor de mannen, hè. Ik zit hier voor de mannen.
0: Ik zit hier in mijn uppie voor de vrouwen, hè.
1: Ja. Maar, zijn de jouwera shatrok? Zijn de Johara rok gualoog toe if je shime kom?
0: Omdat mijn look weer mijn sexy crossy.
1: Die?
0: Mag ik dan niet een kort rokje aandoen?
1: Omdat ik die chaprooi.
0: Nee, lieve schat, ik ben het niet met je eens.
1: Ja?
0: Ik heb die man niet gevraagd om te komen jagen. Dus hij is een jager.
1: Nee, hij jaagt niet. Schat, hij jaagt niet. Jij bent aan het jagen. Want die is je niet hoor. Hoor dan schat. Die is je niet. Ik begin haar rok gualoog toe met een soort chimoro chatu. Dat wil zeggen, je bent een jager. En ik ben de prooi.
0: Nee, wacht even. Dus hoe zou je mij willen omschrijven, toch? Dus omdat mij weer als dat koto, toch?
1: Ja.
0: Dus dan ben ik gewoon op zoek. Dan ben ik die jager.
1: Ja.
0: Want ik ben op zoek.
1: Ja.
0: Nee, meneer Jansans.
1: Omdat mij leek maansma, mij nog maar weer chat broekhoe. Even me go auntie.
0: Zijn er niet. Waarom?
1: Het gaat hetzelfde zijn. Nee, maar you alweer one shot, Koto. Omdat, waarom, als jij onder een groep van dames zou gaan, ino weer a shot, Koto. Maar als je in een groep gaat pisap, mansma de, you shot a rock moro. Dat wil zeggen...
0: Nee hoor, luister lieve schat.
1: Ik luister.
0: Als dat even wani, korte rok of lange rok.
1: Ja.
0: If je visie mooi. Meestal. Kijk, het zijn dingen die ik in mijn leven heb ervaren.
1: Ja.
0: Dus een heel klein voorbeeld.
1: Oké.
0: Okay. Ik had een hele lange relatie, toch?
1: Ja.
0: Jaren geleden. Maar dan was hij met vakantie in Suriname. Nee. Ik was ook met vakantie in Suriname. De Ubegwa Roemers. Dat was beneden bij Krasje.
1: Hey.
0: Meneer zit met mij als partner. Toch?
1: Ja. Yeah.
0: Daar zit hij drie Javaanse vrouwen. Of dames. Aangelopen. Aangewapperd. En hij keek alleen naar de achterkant. En ik keek naar hem en hij had zoiets van... we waren vrij op dat gebied.
1: Even, je zei hij keek naar de achterkant. Dus hij keek achter zich om.
0: Naar de achterkant. Dus aan een beetje visie voor de dames het.
1: Oh, oké. Okay.
0: Als je een shot koto...
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: En ik vind van... Je partner mag vrij zijn om te zeggen van, als je een dame leuk vindt, ik mag ook zeggen van, als ik een dame leuk vind, ik ben geen lesbisch, maar ik mag ook zeggen als ik een heer leuk vind.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Dus na die ma ik draai je visie. Even bij mijn kieswaan beroerte, abo kiezen, want zo ze at nee. Poor greedy Jing. Wel, ik heb gelachen hoor. Ik heb gelachen die avond. Ik heb gelachen.
1: Oké. Okay.
0: Dus ik vind van... Idangai Uma.
1: Ja.
0: Yes, dangai Uma. Dai ap... I abal dekati. Fusuka gelegenheid tak toch jou aan jagen. Dat is donai si. Dat was aan nebunai edesi.
1: Maar is dat jagen? Is dat jagen, schat?
2: Is dat jagen?
0: Het is jagen, ja.
2: Nee.
0: Het is jagen.
2: Nee, mevrouw. Nee.
0: Het is jagen.
2: Mevrouw.
0: Ik zie het als jagen, hoor, mevrouw. Marion.
2: Mevrouw, kijk, ik sta vaak aan de kant van de vrouwen, toch? Maar wanneer we praten, soms spiegelatorie, toch? We moeten een beetje spiegelen soms, de wetakie, toch? Kijk nou, maar op dat moment is hij niet aan het jagen. Op dat moment, hij geeft zijn ogen de kost. Ja, want
0: ja, hij mag zijn ogen de kost geven, maar ja. Ik weet wat ik hem geef.
2: Nee, maar het gaat dan op dat moment niet om wat jij hem geeft. Het is normaal, want mevrouw, mag ik u iets vertellen? Je kan met je partner zitten, toch? Je zat bij Torarica of weet ik veel. Waar?
0: Nee, het was Roemers toen.
2: Roemers, toch?
0: Aan de onderkant van Krasnapolski.
2: Oké, okay, dan zit je daar te chillen met je hubby. En dan zie je een... Hoe onbewust zie je een... Mijn god, want tori en wakap sasandjeers wan... Sappige sappetilje. Een eye candy. Terwijl is donang, hij is iemand. You know, kan dat klik vrouw dat... I even of van ongo tapas, maar het is een soort magneet. Zeg haar, you I feel luku. Toch? In die ede itak, ziet er goed uit, maar dan houdt het op. Je doet er niks mee. Je doet er niks mee. Omdat, het is een menselijke reactie. Toch?
1: True.
2: Het is een mens. Dus mannen doen dat en vrouwen doen het ook. Snap je? Maar het is niet zo van dat... Het is niet zo van dat allemaal op een gelijk... Go bakken afro en billen. Da afro draai, da shitak na... Stille na heilige, na boeboe. Nee.
0: Nee, dat heeft hij inderdaad niet gedaan.
2: Nee.
0: Maar alleen het feit... Wat ik zo komisch vond... Is van... Toen maar zich omkeerde... Dus met haar gezicht... Even nou wat travestiet... Of weet ik veel wat vertiet... Abende... Mina kan tegen u. Maar in ieder geval, hij is zo dusdanig geschrokken dat hij bij Mustafa naar Amerika. Heb ik iets wat die alleen draaien.
1: Ze hebben veroorzaakt wat die alleen draaien van de loopboek.
2: Dat is Milo Batori toch? Milo Batori. Maar nogthans, op dat moment, hij is dan geen jager. Ja, hij geeft zijn ogen gewoon
1: ja,
2: een kost.
1: Ik
2: wat
1: vind,
2: wij ook doen op
1: ik
2: dat
1: vind
2: moment.
1: Geen jager dan.
2: Ik vind het disrespect als je met je man bent en dan heeft hij een gore lef. Toch? Daar loopt een vrouw, dan gaat hij opstaan om een drankje te pakken. En ene keer is hij, hoor een babbeltje naar een vrouw bij de bar of wat dan ook. Dat is ook een trobby. Dat ben je aan het jagen.
1: Maar dat is disrespect.
0: Daarom heb ik hem altijd gezegd van, luister nou, ik ben geen jaloerse vrouw. Absolutely not. Maar als je me jaloers wil maken, dan moet je flikvlooien met een andere vrouw.
2: In je
0: waar ik erbij ben.
2: Ja, ja.
0: En dat heb ik net weer gedaan in het zwembad. In het zwembad, Belmerplein.
2: Mm-hmm.
0: Of Amsterdamse Poort, no?
2: Mm-hmm. Belmerbad.
0: Adame, dat ik je doorrij voor prenen een half dakje. Voor een gereedschap, zei ik je drie onder een half dakje. Tak, je buik, dat je strela buik. Dat je zo kom je. Ja, zoek me naar een trobje. Dat vind ik gewoon van. Je hebt geen respect. Dus ik weet niet of ik het disrespect moet noemen.
2: Het is disrespect.
0: Dat denk ik dat het. Ja, daar valt het onder.
2: Disrespect.
0: Disrespect.
2: Ja, disrespect.
0: Want je bent met mij daar in het zwembad. Daar komt er een of andere windje die je op je buik gaat aaien. Dan waar is je mond gebleven om te zeggen van... Hi,
2: niet
0: ik
2: doen.
0: Ben hier met mijn vrouw.
2: Ja.
0: Ik ben hier met mijn partner.
2: Ja, ja.
1: Maar Chanelva, even terug naar die ma'e. Toch? Even naar die ma'e.
0: Wat hoor je ma'e?
1: Ja, toch? Omdat je vindt... Ma'e weer een chat kotokong. Toch?
0: Ja, wat soort pailletjes. Ja,
1: zo. Dus ma'e kon ik wat jager.
0: Onder de billen.
1: Ja, dus ik kon ik wat jager. Ze is komen jagen. Ja.
0: Ik weet hoe jullie het willen zien. In ieder geval.
1: En jouw man was op dat moment de prooi.
2: Look on, no suka santum si fara coupé.
0: Ik weet niet hoe jullie het willen bekijken. Anyway.
2: Nee, ik ben het niet eens hoor. Met die statement van coupé.
1: Hoor nou, maar dat suma.
0: Mannen van jagen houden. Daar punt uit.
1: Maar ik vind, maar hij is komen jagen.
0: Dat is haar zaak.
1: Nee, het zou dan ook jouw zaak zijn, want bijna maar ik. Bijna maar ik kies een prooi. Even nog handel, maar ik kies een prooi.
0: Ze heeft niks gekregen, ze heeft niks gevonden hoor. Want mi guanga mi man.
1: Oké, maar hoe stop die maas maar als schuld aan de najagers? Want ik weet jullie vrouwen zijn. Ik heb zo'n technische voorbeeld eigenlijk, hè? Pemikan tak van nee, vrouwen zijn de jagers.
2: Oh.
1: Alles maar door, hè? Zit iedereen recht?
0: Ja? Je hebt ook vrouwen. Ik ben zelf een vrouw. Maar ik kan met mijn hand op mijn borst slaan. I mean, mi atisiki. Mi kan nakta mi ati. Mi na sapsana woord. Yola of mocho of weet ik veel wat. Ik ben nog nooit vreemd gegaan voor geen enkele partner van mij. En ik ben trots op mezelf op dat gebied.
1: Oké, ik heb een technische voorbeeld. Toch?
0: Ai, vertel.
1: Oké. Alla de maasma zei, Arki, usa back me op. Alles het na kerst, me na trobi. Maar luister. Als, waarom ik zou zeggen toch dat een vrouw de jager is. Als man toch? Ik vang een vrouw, of laten we zeggen een vrouw, je hebt een beetje, je hebt jezelf duur aangekleed. Ja? Oké. Een vrouw gaat vanuit een duur aangekleed voor jou. Heeft ze zoiets van, ze wil een beschuitje. Direct aan een beschuitje, omdat je duur aangekleed bent. Chic. Zo. Maar dan nu zo'n vrouw, ze heeft er... laten vangen, want ik vind dat mina jager, toch? Ik heb er versierd. We zijn thuis bij mij gegaan. Bij mij thuis aangekomen. Ben je er nog? Nee, wat voorbeeld, Maggie. Bij mij thuis aangekomen. Een vrouw zie dat het is in verre van rijk. Want zij zag mij als een rijker. Dus ik ben... ver van rijk, want bangstel pretty, dus also no see the road.
0: Of heb je bewust gedaan?
1: Nee. Nee, doei. Hallo, is mijn verhaal. Want nu, je wat voor me, sorry, dat je aan. Oké. Je komt thuis bij mij. Je ziet dat ik ben een verre voel. Schatting, ik ben niet zo rijk als hoe jij me hebt gezien. Dat kan ik je nu al zeggen. Aneti dati. Me no sex. You no sex me. Je no sex me, want je onderschat als APC, je bereken jongen, en maak money, no udoro also, is je dat money no deserve, you no go sex me.
0: Dus je hebt ook niet gecontroleerd als Tina Lady had gezet.
1: Nee, Uno Dappe, wij hebben het over, jij bent bij mij thuisgekomen, toch? Ik heb jou versierd, ik heb mezelf, hoor nog. Dus, me play money man, wat ik niet ben. Ben je er nog?
0: Ik ben er nog, ja.
1: Oké, me play money man, wat ik niet ben. Je bent met me thuis meegekomen. You know sex me. If you can also issue that, hij is toch een arme sloeber. Hij is niet zo rijk als ik dacht. You know sex me. Kan je me begrijpen? Kan je me vinden?
0: Ik kan je begrijpen, maar ik zelf zou ook niet de eerste, de beste keer. Trouwens, mi vrede guamas ma osso.
1: Nee. Uno abe abra dati. U abe abra a reality. Stel, jij komt met mij mee naar huis. You no sex me. Omdat, you beschat me moro gudu. Ishi mi na wan pina mamchi. You no sex me. Oké, omdat het ook een ander kant van het verhaal heeft. If me, wan vrouw privileren schreef money meid die me. Ik ben met haar mee naar huis gegaan. Goedoe of no goedoe. Oemans ma o denk van... Ach, ik ben hier toch eenmaal. Ik ben hier toch eenmaal.
2: Yo, balling.
1: Je gaat ballen. Maar wan vrouw... Sana wan jager... No go bal.
2: Oké, maar je tak wan vrouw...
1: Even een vrouw similek een goede man, toch?
2: Ik heb je goed begrepen hoor, schatje. Maar je hebt het dan over een stereotype vrouwen die...
1: Zo, die komen. Die...
2: Je hebt het over een stereotype vrouwen die echt op geld
1: Maar afgaan. Dat ga je niet weten, toch?
2: Weet je? Maar om op je thema te gaan en blijven. Ik vind dat mannen zijn beide. Ik vind dat mannen beide zijn.
1: In een vakere zin de prooi.
2: Nee, ik vind dat mannen beide zijn. Hoe, mensen, hoe aardig je, hè? Mensen.
0: Dankjewel, Mario. Dankjewel, Mario.
2: Ik stel een belangrijke vraag, toch? Want het thema is jager of prooi. Wat is de man? Hoe begint het jagen? Wat is de eerste start van het jagen? Niet korte rok lopen en dat soort. Eerste start.
1: Eerste start?
2: Ja, eerste start.
1: Van het jagen?
2: Van het jagen. Hoe ziet dat eruit? Wat is dat?
1: Een vrouw.
2: Je begint aan de vrouw bakken.
1: Zijn de eerste start? Nou, dat je actie mijn eerste start, toch? Ik denk, je kies een aandacht voor een man. If je kon een half na Japan, dan heb je mijn aandacht. Okay. Maar dat hoeft het niet te zijn. Nee, Janelva, rustig even. Dan hoeft het niet dat ik dan gelijk ga storen. Maar ik ga kijken. Ik ga kijken.
0: Je mag kijken.
2: A start voor een jager in mi item in zijn,
1: ja?
2: Begint bij het oogcontact. Dan moet broken die. Tewa man snappen. Toch? A mij lukuloon toe. Stel dat hij oogcontact maakt met de vrouw en die vrouw die neemt dat waar, toch? Er is een systeem. Amang, oogcontact, aluko, ameitan, luko, fusora, vrouw, tak, ik kijk naar jou. Als die vrouw op zijn chansheid wil ingaan, wat doet ze? Ze kijkt, dat hij draait een visie bakken. En dan kijkt ze weer of ze nog steeds zijn aandacht heeft, dat hij draait een visie bakken.
1: Hij pleit.
2: Dan gaat die vrouw spelen. toch?
1: Oké, okay, ja.
2: Is het een man die geen interesse heeft? Wies ama ay fadonei tapu te yuluku? Eerste lezi, toch?
1: Mm-hmm.
2: Tweede lezi. Ishitaka man e luki moro, dat wan taki. Ukusa man bonk, ama no ap interesse fu you happen a hengel dati. Dat me kei draaien fesi fu you no kis a denki, dat ta ap interesse na in you.
0: Oké, dan.
2: Om Arki Bonsa mij leg uit, ik heb het over eerste contact, want code eerlijk, jagen begint niet zomaar. Het begint ergens.
1: Een aanleiding. Een aanleiding.
2: Luister, een aanleiding is punt 2, want moet tegen je coupé. Een vrouw naaf weer een chat koto voor een manlijke, want dat is een dewansani.
1: 100%.
2: Een vrouw kan weer een broekenpak of een lange mooi japon. Toch? Het is wat de aandacht trekt van de man.
1: A charme.
2: Wat de aandacht trekt van de man.
1: Mm-hmm.
2: De man die is nieuwsgierig. Als aantrekken aan de... Lek van weer een Japon, dus de kijkers nee, zien mij nou de. Mensen mij weer een lange Japon, toch? Strapse jurk, lang. Maar een Japon, het teken mist je af. Het is geen avondjurk. Maar dan kan ik ergens zo binnenstappen, zonder enig idee. Het moment waarop ik langsloop, trek ik al de aandacht. Ja? Mijn voorkomen alleen.
1: Omdat een Japon teken is king, hè?
2: Mijn voorkomen op dat moment, toch? Dat wil niet zeggen dat na alle mensen snap drapen. Toch? Mij trekken aandacht voor de man. Maar wie is one, two, kotakken? Ja, Marion, wie is Fifi? Mij trekken aandacht. En in de Fifi man, mij maak een bepaald oogcontact, want die man kijkt. Hè? Dan mij lukken bakken, dan draai mij vissen. Dan mij play a spelletje.
1: Je go shas.
2: Toch? Een moment dat hij, dan ben ik die prooi. En hij is die jager. Want hij maakt die oogcontact. Dan moet je tracee bakken.
1: Ja.
2: Moet je tracee bakken. Want vrouw. Mm-hmm. Want dit valt ook een beetje onder flirten. Hè? Flirten.
1: Wacht even. Genelva, ik heb iemand op de lijn. Ik ga die even opnemen. Dus dan ga jij even wegvallen. Maar dan kan je zo weer terugbellen. Goedenavond. U bent in de uitzending. Of goedenacht.
2: Goedenacht, lieve luisteraar.
1: Hallo. Oh, die staan neergelegd. Je bent er nog, Genelva?
0: Ja, ik ben er nog.
1: Oké, okay,
2: want vrouw, als zij een snack ziet, toch? Een lekker ding ziet, toch? En awane echt, toch?
1: Ja.
2: Ze gaat wat erdoor af. Wie zou moest wakker gaan snappen, nee, zie, afro, doe ik even stel, want drankje.
1: Ze gaat jagen, dus.
2: Yes, daar gaat ze jagen.
1: Ze
2: want
1: jagen.
2: Zij weet wat ze op dat moment wil.
1: Ja.
2: Awana snack.
0: Mm-hmm.
2: Awana snack. En ze gaat er gewoon op af.
1: Hallo, hallo. Goedenacht. U bent in de uitzending.
2: Goedenavond.
3: Goeiedag met Patricia.
1: Dag Patricia.
2: Hi, Patricia.
3: Ja, ik luisterde aandachtig en ik ben het helemaal eens met Marion.
2: Oh, gelukkig.
3: Helemaal.
1: Dankjewel.
3: Ja, dat wilde ik alleen even zeggen.
2: Je stelt coupé teleur hoor, als je zo'n gezicht ziet.
3: Nee. Het gaat puur om dat stukje waar het begint.
1: Ja?
3: En kijk, zowel man als vrouw kunnen jagers zijn.
2: Ja.
3: Maar het gaat puur om het stukje waar het begint, wat je hebt uitgelegd.
2: Oogcontact.
3: Want als de persoon niet geïnteresseerd is, gaat hij niet happen. Je kan die rok of die string tot in je, weet ik zo.
2: Aantrekken,
3: wat
2: hij reageert niet.
3: Hij reageert niet.
2: Mm-mm.
3: Maar want je kan met een boerka lopen en weet ik veel. En hij ziet iets in je wat hem aantrekt.
2: Ja.
3: En hij valt daarop. Dus daar begint het mee.
1: En andersom. Dus,
3: en andersom, ja, okay. Andersom ook.
1: En andersom.
3: Andersom absoluut ook. Maar het begint bij het oogcontact, absoluut. Absoluut.
1: Okay. Maar kijk, het kan beginnen bij oogcontact. Je kan toevallig even je oog daar naartoe dwalen.
2: Mm-hmm.
1: Maar een hele andere gedachtegang.
2: Maar dat heb ik toch al gezegd?
1: Ja, je als kijkt hij, gewoon.
2: Als hij geen interesse heeft, hij kijkt...
1: Nee, maar doordat ik naar jou kijk... Denk jij van, me is chance.
2: Nee. Don't get it twisted.
1: Uh-huh.
2: En hij rokken zo.
3: Dat hoeft helemaal niet.
2: Want
3: nee.
2: Ik kan naar tientallen mannen kijken en gewoon kijken.
3: Precies, toch? Exact.
1: Maar waarom zou een man dat niet kunnen?
2: Kijk, wij mensen hebben een bepaalde charisma. Man zowel vrouw. Toch?
1: Ja.
2: Als je interesse hebt in iemand, dan krijg je jouw ogen die krijgen een bepaalde soft touch. Ik probeer het te beschrijven. Ik ga het niet uit te leggen, Mario.
4: Oké, dus een vrouw kan een man niet versieren.
2: Maar dat heb ik al, wat heb ik net gezegd?
3: Een vrouw kan een man niet
4: versieren dus.
2: Dat zeg
4: ik. Want zij dezelfde dingen.
3: Nee, die... dat is niet wat Marion zegt. Dat is ook niet wat ik zeg. Natuurlijk kan een vrouw een man versieren, absoluut.
2: Dat heb ik net ook gezegd.
3: Absoluut.
2: En zij gaat erop af.
3: Waarom zou een vrouw een man niet kunnen versieren? Een vrouw versiert een man ook.
2: Jawel.
3: Absoluut. Maar het gaat om die blik. Je hebt een speciale blik. Want je kijkt niet hetzelfde naar iedere man.
2: Naar iedere man of iedere vrouw.
3: Althans, ik niet.
2: Niemand. Niemand.
3: Nee, dus ik bedoel, ik denk niet dat iemand dat doet.
2: Niemand. Ja, zeg het maar.
3: Nee, ik zeg als die aantrekking er is, dan kijk, heb je toch een bepaalde blik in je ogen. Absoluut.
2: Oké, dank u wel, mevrouw Patricia. Want dat was mijn vraagstelling. Waar begint het? Het begint
3: met... Er is een bepaalde softness, er is iets wat je raakt. En het gaat door je hele lichaam. En daar begint het.
2: Jawel.
3: Ja.
4: Oké, wie begint er mee dan? Wie begint er
2: mee? Een vrouw kan er mee beginnen. En net zo goed kan een man er mee beginnen.
3: Ja,
2: okay.
4: Maar hier voorbeeld. Ami mix aan je pot niet, Mario. Daarom heet de vrouw.
2: Daarom die breed tak de luisteraars niet.
4: Nee, zie daarom, oké.
2: Want Marion praat met alle mimieken. Mensen zijn voor zichzelf. Van mij kan ik aan mijn lukkoepen. Mijn haar komt binnen. Mijn want je soft touch look.
3: Om het
4: dus,
3: duidelijk te maken.
4: Dan ben je aan het jagen.
3: Te brengen.
2: Op dit moment ben ik aan het jagen. Maar in ons happen. Want dat koron maakt die ojima keri. Hou dat
4: mis aan mij.
2: Oké.
4: Wat dan de letterdorosie.
2: Helemaal. Nee, maar ik loop een onderwerp. En dan wil ik toch een klein stukje vertellen over dat de man een prooi is. Want heel toevallig, echt, dit is echt toevallig. Eergisteren was ik in gesprek met een heer, dus familie van mij. En hij vertelde aan mezelf en mijn dochter van, weet je, ik ben ten prooi gevallen van een vrouw. En ik voel me aangerand en dat soort dingen. En mijn dochter die zegt, hoe kun je zich aangerand voelen? Hij zegt ja. Een vrouw heeft hem meegevraagd naar huis. En hij had eigenlijk helemaal geen intentie om met die vrouw iets te doen of zo. Want hij heeft geen interesse in die vrouw. Hij zei, maar ja, dan zijn we thuis. En de ene keer gaat ze de kamer in. En ze komt tevoorschijn met de lingerie. En ze komt op me, zij komt op me zitten. En ze doet mijn armen omhoog, houdt mijn armen vast. En ze begint me te kussen. Dus mijn dochter zegt van, maar mijn god. Op dat moment kon hij toch gewoon opstaan en weggaan. Je weet nog, de wilskracht was niet sterk genoeg om weg te gaan. Waarom?
4: Dus hij was ten prooi.
2: Ja, hij voelde zich echt een prooi op dat moment. Hij zegt, echt waar.
3: Ja, dan ben je een prooi. Je bent dan een prooi. Maar dan nog ben je niet sterk genoeg om de keuze nee, te maken om weg te lopen.
2: Zie je? Mannen, mijn man belopt takkie toch? Maas maar de ati tranga bij de pipi safu. Ja, dit is een mooi voorbeeld ervan.
4: Of andersom, ja, want meestal dat pipi moest tranga.
2: Ja.
4: De ati kas.
2: Oké, dat was...
3: Maar je weet precies wat Marion bedoelt. Maar dat ati, is ook zo.
2: Ati safu, pipi tranga.
4: Nee, ik dacht andersom.
2: Ik dacht tranga.
4: Ik dacht andersom, pipi safu.
2: Nee, ja, pipim tranga.
4: Okay.
2: Weet je?
3: Ja.
2: Dus ik stond erbij. En als ze zo lag met laf, ik dacht, ja, dat gebeurt ook. En een ander scenario is ook als je een vrouw hebt die weet wat ze wil. Maar dan heb ik het over single vrouwen, hè? Die weet gewoon wat ze wil. En ze ziet een man die haar, haar aandacht trekt. En ze gaat recht op haar doel af om gewoon een leuke avond te hebben met die man. Neemt hem mee, doet haar ding. Weet je, en ja, de volgende dag, ja, het was leuk, doei. Dat zijn dan weer vrouwen die jagen. En dan up to the next. Je hebt ook dat soort vrouwen.
3: Mag ik een vraag?
2: Ja,
3: klopt,
2: zeker.
3: Mag ik een vraag
2: iedereen
3: stellen?
2: Mag mij alles vragen.
3: Als, want kijk, je gaat uit, het zij een biggie poko of kassikken of salsa feest.
2: Mm-hmm.
3: Maar je hebt mensen die specifiek, zowel vrouwen als mannen. Je hebt vrouwen die getrouwd zijn of een relatie hebben.
2: Mm-hmm.
3: En alleen naar een soulparty gaan.
2: Ja.
3: En andersom heb je mannen die dat ook doen. Ja. Wat ga je dan daar? Dan ben je een prooi. Dan ben je op zoek. Ja. Want wat ga je daar alleen doen? Dan ben je toch op zoek?
2: Ja, je hebt mannen die zeggen, we gaan gewoon chillen.
3: Onzin.
2: Maar als vrouw, wat ik vaak ook zie, er is een klein percentage, 5%, die staat te chillen. En de rest staat zich gewoon letterlijk te verheerlijken aan alles wat ze daar binnen zien.
3: Te verheerlijken of op zoek te gaan naar...
2: Ja. Ja,
3: zowel man als vrouw, hoor. Het is geen onderscheid of
2: bij vrouwen zie ik het ook gelijk, hoor. Wanneer ze aan het jagen zijn. Ja,
3: absoluut.
2: Ja,
3: want ik denk, ja, wat ga je dan als vrouw? Wat ik wel vind, je kan wel gezellig met vriendinnen zijn. Dat kan.
2: Ja.
3: Maar mannen zijn niet gezellig met vrienden. Mannen gaan niet de hele avond met vrienden chillen, terwijl heel veel mooie, leuke dames daar rondlopen.
2: Ja, ze doen het toch wel, arme vrouw.
3: Ja?
2: Ja, okay. Ja, boy.
3: Okay. Ik kan me er geen voorstelling bij maken. Dus.
2: Ik wel, ik sta altijd tussen mannen.
3: Ja, oké. Okay, ja, okay, dus, okay,
2: ja okay, en dan okay, hebben ze okay. Het over zulke tories waarvan je denkt, bro, had je ook op straat kunnen doen. Maar het is het moment, ze staan gewoon te chillen, drink dit soppie.
3: Gewoon gezelligheid. Ja.
2: Okay. Dus dat is het.
3: Ja, dat kan ook. Je wil een avondje uit zijn of een avondje weg zijn.
2: Op zich vind ik het persoonlijk niet gezond dat jij een partner hebt en je gaat keer op keer in je eentje naar een soul party.
3: Mm-hmm.
2: Af en toe neem je vriendin, neem je vrouwtje mee of ga met je man. Mm-hmm. Al is het één keer in de zoveel tijd, ga. Want man bijvoorbeeld, hij mist toch bepaalde dingen. Want mevrouw, weet je hoeveel mannen een vrouw thuis hebben en die vrouwen gaan nergens met die man. Maar als die man vreemd gaat doordat hij in een soulparty is geweest, hij stond te schuren daar met de andere vrouw, dan horen ze achteraf, hij is met Thelma of met Lydia. Heeft hij een seksrelatie gehad, dan worden ze gek. Zusje.
3: Je moet niet maar als die...
2: Uh-huh. Ik weet niet. Kijk, soul is intiem. Snap je? Als die man in de armen danst van een andere vrouw. Mannen lopen te spieren voor vreemde vrouwen, dames.
3: Natuurlijk.
2: Dan liever ga je af en toe met je partner, laat die voor jou spieren op die dansvloer. Snap je?
3: Maar als die partner je niet meeneemt dan?
2: Mevrouw, je moet erop staan. Mevrouw, ik trigger me naar zijn takkie. Die minnaar. A last maaf me begin. A wans aan zijn tegen. No one man om een pot mis dona osso. Lek tjes tjesi en luku de muur. Dat je go verheerde kisere.
3: Nee.
2: Gaat niet werken. Ik hoef niet elke keer als iets achter je aan te gaan. Nee. Wil ik ook niet.
3: Je moet elkaar ook de ruimte kunnen geven.
2: Maar wissel het een beetje af.
3: Ja. Absoluut.
2: Wissel het een beetje af. Het kan geen kwaad, want als vrouw ga je ook fijn voelen. If you go uit naar een hubby na een moederdag of een moederdagboot. En dan je dans in die masara anu. Is hij borinja hier die noem me kamekis mooskin? Die trasma. Ik bedoel maar.
3: Ja, klopt.
2: Dat maakt jou niet tot de perfecte vrouw voor je partner, hè? Mind you.
3: Nee.
2: Oké dan. Vrouw, sorry hoor, want mijn kootjes of contact zijn met mijn voor je tien en het.
3: Nee.
2: Ik moet ook rekening houden met mijn hart.
3: Ik ben het ook met en ja.
4: Dek aan je hart.
2: Ik moet aan mijn hart denken. Nee, maar ik vind het heel leuk.
3: Ik ben het helemaal met je.
2: Ik vind het heel leuk om over dit soort dingen te praten. En dat zijn dingen die tot heden ook gebeuren. En Coupé die heeft echt de mannen verdedigd. Ik vond meneer Arnhem is de enigste manspersoon, als ik het goed heb, die gebeld heeft. Dus de mansmannen steunen niet.
4: Dat is niet. Dat is nog weer.
3: Dat is wel jammer.
4: Ik heb meestal altijd steun van vrouwen.
2: Dat is heel jammer. Want het is normaal als jij je stem laat horen als man in dit soort situaties. Mm. Je weet wat je doet. Je weet hoe je bent als man. Dus kom op. Het is toch normaal om over te praten?
3: En daarom ben ik direct heb ik gereageerd. Omdat dat wat jij aangaf mij aandacht had van ja, daar begint het inderdaad. Ja. En prooien kunnen we allemaal zijn.
2: Allemaal.
3: Maar waar begint het? Wat maakt je een prooi? Ja. En wat maakt wat is die uitdaging?
2: Ja.
4: Wat maakt die man een jager dus?
3: Wat maakt die man een jager? Nou ja, wat ik aangeef, als je continu alleen op pad gaat. Ga je jagen?
2: Je gaat jagen.
4: Ik vind toch niet hoor.
3: Je gaat jagen. Vaak wel. Het hoeft niet altijd, maar vaak wel.
2: Maar je zegt, Sadi, ik had jullie... aantrekkingskracht. Een magneet zijn moeder natuurpot in ons team voor haar is
3: makkelijk. Oké, dan.
2: Als aan het nou wat ververs aan coupé.
3: Oké.
2: Je wilskracht moet sterk zijn.
3: Oké, dan.
2: En zeggen van nee, ik ben gekomen om te genieten van de avond en daarna ga je gewoon rustig naar huis.
4: En als dat gebeurt toch ook vaak?
2: Dat minusabi, misabi, brada.
4: Onder de mannen gebeurt dat ook vaak.
2: Brada! Parkeerplaats. Parkeerplaats. Noem ik grap, man. Ik was zo parkeren. Ik heb een parkeerplaats. Amant, ik ga vrouw drapen. Niet ideeën.
4: Ja. En leuk, man. Ja, ja, ja. Marion.
2: Zeg het, takkie.
4: Ja. Hier nog. Voorzien vind ik dat ik kan. Maar nu... Voor, boy, sinds ik nap en zo naar een pres... ...nog was met haar een telefoon voor ik ba.
2: Broer. Nou, een jaar noem ik nog uit. Maar toch, dit is aan na 2 jaar terug, hè? Parkeerplaats, soul party. We doen ik wees naar Pegitori, terwijl aan mijn beren dat toevallig wat hier ben go plasje daar hier chatori. En hier wacht ik wat hier, dat kei, papa je beren daar heb je wat vrouw.
4: Nee, maar zou verkeerd is naar mijn vrouw.
2: Nee, en dan ben je mijn vrouw. Dat schat, fangatori.
4: Wat nee, want is naar je vrouw, dat mag toch?
2: Dat ga je toch niet met je vrouw daar doen op een parkeerplaats van een soort
4: spanning.
2: Luister, ik ben een open-minded vrouw. Ik kan overal neuken met mijn man waar ik hebben wil, maar er zijn grenzen, hè?
4: Weno, maar dat is een van ze. Ik go over toch? Ik go over een grens.
2: Luister, nee. Een parkeerplaats story is niet om de hoek. Een ingang, uitgang, dit jaar, een parkeerplaats, dit is de
4: visie. Risico begin.
2: Een risico begin.
4: Nee. Alla tuba de kati.
2: Oké.
4: Of angri bekeerde.
2: Ze hadden honger.
4: Dat bied ik.
3: Ja, maar dat is het toch, Marion. Die soul party heeft ze door zodanig gebracht waar ze...
2: Ze de controle kwijtgeraakt.
4: Ik denk, als ze een soul party... Kan je die snel oren los doen?
2: Brada. Kijk, bij sommige mensen op de dansvloer zie je het ook, hè. Dus maar aan de partners, maar afas van de dansie. Je ziet van mij aan mijn rompen droog.
3: Hij
2: is zo gierig. Die vrouw houdt zo strak vast. Rug, nek, hoofd. Dan met dat met de solis met de gama, met de disie. De wan bal, de schrijven.
3: Ja.
4: Zo no de.
2: Maar je ziet het, en dat is die chemistry. Weet je, de stoffen zijn op een uitoesting is zo intens. Mm-hmm. En ja, dan hypen ze elkaar en dan gaan ze zo'n parkeerplaatsje pakken daar tussen die auto's. Ja.
4: Nee, lees, Osanja, voor een kofferbak.
2: Kofferbak, nee. Dat man bij de afro, je loopt even café, want toen tissue sapot in een tas.
4: Of
2: en dan gaat die man naar huis.
4: Maar dat is zo vreemd, want dat is nou ook. Want dit zou je toch voor thuis laten, toch?
2: Broer!
4: Want als spanning kan boem, maar als spanning dat je gesnapt kan worden.
2: Is hoe?
3: Nee, dat maakt niks uit.
2: Maar voor sommige mensen maakt het niet
3: uit. Op dat moment werkt je verstand niet. Dat werkt alleen lust.
2: Is normaal.
3: Nou, alleen lust.
2: Schatje, you know what, we mami et tegen you. Het is normaal, boy.
3: Je verstand is uitgeschakeld. Helemaal. En het lust die de boventoon.
2: De lust is boven alles.
3: Ja, voor de boventoon. Ja.
2: En het heeft een bepaalde spanning, hè, als je weet dat je betrapt wordt.
3: Ja,
4: dus dat. Dat je bijna betrapt wordt. Want je wil niet betrapt worden.
2: Het is wel een ding. Ze hadden een paar auto's verder op moeten gaan naar achter.
4: Maar misschien is die man opzettelijk door aan toegegaan. Voor go kisden.
2: Nee, hier ben ik op plasje. Hey boy.
3: Nee, volgens mij is Chanel van weg aan de andere kant, want ik hoor niets meer.
4: Nee, als ik jou opneem, dan...
3: dan zijn we niet.
4: Dus okay. Jullie zijn op één telefoon, vandaar.
3: Oké.
4: Ja?
3: Dan ga ik mij neerleggen, zodat iemand anders ook kan bellen. Maar dankjewel. Fijn dat je er weer bent, Marion en Coupé, om hem te ondersteunen. Dat vind ik fijn. Al zal het niet wekelijks zijn.
2: Ja.
3: Maar ik denk dat hij daar heel blij mee is.
2: En wij ook.
3: En wij
2: dankjewel. Ook. Dankjewel. Ik vond het leuk.
4: Doei.
3: Wel thuis, graag.
4: Ja. Dank je. Zo, dat was even gezellig voor jou, Marion. Ah, je kon even weer tekeer gaan.

0: goedenacht. U bent in de uitzending.
1: Goedenacht.
2: Suriname weer, Suriname weer. Ik heb genoten, Marion, je bent ondeugend.
0: Maar zo ken je Marion toch? Zo...
2: Jullie denken dat ik in mijn bed ben gaan liggen. Nou, nee, nee, nee. Ik ben net hier naast die telefoon. Met praxeert dat Marion, die is ogri.
1: Nee, maar het valt wel mee. Ik ben pas bekeerd. Het valt mee.
2: Maar, weet je wat het is?
0: Ja.
2: Alles draait gewoon om spanning. Echt alleen maar om spanning. Weet je hoe lekker het is, hè?
0: Om spannen...
2: Ik mag vrij praten. Om...
0: Ja, ja, ja,
1: mevrouw.
0: Mag... Hallo.
1: Mevrouw.
2: Oké. Okay. Weet je wat zo lekker is?
0: Ja.
2: Oké, okay, ik ben geen vrouw dat zo 1, 2, 3 kras wordt op een dansvloer met een man. Maar is je dat als je weet dat het je eigen man is, je eigen partner is en alobi de, alobi na staan vaste?
0: Geneva. Even, je hebt volgens mij iemand wakker gemaakt. Hou even aan. Goeienacht, u bent in de uitzending.
3: Goeienacht. Goeienacht, meneer met de heer Seder.
0: Hey.
3: Meneer Foutan.
0: Meneer Seder.
1: Dag, meneer Seder.
3: Dit is toevallig. Na toevallig met Letta Radio d'Amerika, jong. Maar meneer Koepé, ik kan me af en toe een wenk geven, toch, man. Je wat prik, man. Niet dat die boemboe, ik kan...
0: Ja, maar hou de woensdag in de gaten, no.
3: Jongen, nee, maar je kan zo'n programma beginnen bakken, toch? Op zo'n stand op
2: zo'n bakken, toch? Zeker, op het moment dat ik live ben.
3: Nee, wat? Ik heb heel veel gemist. Heel veel. Ik zakel nu.
0: Oké, Arkino. Item is, zijn wij mannen de jagers of zijn we de prooi?
3: Meneer.
1: Ik heb veel lach voor meneer Seder.
3: Ik heb geen lach voor meneer Seder. Je was er laat niet.
0: Je moest dat van je vieren. Als welke van die twee voel jij je?
2: Seder is beide hoor. Seder is beide, jager en prooi.
3: Mina ala tu, mina ala tu.
0: Hé, hey, Seder, van mevrouw Chanel van Sapiuso. Van mevrouw Chanel van Tak Direct. Meneer Seder is allebei. En no user of tak, je bent allebei. En jullie kennen elkaar, no?
3: Nee, we kennen elkaar via de telefoon.
2: Nee, maar ik bedoel van de uitzendingen in Nederland tijdens mijn vakantie. Zijn beantwoordingen kan je iemand peilen. Hoe de persoon denkt.
3: Oké, maar jammer laatst. Oké, ik koop bij mijn tassen afgelopen jaar, van december, januari. Maar ja, jammer dat ik deze dame nooit heb gezien in een soul party. Wat ook nou, wat een mooi soul party, maar nooit heb ik deze dame gezien.
0: Zo'n dame.
2: Ja, omdat je mijn uiterlijk niet kent. Want ik was soul party, ik was modem, ik was Irene.
0: Hé, Samsa, Suma en Jagno. Suma en Jagno.
1: Maar Seder.
3: Maar ik kan er nooit hoe Suma kan er wat, joh.
2: Seder, met Sukuf, Fushenelfa.
1: Ja, Seder.
3: Oké, maar minus heb Suma dan is een elfa voor kwakkezicht, toch? Kwakkezicht, dus
2: minus heb. Dan had je koeping, je moet vragen, toch?
3: Nee, maar het zou toch een grote probleem zijn, want ik was overal met mijn paard, toch? Dat is het probleem. Ik was bijna overal met mijn paard.
2: Dat toch je suku, moor.
0: Nee, ano suku. Nee. Arkibu, amano tak asuku, Chanelva. Ano tak suku. Hij zegt gewoon...
2: Het zou moeilijk gaan, want overal was hij met zijn partner.
0: Ja, maar de ano suku is gewoon contact leggen.
3: Nog meer onbosap,
2: Hij is op zoek, hij wil jagen.
1: Nee, hij wil gewoon een gezicht zetten bij de stem.
0: Chanelva, hij wil gewoon een gezicht zetten
1: bij de stem.
3: Nee, ik zou komen kijken.
2: Oh, nou ja, Seder, we komen elkaar wel eens tegen hoor, maak je niet druk.
3: Oké, is goed.
0: Samsam, ik kan starten aan dating site, no?
2: Je hebt voor mij. Wanneer kom je naar Suriname? Maar kijk naar Seder, dat ding hoeft niet moeilijk te zijn, Seder. Het is gewoon van, if you want it, als je wil, hoe je wil, dat zijn.
0: Probleem?
2: Hallo, luister dan. Je kan met je vrouw zijn, toch? Je kent mij via radio, maar ik maak ook kennis met je vrouw. En we hebben gewoon een gezellige avond. Lafoe, drinken, whatever dan ook. Waarom moet het een probleem altijd zijn?
1: Mevrouw Chanel van Dijnom, zing je als je wil, hoe je wil. Als je voor de kiezen hier. Mevrouw Chanel van dat probleem.
0: Als een elenco met trio.
1: Ja, toch? Je porra heer, zo mevrouw Chanel.
0: Mie even, als een set goed. Dat trio, Tori.
1: Je mag
0: met je vrouw komen. Nee, dat je mag met je vrouw komen.
2: Dat ding moet niet moeilijk zijn. Ik bedoel van... Ik ben er van de radio.
3: Ja.
2: Dit is Chanel. Die is bijvoorbeeld Gerda.
1: Mm-hmm.
3: Ja.
2: En we lachen, we blowen 50. We dansen samen. Whatever.
1: Dan samen. Afro, dit is niet
0: meer. Bij de afro zei tegen jou, gruwelijk. Chanel van Boro, gruwelijk. Chanel van Iwan, dat is naar een alatu.
2: No, ik ben een alatu met een vrouw.
1: Nee, maar kijk,
2: No, zo, mijn look out toch, want mijn wawa kan nou een blauw ei.
0: Chanel, hoor je rekenen dat Mario nog gezond zo helemaal? Nou, als je met elkaar vrouwen dit dag al afvoert, ja, is niet gezond voor de. Maar hoor nou, ik heb nog 6 minuten.
2: Ik ben ook niet gezonder.
0: Ik heb nog 6 minuten.
3: Ik ben toch niet serieus, joh. Maar.
2: Jij moet gewoon met een normale druk naar huis gaan. Je moet veilig thuis arriveren. In zorg dat ik een lage druk, dan moet ik het een hoge druk.
3: Asade.
2: Maar als je dadelijk aan stuur of frigo aan loopt toe.
0: Maar zo druk zijn niet jouw etak nu, Chanel.
3: Helaas was ik aan de later kant vandaag, want dan gewoon druk met dat. Met dat.
0: Normaal ben je erop tijd. Nee, maar Chanel, dat zo druk zijn niet iedereen nu. De etak, man om druk. Hij is thuis.
3: Ik ben thuis.
0: Hij is thuis, dus een man in rij.
2: Een
0: in rij, hij is thuis, zei hij net.
3: Ik ben thuis.
2: Ik heb het over jou.
0: Om mij? Oh nee, naar Spanet, druk. Nou, stuur nog druk naar mijn boers.
2: Ik hoop het voor je.
0: Nou, je hoeft niet te hopen. Het is zo, Chanel.
3: Maar ik hoop dat ik een keer in Suriname mag komen. Maar het maakt niks uit. Jammer.
2: Kijk, zo mooi die lijn is. Weet je? Ik heb me de vorige keer zo geërgerd.
0: Met
2: alle storingen. Ik had zoiets van meneer.
0: Oh ja. Soms was het af en toe is het een beetje lastig. Maar we werken er nou aan dat dit probleem dat meneer Wan morgen op de woensdag. Dus ik wil alvast zeggen. Meneer Yagi, nou als mama. Bye bye, swai swai. Want dadelijk.
3: Ik was aan de late kant, maar lang niet. Ik heb toch in een korte tijd toch.
0: Heb je Chanel van het lachen gekregen?
3: Lekker, en wederom.
0: Oké, zei u. Oké,
2: ik heb hem laten lachen.
0: Je zei?
2: Ik heb hem laten lachen.
0: Ja, mij ook. Je hebt mij ook laten lachen.
2: Ik heb zijn nacht goed gemaakt, dus ik weet zeker dat ze er lekker gaat slapen.
3: En wij allemaal gaan letten.
0: Jullie vrouwen er zijn de reprata kuku. Nou, dat was meneer Seder. Hij aspoort toe even snel.
2: Ja, tuurlijk.
0: En Chanel, sowieso bedankt vanuit Suriname. Wat heb je daar, regenweer of asong is geen het?
2: Nou, het heeft vanmiddag, het grootste gedeelte van de dag was het zonnig. Ja. Het heeft vanmiddag even maar geregend. Maar we hebben hier in ieder geval geen jas nodig. Dat is belangrijk.
0: Oké, heel belangrijk. Chanel, bedankt voor je bellen.
1: Ja, mevrouw Chanel, ja, het was aangenaam hoor.
2: En Marion,
1: ik heb van je genoten.
2: Bedankt. Ik heb genoten van Marion. Beterschap verder.
1: Ja, dank je. Jij ook.
2: En tot de volgende
1: tot
2: keer.
1: Zeker tot de volgende keer. Ja?
2: Oké.
1: Doei, doei.
2: Hé, hey, coupé.
0: Ja?
2: Beetje.
0: Je zei?
2: Veilig thuis.
0: Ja, dank je.
2: Veilig thuis.
0: Zeker.
2: En laat niemand je van de kap, van de weg, van je karasani. Nou, ik nog eens maar ontvoeren.
0: Nee. Misa ba pasigua ofzo.
2: Dan is het goed.
0: Is goed.
2: Hé, goed.
0: Dank je.
2: Oké, tamboom.
0: Marion, ga je even groeten?
1: Ja.
0: Je kan groeten, Marion.
1: Ik weet niet of Gentle nog... Gentle, Anneke, mijn lieve poppetjes. Hopelijk zijn jullie nog aanwezig op de chat. Bedankt, ik heb jullie berichtjes gezien. En de notitie wat jullie ook hebben genomen. Dankjewel. Ik stel het op prijs.
0: Mensen, bye bye, swai swai.
1: En de groeten aan ieder.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap.
2: Nalatenschap belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is Mart. Dit is Mart.

0: Le biarche wane osso grantangi di uan tek ting fu pochiesi archi na you station you family station di de kari Radio Mart di de Mario Mart de na Bemre na wo Trichamstraat numero IT Radio Mart ik kan vangen vrij in haar eter tap wang noti sebi keba marchi negi noti en heel grond tapu na long tu ik kan archi Radio Mart ook tu tapu www.kabamarchi Radio Mart kabamarchi NL a nomru va concurdosu na concurtei a nomru va jenjen fu Radio Mart na noti tu noti fu CB 14291 et on tron a nomru fu Radio Mart pekan karkong dat na noti tu noti 4JB14291. Je breed vaak hoe dat je het aan Archie Radio Mart. En voor zijn nieuws bij kiezen nieuws naar de barboskopu. Nou, om je bij een draai van zijn voor KLM. Tak KLM. Fosa dongoka Johan Adolf Luchhaven Sanderij Sobong dat dongoka kayen fosi lek fo ubeka archi de fintak da be de tak de mem lai oli KLM takano tru dis takano tru suma apleti dat mino shabi alas makan abe igi minen inator disi ifiri NFU yudi da oso. If you want to talk one over a sand, this is the Michaka fishy. No dry, you can car kong. Ma. No there, so the more look for. More cargo now, Masra, money bridle. And the more like for mangamang tak mofo. Dang more caring. Dang. O Godoro, nanga tori fu houtuin, tak de maitroe chemische troep drapen na houtuin. Banga mazara breidel betaka tori ik bafrida di psade. Ma une bafur juru, dan umek mofo taki moede se kong, dus dis moede de. Da wo Godoro nanga tor dati. En sisa maurin held, adaser na no, mi bri. Zonde dat bij de SD inschrijft bij Ibe Kajerina uitzending ook toe. Pa ben tak overator dat ook toe. Dan vaman en baga me vrigita manen. Maar ja, ik ben ook geen 18 meer. Maar ja, ik ben takken gewoon man. Johan en deed me edem om de man konta panen. En in elk geval. Ik ben takken gewoon man. Ze go over milieutori en... Dat bij vindt precies dat zonder dat bij de SD. Maar nu moet bellen Barara Cliff Bredel en dan we gaan door op Poben Tang. En even wat ik dan daar zou ik naar uitzending en dan we gaan door op een pis dat die vier.
1: Goedemiddag
0: meneer Bredel. Blij dat u ons te woord wil staan in deze bijzondere uitzending. ik moet er zelf om lachen, hè.
1: Okay, ja, en ik moet lachen omdat ik je een beetje ken, dus mezelf fijn. Nee, maar van weet je wanneer je elkaar kent.
0: Dat je elkaar kent, ja.
1: Je op elkaar afgestemd. Precies. Weet je ongeveer wat je kan verwachten. Hoe is het met meneer Dalvoer?
0: Het kan altijd beter, maar ik ben tevreden.
1: Okay, dan.
0: En hoe gaat het met u verder?
1: Ah ja, het kan altijd beter. Je hebt het net al voor me ingevuld. Het kan altijd beter. We doen ons best.
0: Je doet je best, ja. Meer kan je ook niet doen.
1: Jazeker. Kom maar de luisteraars even onido. Luisteraars, goeiedag. Ik moet niet verzuimen voor Barnes, maar Odi. En daar gaat het om.
0: Nee, ik ben niet.
1: Eigenlijk, om berichten, zeg maar, naar de luisteraars toe te brengen, om het een en ander met ze te delen. Dus daar gaat het in essentie om. Dus bij deze groet ik alle luisteraars.
0: Luisteraars, nou, also, jullie krijgen allemaal de groeten van de heer Cliff Breidel. En afgelopen vrijdag heeft meneer Cliff Breidel het een en ander verteld over het lozen van, zeg maar...
1: Nou, opslaan, hè? Niet lozen.
0: Opslaan van giftige stoffen daar op nucleaire materiaal. Mm-hmm. Op een terrein daar in Houtuin.
1: Op Houtuin. Ja, op het terrein van Kooldiepzing. Dus het is een beetje... Ja, een beetje ingewikkeld. Nou ja, ingewikkeld niet. Het is heel vreemd om het maar zo te zeggen. Dat die mensen volledig, dus alle ruimte krijgen om hun ding te doen op het terrein van Kooldiepzing. Dan vraag ik me af van hoe het gesteld is met vergunningen. Wie daar toestemming voor heeft gegeven om zulke activiteiten daar te ontplooien.
0: Mm-hmm. Ja, dat vraag je ook af. En mijn vraag is, het bekend... de bewoners die dichtbij dat terrein van Kooldiepzing wonen, is die afstand te overzien? Of zeg je van het is...
1: Met nucleair materiaal, dan... Kijk, wij hebben zo, laten we bij, het beetje bij de naam noemen en bij het begin. Uno in zijn naam, hoeveel verstand hebben we van al die dingen? Mm-hmm. Meer, ik ook niet, snap je? Mm-hmm. Maar omdat ik dus uit voorzorg en ook uit informatie die jij hebt met betrekking tot rampen en dingen die zich hebben voltrokken in het verleden met betrekking tot nucleair materiaal. Mm-hmm. Als er een brandje is, een grasbrandje of een bermbrand of wat dan ook, of een brand die naar binnen staat, Paramaribo, moet je al zien hoeveel moeite de brandweer, onze brandweer in Suriname heeft om dat ding onder controle te krijgen, om de brand te blussen. Mm-hmm. Dan vraag ik me af van in hoeverre ze opgewassen zijn tegen dit wat zich nu zeg maar aan het voltrekken is, want ik heb ook een paar jaar geleden zelf meegemaakt en ervaren hoe het eraan toe gaat toen die vuilstortplaats daar op Ornamibo in brand stond. Mm-hmm. En ik heb toen ook aan de bel getrokken, waarbij ik brandweerlieden heb gesproken met betrekking tot bepaalde dingen die daar in brand staan, waar men eigenlijk helemaal geen weet van heeft. Van oké, hoe ga je met dat materiaal om? Hoe ga je blussen? Mm-hmm. Is het verstandig om te blussen? Dus als iemand jump all long was zomaar en maar vooropgesteld, is er een gedegen vooronderzoek geweest om vast te kunnen stellen dat deze voorziening daar moest komen. Snap je? Want als je nucleair materiaal gaat opslaan, sowieso als je dan bijvoorbeeld een woning wil bouwen in Suriname, waar dan ook, moet je een vergunning aanvragen. Als je een discotheek of weet ik veel of een winkel wil opzetten, moet je ook met de buurt gaan praten. Die moet je vergunningen hebben. Dus allerlei dingen komen erbij kijken. Mm-hmm. Nou vraag ik me af in hoeverre de richtlijnen zijn met betrekking tot het opzetten van zo'n faciliteit. Mm-hmm. Om nucleair materiaal, waar wij totaal geen verstand of weet van hebben, mm-hmm, om dat op te slaan. En als je al nagaat dat ding in een woonwijk, zeg maar... Ja. Wordt opgezet, dan denk ik bij mezelf van jongens, we hebben het niet over want of oru zou een kwekie dappen waarbij de den voru doet den behoefte als meer die maatje rikba dat mensen klagen over stank, over last en al dat soort dingen. Nu gaat het om je totale volksgezondheid, mijn broeder, dat je op het spel gaat zetten. Kijk, en als nogmaals, en dan kom ik, en dat is het gevoelige onderwerp hier. Als je een multinational de toegang geeft, of tenminste toestemming geeft om dat soort fratsen in jouw land uit te halen, gaat die man jou nooit meer serieus nemen. En kijk, die mannen, dat bedrijf waar het om gaat, het bedrijf Halliburton.
0: Ja, Halliburton, ja.
1: Halliburton heeft een zeer, voor mij, discutabel, zeer dubieuze reputatie. Ja. Die trekrekker van die mannen is het verdient geen schoonheidsprijs, om het op zijn zachtst uit te drukken. Dus die mannen hebben tal van rechtszaken hier en daar afgekocht, schikkingen getroffen. Omdat ze altijd eigenlijk vaak schuldig zijn bevonden, maar die mannen hebben een schikking getroffen. En dan kan je die man een boete opleggen van weet ik veel hoeveel miljoen. Voor jou als individu is het een astronomisch bedrag, maar voor een bedrijf als Halliburton, dat is een gigant. Ja, ja. Dus nou, je treft een schikking, die man betaalt een boete. En voor de rest mag hij doorgaan met zijn activiteiten. Dat zijn dingen die mannen waar ze bekend om staan. Dan vraag ik me af in hoeverre, want dan ga ik achter mijn oren krabben. Dat, in hoeverre hebben dat soort dingen nog niet plaatsgevonden in Suriname? In hoeverre gaan ze ook niet verder plaatsvinden in Suriname? Want nogmaals, die mannen krijgen dan volledig groen licht om hun dubieuze activiteiten daar te ontplooien. Want kijk, laten we dit voorop stellen, dat die ontwikkeling er moet komen, dat staat buiten kijf. Dat er bepaalde voorzieningen moeten worden getroffen, bepaalde materialen nodig zijn voor oil en gas. Daar ga ik niet over discussiëren. Waar het om gaat, ik weet dat er bepaalde voorzieningen moeten worden getroffen, maar dan moet je het wel op de juiste manier doen en op de juiste plek moet je het faciliteren. Ik kan niet zomaar zeggen, oh, dat is mooi zijn. Plotseling is je gaat foto's zien, heilige weg en omgeving, en is je kan wel ontrappen, maar mij weer kan ontrappen. Zo gaan we niet met elkaar om. En nu heb je het over de volksgezondheid, jouw eigen bevolking. En je zet hun, je gooit hun gezondheid, zeg maar, hun leven, gooi je te grabbel. Dan, dat zijn dingen die je niet moet willen. En op het moment dat je zo een visitekaart afgeeft aan een multinational, dat betekent dat die man volledig groen licht heeft, prijsspel heeft om met jou en jouw bevolking te doen in jouw land wat hij wil. En dat gaat ook gebeuren. Dus dat zijn dingen die ik heb ook bepaalde gesprekken gevoerd met bepaalde prominenten. Ik zal geen namen noemen, maar dat zijn de waarschuwingen die ik al in een eerder stadium heb gegeven. En nu, niet zo lang daarna, zijn bepaalde dingen al duidelijk zichtbaar, voelbaar, merkbaar. Wat er allemaal gebeurt, waartoe deze mensen in staat zijn. Mm-hmm. Dus laten we daar uiterst voorzichtig mee omgaan. Mm-hmm. Wel is het zo dat ik ook jammer vind, ik als ik kijk, want ik heb, nou ja, toeval bestaat niet, maar ik heb het wel gezien, die uitzending via DTV. En dan heb ik gezien dat er iemand van de omgeving geïnterviewd werd door meneer Harderwijk. Waarbij de mevrouw bepaalde dingen met betrekking tot die opslag uit de doeken heeft gedaan. En acties die eventueel door de buurtbewoners zijn ondernomen. Maar alleen mis ik de participatie van echt de bevolking. Van de gewone man of vrouw die daaraan blootgesteld gaat worden. Daarom probeer ik het nogmaals te benadrukken binnen deze uitzending. Van jongens, let op je zaak. Mm-hmm. Want if Fujidema op een vrijspel dat hij aan de overheid en die groep in kwestie en meneer Kuldeep Singh, want meneer Kuldeep Singh woont daar niet. Mm-hmm. Want in zijn achtertuin zou hij dat ook niet willen. Mm-hmm. En dus dan denk ik bij mezelf van waar zijn we in hemelsnaam mee bezig? Als wij daar te weinig of te op anticiperen, dat we daar niet serieus mee aan de slag gaan. Het is er wel, maar ik vind die actie een beetje te weinig. Dus ik probeer van hieruit sowieso mijn ondersteuning te bieden. En dan kijken hoe we elkaar kunnen aanvullen. Omdat ik me grote zorgen maak met betrekking tot dit gebeuren.
2: Nou, nu ik het een en ander van u heb mogen vernemen, dan merk je dat er gewoon logisch ook vragen daaruit voortvloeien. En een van die vragen is, ik heb begrepen van u dat het nucleaire afval, zeg maar, gedumpt zal worden daar op het terrein van Kuldeep Singh. En dan is de vraag, wat zal Kuldeep Singh vervolgens daarmee gaan doen? Wat is het belang daarvan?
1: Nee. Kijk, het is materiaal dat ze nodig hebben voor de verwerking van dit olie- en gasgebeuren. Ja. Daar is het voor nodig, dus het is niet echt, is geen afval. Mm-hmm. Het is materiaal dat ze nodig hebben om dus het zijn bepaalde dingen die eigenlijk gewoon gebruikelijk zijn in de olie- en gasindustrie. Ja. Het zijn materialen die je gebruikt. Dus alleen hadden ze een opslagfaciliteit nodig om dat ergens te bewaren.
2: Okay.
1: Isabi? Mm-hmm. Maar, oké, nou prima. Maar als je in de, kijk, als je gewoon in de omgeving van staatsolie kijkt, dan heb je zoveel mensen die daar in de omgeving wonen. Mm-hmm. Dan moet je dus niet willen. Kijk, ik ga straks misschien een stapje te ver. Maar je moet het niet willen opzetten in een woonwijk. Mm-hmm. Sowieso eigenlijk, als je het mij vraagt, heer, opzet voor een raffinaderij Drape, vind ik al een gemiste, vind ik al een misplaatste stap. Want ook de uitstoot van staatsolie, dat ligt er ook niet om. Mm-hmm. En omdat men ziet dat men daarmee wegkomt, om het maar zo te zeggen, Dan bied je weer de gelegenheid om een stapje verder te gaan. Dus dat betekent dat je ook deze dingen daar kan opslaan.
2: Ja.
1: Met alle gevolgen van dien. Maar nogmaals, wat ik zeg, die mensen hebben het liever niet. Die hebben het ook niet op hun woonterrein, toch?
2: Ja.
1: Dan zouden de Kajaringa of zo, maar dat doen ze niet. Ze zetten het elders waar zij niet woonachtig zijn. Ja.
2: Maar is het...
1: Nou heb ik begrepen dat meneer Dikan, ex-minister Dikan, daar woonachtig is. Ik ben een beetje voorzichtig met bepaalde dingen, zeker als het gaat om Suriname. Want zeker als het gaat om politiek, dan ben ik heel voorzichtig. Dus meneer Boandela route dat die. Want ik zeg van kijk, als er prominente daar, nou ja, maakt niet uit. Ieder leven is voor mij kostbaar, ook zeker de mijne. Dus daarom blijf ik aan de bel trekken. Dus minimaal Bouda Boesma. Iedereen die ten aanzien daarvan zijn mond open wil doen, een bijdrage wil leveren, dat is voor mij van harte welkom. Want het gaat om mensenlevens, het gaat om jouw eigen bevolking.
2: Mm-hmm.
1: Zeg maar, ons leven, onze toekomst, ons wonen en leefomgeving staat op het spel.
2: Mm-hmm.
1: Want aan het Tewansa Nipsa, dat je dat jongen, maar eigenlijk een jongen, echt op zijn Surinaams, jongen, maar eigenlijk die snob op Sam, dan denk je dat maar dat die, dus dat, dan ben je al te laat. Mino, dan gaat het een heel stuk dat die, want dan doet het vaak. Dat soort grappige, onbeschoffen zijn grappige uitspraken. Maar het is mosterd na de maaltijd. Dan zijn er al zoveel doden, zijn er al zoveel gewonden, dan zijn er al zoveel mensen die ziek zijn, noem het maar op. En dan wil ik dat soort onzin reacties echt niet horen.
2: Nee.
1: Dus daarom zeg ik van in dit stadium is het eigenlijk zaak dat je aan de bel trekt van jongens, let op wat je doet. Probeer alsjeblieft met man en macht dat ding op een andere locatie te zetten. Dat is mijn insteek. Want er is genoeg. Onder de Biggie 4, bijna 5 maal Nederland. You know what, eigenlijk dat je geen andere plek hebt om zo'n faciliteit neer te zetten.
2: Ja.
1: Er is genoeg plek. En het gaat niet om van de bereikbaarheid en al dat soort fratsen. Wat men als drogredenen zeg maar opwerpt. Van de kosten die ermee gemoeid zijn. We praten over Halliburton. Is niet de kleinste. Die mannen hebben zat geld. Het gaat erom van als jij daartoe de gelegenheid biedt. Voor de man poten in niet bedi. Als jij andere dingen laat zien. Laat merken dat je een beetje geïnformeerd bent. En dat je je poot stijf houdt. Dan heeft men, moet men rekening daarmee houden. En dat stukje mis ik tot nu toe vanuit de overheid, vanuit Suriname. Dus dat is het gedeelte waar ik me bezorgd om maak.
2: Ja.
1: Want nooit de man een kans en een idee en een gevoel dat Junema doet nooit. Maar als ze daar lucht van krijgen, dan zijn ze er op elkaar.
2: Dan ga je. Maar is het bekend? Want ik ga me nu zeg maar scharen achter de omwonenden. Is het bekend of de nucleaire stof die van belang is voor, zeg maar, voor olie en gas, is het bekend of de plek waar deze stof wordt zeg maar, bewaard, is het voldoende geconserveerd? En is er ook een draaiboek? Is het bekend of er een draaiboek is wanneer er, zeg maar, wat we niet hopen, kamaliteiten zullen ontstaan? Door misschien lekkage of een lek of noem maar op.
1: Maar dat is mijn persoonlijke zorg. En zo staan de bewoners er ook in. Dat is mijn persoonlijke zorg. Ik heb van hieruit ook mijn buren gebeld. En ik heb gevraagd hoe het ermee staat. Dus die hadden bepaalde dingen aangegeven.
2: Ja.
1: En kijk, er is eigenlijk... dingen worden op censuur, je moet het niet vergeten. Je praat over Suriname. En heel veel dingen worden ook op zijn Surinaams aangepakt.
2: Ja.
1: Dus de man heb ik mijn druk. En ja. Kijken van, oké, eens kijken hoe de mensen erop reageren. Als er een beetje tegengas is, laten we dan kijken hoe we daarop inspelen. Nou, Ilati, je praat over multinationals die er niet voor schuwen om over lijken te gaan. Begrijp je? Dus nogmaals... Er is eigenlijk, kijk, de NMA, er is een, dus aanhalingstekens voor mij, een milieuautoriteit in Suriname. Maar als er vragen worden gesteld, dan krijg je te horen van deze milieuautoriteit dat er nog geen, eigenlijk dat ze ook niet precies weten hoe of wat. Als je geen materiaal, geen apparatuur hebt. Geen weet heb van dat materiaal. Hoe ga je die mensen dan controleren? Hoe ga je toezicht houden? Waar ga je toezicht op bouwen? Mm-hmm. That's the question.
2: Daar gaat het om.
1: What if you're not for something? Wie gaat wie controleren?
2: Maar,
1: wie gaat wie controleren?
2: Ik snap het. Maar dan, kunnen we...
1: Ik heb het destijds gehad, in onderbreking, maar destijds heb ik het gehad. Ik heb toen simpele vragen gesteld, toen die vuilstortplaats daar bij Onamibo in brand stond.
2: Mm-hmm.
1: En ik was er dan, en ik had wat papieren bij me. En ik ga naar die brandweerlieden die daar met man en macht bezig waren, dat ding onder controle te krijgen. Het heeft weken geduurd.
2: Ja.
1: Maar ik vroeg ook, ik zeg uit bezorgdheid.
2: Mm-hmm.
1: Toen vroeg ik, kijk, ik stel het op prijs dat jullie zo bezig zijn. Weet je, met man en macht het vuur, zeg maar, te blussen. Dat
2: ja.
1: Onder controle te krijgen, maar het lukt niet. Met de weinige schaarse middelen, zo Uabi.
2: Ja.
1: Dan moet je al heel voorzichtig zijn.
2: Mm-hmm.
1: Maar heb je enig idee wat er daar in brand staat? Want à la jurta, van ja, je change die kleur. Dat geeft aan dat er heel wat dingen in brand staan waar wij totaal geen kennis, geen weet van hebben. Waarbij er NOx-gassen vrijkomen. Er is aan die Yunus Abisa Ebron. Hoe you alone kon een pierborstel drapen, is zo borstel dat je geblust hebt brand.
2: Mm-hmm.
1: Ik heb ook toen gewaarschuwd, ik zeg, luister jongens, ik stel het bijzonder op prijs, maar ik begon toen jaar het heel. Dat je tegen mij, dat je niet weet wat er met je aan de hand is. Dus wees daar voorzichtig mee.
2: Mm-hmm.
1: Snap je?
2: Ja.
1: Want je doet nu je werk, maar het moet niet gaan tegen elke prijs.
2: Ja.
1: Kijk, destijds, en we moeten dus, kijk, ik heb het ook in die uitzending gezegd afgelopen vrijdag. We zingen uit volle borst, God zij met ons Suriname. En dat kunnen we echt, hoe kan dat in bakken? Gado dinangas en lang, want zo. Hoe ben vaag weg om bij lezing te weet niet als je je kan herinneren dat een KLM-toestel, het SLM-toestel, op Sanderij had beschadigd.
2: Ja, ken ik nog.
1: En dat toestel was bijna vol met kerosine. Nou, als ik zoiets had voltrokken op Sanderij, dan hoe ben je dat? Want het toestel raakte beschadigd, het SLM-toestel raakte beschadigd. En, maar als je dan gaat kijken van oké. Just in case something happens, wat heb je daar voor voorzieningen op Sanderij?
2: Ja.
1: Om zo'n ramp van zo'n formaat onder controle te krijgen. Want die nou tegen middag naar een 2 of 3 brandweerwagen, een ambulance, dan knap dat je de boel kan controleren. It doesn't work like that.
2: Oh.
1: Dus dat is waar ik voor waarschuw. We hebben de voorzieningen niet. Als jij het van plan bent dit soort activiteiten te ontplooien of de althans daartoe groen licht te geven, je praat over een gigant.
2: Mm-hmm.
1: Dan moet jij dat soort dingen meteen in drinkdressie wachtisiki. Dan moeten zij voor die voorzieningen zorgen. Je moet het vooronderzoek moet je gaan doen van luister jongens, je praat met je eigen bevolking. Wat denken jullie? Hoe vinden jullie het? En wat weten jullie ervan? De mensen gaan je helpen om tot een goed besluit te komen. Daar waar iedereen zich in kan vinden. Snap je? Ja. Iedereen is het ermee eens. Oké, hoe ben je dat erover en zo. Dus er moet een consultatieronde plaatsvinden. Tot dat luister, maar zo breed, zo smal. Je moet het niet doen tegen elke prijs van... Nou, we hebben het, wij mogen het bepalen, dus we gaan het hier doen.
2: Ja.
1: Dat moet je niet doen.
2: Ja.
1: Ik wil bepaalde woorden niet gebruiken, maar dat is wat staat. Je moet doen aan je eigen smaak ten koste van alles.
2: Ja.
1: Want nogmaals... De reputatie van heel veel multinationals is niet een eentje om over naar huis te schrijven.
2: Mm-hmm.
1: Je wordt er niet blij van.
2: Nee.
1: Snap je? Je wordt er niet blij van, want wanneer het om mensenlevens gaat, nee, maar, is voor hun niet aan de orde. Je bent de zoveelste in de rij.
2: Mm-hmm.
1: En eigenlijk wat men dan, ja, men schaart jou onder de noemer wat men in Amerika zou noemen collateral damage, is aanvaardbare schade toch?
2: Mm-hmm.
1: De man is van aan jou.
2: Nee.
1: Nou ja, hoe ben je hoor rekenen dat zo men bekend dit de moren, maar aangezien minder lijkt dat, dat valt het mee. Zo praat men. Maar het gaat om mensenlevens, dus be careful what you're doing. Be careful what you're saying. Want het gaat niet, het is niet zo simpel zoals men het stelt. Maar zo praat eigenlijk de multinational.
2: Hm.
1: Voor hun is het aanvaardbare schade.
2: Ja.
1: En wat ga jij dan doen? Straks als zo'n calamiteit zich voordoet. Dan zit je met de andere kant van a collateral damage. Dan ga jij zitten met damage control. Je hebt bijvoorbeeld hoe je met papa en nat houden. De boel een beetje gaat proberen te zussen. En die man is de lachende derde, want in feite heb jij daartoe groen licht gegeven, toch?
2: Mm-hmm.
1: Dus bij wie gaan die mensen als eerste aan de bel trekken? Aan jou?
2: Joen. Maar dan kunnen we toch voorzichtig... Ja. We kunnen daarom juist voorzichtig een conclusie trekken. Ik heb zo naar het heel verhaal van u geluisterd. En wat mij te boven schiet is dat... dat er op een of andere manier, het kan zijn, of dat er niet voldoende research is gepleegd voordat men een maatschappij heeft benaderd om verantwoordelijk te zijn voor deze activiteit. Of de tweede mogelijkheid is, men weet het, men weet dat Halliburton niet oké is. Maar men gaat toch in zee met zo'n bedrijf. En dan kom je toch tot een slotfase, is dat zaken uit het verleden, die hebben we allemaal afgewezen. Categorisch hebben we het afgewezen. En dan merk je toch voorzichtig op, alsof men geen lering daaruit trekt.
1: maar zo maar tegen jou dat ik me wil leren. Je wil niet meer niet.
2: Ja, ik snap het.
1: Zo maar tegen jou dat ik me wil leren.
2: Ik snap het.
1: Als we kijken waar een wil is er een weg. Als je wil, dan is er altijd een mogelijkheid.
2: Mm-hmm.
1: Om te kijken van oké, hoe gaan we daar serieus mee om?
2: Mm-hmm.
1: Hoe gaan we daar serieus naar kijken?
2: Ja.
1: Maar de wil moet er zijn.
2: Ja.
1: Maar als jij alleen maar gefocust bent op je geld...
2: Mm-hmm.
1: tegen elke prijs...
2: Ja.
1: Dan heb je bij voorbaat al een probleem, hoor. Want je hebt het over vooronderzoek. Dat in feite natuurlijk van SS heel belangrijk is. Maar ik vraag me inderdaad af... als er überhaupt een onderzoek heeft plaatsgevonden... en met wie? Wie is er daarin meegenomen?
2: Ja.
1: En wie was er daarbij betrokken? Zijn de buurtbewoners geraadpleegd? Je hebt zoveel voorzieningen daarmee. Want ik ben ook benieuwd hoe de politie... want de politie zit paal achter dat ding. Dus ik ben ook benieuwd hoe de politie daarnaan kijkt.
2: Ja.
1: Want het politiebureau Houten is precies daarachter. Dus helemaal zonder helpen, moeten zij ook rekening houden van dat zij ook anytime, dat ze ook aan allerlei dingen blootgesteld worden.
2: Ja.
1: Zonder dat ze het begrijpen of weten. Snap je? Dus al dat soort grapjes, al dat soort foefjes. Er zijn genoeg dingen daar waarvan je, om je echt ernstig zorgen over te maken. Maar nota bene, precies tegenover die faciliteit, precies daar tegenover is een schitterend project. Grens aan de Suriname rivier.
2: Hmm.
1: Dus dan mijn praktijk dat is dat als je het houdt met een goede is de poetser weg. En dan denk ik bij mezelf van, dus al die mensen die daar dachten dat ze mooi hun mooi optrekje hadden opgezet. Mooi libawinti en waiu. Maar als dat ding nu precies tegenover dat project van jou komt.
2: Hmm.
1: Dus al die mensen, dus waar zijn we mee bezig? Dat is het eerste wat in me opkomt. Waar zijn wij mee bezig? Want dan konden de Biggie 4 bijna 5 maal Nederland.
2: Mm-hmm.
1: Waarom zou je de hemelsnaam daar moeten zetten? Dat is de enige, dat is de grootste vraag die bij mij opkomt.
2: Ja.
1: Waarom moet je het daar opzetten?
2: Ja.
1: Dat er voorzieningen moeten worden getroffen, dat er bepaalde dingen moeten gebeuren. Dat is mij bekend. Maar waarom daar?
2: Mm-hmm.
1: Daar gaat het om.
2: En je vraagt...
1: En hoe ga je het doen? Wie gaat jou helpen om dat te controleren? Wie gaat je helpen om dit in goede banen te leiden? Daarom is mij, daar kom ik weer op datgene wat ik heb gezegd. De regering die verzuimt of weigert om bepaalde dingen te doen. Bijvoorbeeld als je die toeschrijvingsovereenkomst had toegepast, dan kan je ook jouw diaspora die je in het buitenland hebt, in Amerika, noem het maar op, Curaçao, in elk geval alles wat je hebt aan kader in het buitenland, zou je daarbij kunnen betrekken van luister jongens, uno no sabi, kan je ons komen helpen na de gesprekken en dit in goede banen leiden. Daar gaat het om. Maar dan had je daar van die voorziening gebruik kunnen maken. Snap je? Want dan kan je je mensen die jij hebt in het buitenland, daar kan je altijd een beroep op doen.
2: Juist.
1: Waarom kunnen andere landen dat wel en weigeren wij dat te doen? Mm-hmm. Dat is mijn vraag.
2: En is cool.
1: Want sinds 50 jaar, lang onafhankelijk, 50 jaar lang is dat verdrag niet uitgevoerd. Terwijl je op alle fronten jezelf en je mensen, zeg maar, benadeelt. Want had je dat ding uitgevoerd, had je niet met deze onzin toch? Want al die mensen die in het buitenland wonen en werken, waar je ook een beroep op kan doen, die jou kunnen meehelpen om het land en het volk van Suriname, zeg maar, verder te helpen. Want daar gaat het om, we moeten het samen doen. Maar als jij hoort alles maar buiten de boot in de veronderstelling met het, een onzinverhaal dat jij het alleen gaat doen terwijl je geen weet van zaken hebt. Misschien weet je het wel of je steekt je kop in het zand. Als je met dat soort dingen bezig bent, dan heb je niet het beste voor met het land, nog het volk.
2: Hmm. Nou, en ik vraag me toch ook af, is het bedrijf Cool Deep Sink de enige die kennis en know-how heeft om te zorgen dat nucleaire materialen...
1: Nee, die mannen hebben ook de kennis en know-how, dat kan ik nu al zeggen. Waar het ook, kijk, met alle respect, maar... If Cool Deep Sink, ik wil plotseling in infrastructurele werken. En dat gedeelte van de Keizerstraat, ik ga even een beetje vervelend zijn. Dat gedeelte van de Domineestraat, dat is geasfalteerd door Cool Deep Sink. En nou, après, ik begin zo. Dus ik kon nog wat op dit soort tour dat die. Mm-hmm. Want ik wil die mannen niet afkraken. Maar wat dat soort dingen betreft, asfalteringsprojecten en noem het maar op. Nu hebben we het over nucleair materiaal. Mm-hmm. Dus laten we niet op die tour gaan. Meneer Jireman, meneer Broko de Mansaka, schoenmaker, de maandag schoenmaker, hou je bij je lijst. Nek de mannen goed op het terrein dat die, want mis heb nog baat dat de mannen zabi. Dat weet ik nu al. Ja. Dat zeg ik gewoon op persoonlijke titel. En ik denk niet, zoals het nu ervoor staat, denk ik niet, dat zij degene zijn die dat een beetje gaan controleren. Want dat heb die kennis en know-how heb je niet. Zij faciliteren slechts. Zij bieden hun terrein aan om dat, zeg maar, daar op te slaan. That's all they doing. Snap je? En ze krijgen daarvoor hun geld.
2: Ja, maar daarom heb ik die vraag gesteld, omdat ik ergens naartoe wil gaan. Want dan vraag ik me af, dan had het ook een ander bedrijf kunnen zijn die daarvoor in aanmerking zou kunnen komen. Want de praktijken van Cool Deep Sink, kijk, ze doen hun best. Het is een groot bedrijf. Maar in het verleden was hun naam ook niet echt pronkend, niet rooskleurig op de lijst. Snap je?
1: Ja, maar dat is wat ik bedoel. Kijk, degene die wij eigenlijk zouden moeten kunnen vragen hierover, van hoe dat ding eigenlijk, die goede man is ook overleden. Mm. Want volgens mij, als je het mij vraagt, zou dat ding niet eens daar komen. Mm-hmm. Want in de tijd van meneer John is het eigenlijk zover gekomen dat dat ding die kant op is gekomen.
2: Nee.
1: Want dat was eigenlijk aanvankelijk, als je het mij vraagt, niet de bedoeling. Mm-hmm. Snap je? Want lief, kijk. Ik ben een beetje lastig. Om het maar even groot te nemen. Als zoiets een faciliteit, zeg maar, voor de kust, zeg maar, neergezet had kunnen worden. Dan hoef je niet de Suriname rivier uit te baggeren, want je komt niet landinwaarts. Kota's aan voor de kust, waar niets en niemand er last van heeft. Snap je? Die grote schepen die Suriname in feite niet kunnen aandoen, omdat er vanwege de diepgang, Aliba, dan zouden die gewoon voor de kust kunnen ankeren en dan zeg maar verankerd kunnen zijn en dan kunnen de kleinere schepen hun bevoorraden.
2: Juist.
1: Snap je? Dan heb je een aantal dingen getackeld. Jouw bevolking loopt geen gevaar. Die faciliteit heb je daar net gewoon voor de kust heb je het. Waardoor niemand het staat, niemand in de weg, niemand heeft er last van, jouw bevolking. En dat heel plaatje, zeg maar, is compleet. Want iedereen heeft er, het is een win-win situatie voor iedereen. Want nu de mijn collega me uit dat je moet het daar zetten bij de dichtbij staatsolie. Maar mijn hemel, dat is ook niet de geschikte plek. Voor die hele raffinaderij, whatsoever. Want had je het voor de kust gedaan, dat je bij drinkdressie, wat die ziekie, dat je al dit soort dingen die er nu aankomen, had je gewoon daar ook kunnen plaatsen. Dat was alles bij elkaar, toch? Buiten, het volk, buiten jouw volk, je bevolking. Buiten het zicht en buiten hun zone, zeg maar, hun leef- en woongebied. Maar nee, dat doe je niet. Je komt potent. Ik deed een brasje om bij Begin Bron om een kwik drapeer en dat de mensen aan go-to op tour tonen. Ja, dan krijg je dat soort tafereelen, toch? Dus je moet oppassen. Je kan niet alles overal gaan doen omdat je ermee weg kan komen. En ja, je weet hoe dat gaat. Je kent mensen. Een van mijn lijfspreken is de man dat als geld spreekt, dan zwijgt de wereld. Maar ja, toch, man. In dit case, op een moment van me. Want het gaat per slot van rekening ook om een gebied waar je niet vindt voor dat je toe. Dus ik ben verplicht om mijn mond open te doen.
2: Maar we hebben nu het weekend al gehad, want we hebben vrijdag erover gesproken. En het is nu maandag. In hoeverre is er nog wat bekend over de reuring, zeg maar, over initiatieven, de buurtbewoners?
1: Er is weinig bekend, dat zeg ik, dat is mijn zorg.
2: Nog steeds?
1: Isabi. En ja, kijk, maar dat is voor mij niet nieuw. Ik vind het jammer, maar niet nieuw. Want jij hebt dat doen. Want als er bepaalde aangelegenheden zijn met betrekking tot de Surinaamse gemeenschap, dan zal je even wat ruis hebben. Maar 9 van de 10 keer dan dooft het vuur ook heel snel. Is dat niet? Dus op een bepaald moment is er misschien een hot item, een piek moment, om daarna af te zwakken. Snap je? Dus niet dat dit. Ik weet het niet. Ik praat niet voor die mensen daar. Maar ik vind als ik bepaalde beelden zie, als ik bepaalde berichten lees, dingen hoor, dan ben je check. Maar hoe zit het met de opkomst? Snap je? Want ik probeer sowieso tegengas te geven. En ja, ik ben bereid mijn schouders eronder te zetten en dan met mijn bijdrage te leveren. Dat ik, luister jongens, dit moeten we kosten wat het kost zien te voorkomen. Maar dan wil ik die mensen wel in beweging hebben. En dat ik gewoon niet jongen, ik kan van die longwe. Nee. Want als ik bepaalde mensen bel vanuit hier en mijn leg uit dat zo, en dan hoor ik dat bepaalde mensen niet naar die bijeenkomst gaan, dan denk ik van, dat zijn dingen die ik niet moet horen. Toch?
2: Ja, men beseft het niet voldoende.
1: Dat zijn dingen die ik wil horen.
2: Ik bedoel de bewoners.
1: Van alles zijn.
2: De omwonenden.
1: Sommige mensen kunnen, soms beseft men het. Maar vaak is men al bij voorbaat, zeg maar, geneigd om te zeggen van, joh, dat land die dus toch doordoen. Dat is het klimaat waarin men eigenlijk woont en leeft. Waardoor men zo'n instelling heeft. Snap je? Want dan heeft men, houdt men er rekening mee dat het politiek-wise misschien doorgedrukt wordt. Kan er maar konvooi bij, want ja, je klets. Snap je? Dus je hebt horaontwikkeling tegen. Dat ding dus, al dat soort dingen kunnen meespelen, toch? Het kan van alles zijn. Dus ik moet daaromtrend moet ik nog even gaan kijken van, jongens, what's going on? Wat is de stand van zaken? Wie, hoe of wat, weet je, en met wie zouden we dit, zeg maar, aan kunnen vechten? Want we moeten samen schouder aan schouder. Want ik, wat men zegt, want het is, nu heeft men het over de plaats Houtuin. Houtuin is een grote plantage. Maar dat gebied waar het om gaat, het betreft niet alleen Houtuin.
2: Nee, toch?
1: Deze Andesie, waar het gaat om, ik zeg maar, wat straling, whatsoever. Ja, als het gaat om die, wat men dan noemt contaminatie, dan praat je niet alleen over Houtuin. Want dan ben je winter jaren aan go. En als je nu ziet wat er ligt in Lelydorp gebeurd is, dan is het Ipsa Houtuin, Kringkringba, Vredenburg, al dat soort dingen moet je erbij betrekken. Ornamibo, richting Domburg, dan van winter Dong. Nou, nee, maar ook Latour, Bekoisi. Als de wind in die richting waait, ben je ook de Sjaker. Dus dat zeg ik. Dus men moet dat soort dingen totaal niet hebben. Want niemand gaat voor de win bepalen, zoals CIY go. En bij Jara Rommel go. dus laten we daar uiterst voorzichtig mee zijn.
2: Ja, want ik had volgens mij zondag was er een programma van, met een van onze medewerkers, die is nu in Suriname. En mevrouw Maureen Heldy had een interview met de heer Erwin Sleur. No? Die man is een milieuactivist. No?
1: Zeg maar. Ja, Sleur, die naam zegt me wel wat. Ja,
2: ja, en die man heeft onomwonden verklaard dat het allemaal niet kan. En dan, ondanks dat hij heel veel heeft verteld over de mogelijke gevolgen van de situatie daar, ja, dan zou je denken dat mensen wakker worden, maar dus niet.
1: Ja, maar dat is de houding. Maar dat zeg ik, dat is de houding. Maar nogmaals, het is niet alleen de houding daar, maar het is ook de houding van een groot deel hier. Mm-hmm. Heel veel van onze mensen gedragen zich hier ook zo. Mm-hmm. Dus ik kan jammer niet dat niet, maar het is gewoon een feit. Want bij slot van rekenen, als je hier de balans opmaakt, wat er allemaal gebeurt, mm-hmm, dan gaat het hier ook niet, want we hebben het vaak over Suriname. Mm-hmm. Maar als het niet goed gaat in je eigen huis, van je regel, abrawadr. Want Jazeref San, nee, we boen aan oudja toe. Dus laten we daar bij het begin beginnen. Mm-hmm. Snap je? En zo vervelend, zo kritisch ben ik ook wel. Mm-hmm. Want hier mis ik onze mensen ook heel veel dingen, dat we niet de koppen bij elkaar steken wanneer het moet en zoals het moet, om zaken aan te vechten. Mm-hmm. Ik heb jaren geleden heb ik ook gewaarschuwd voor bepaalde dingen, vanwege de houding, de opstelling van onze mensen, waarbij ik zei van, if una disina houding, zijn we straks niet meer interessant voor het bedrijfsleven, nog de politiek. Mm-hmm. Maak nu de balans op en kijk waar we nu staan, als gemeenschap.
2: Ja.
1: In ja. Nederland. Ja. Maak de balans op. Dat gaat hoor je dat niet. Zo lastig ben ik wel hoor.
2: Nee, maar daar heeft u wel een punt. Daar heeft u wel een punt, ja.
1: Want kijk, we kunnen dus, ik begrijp het. Het is geen goedmakertje. Het is zeker niet dat ik het goed wil praten. Maar ik begrijp die houding. Omdat we ook hier heel vaak die houding hebben.
2: Ja.
1: Snap je? En ik ben daar lastig in. Ik ben degene die juist de knuppel in het hoenderhok gaat gooien. En dan bijt ik me in die materie vast. Dat ik luister nog, zeip, zeg je. What's going on? Ja. Wat, gaan we dit zo laten? Of gaan we er wat aan doen?
2: Precies.
1: Want nu en zeker als het om je eigen omgeving gaat, toch?
2: Ja.
1: Het ben je Libia zo plotseling is je ons maar kom pot om biggie stijger versie door en aan mij zoet alles wat zo'n koin zee. Ga je mond niet open trekken? Je gaat het moeten doen, whether you like it or not. Je gaat het moeten doen.
2: Ja.
1: Je gaat het moeten doen.
2: En daarom had ik ook gehoopt dat dit programma een beetje interactief zou kunnen zijn. En dan had ik gehoopt op bellers. Bellers die dit nu, ze horen het een en ander wat jij naar voren brengt.
1: Ja, maar kijk hoeveel berichten er ten aanzien daarvan zijn verschenen in de media. Maar ik vind het angstvallig stil.
2: Ja, en dat zei ik juist hoor. Ik had gehoopt dat er bellers zouden reageren. Bellers, u mag nog reageren naar aanleiding van datgene wat u nu hebt gehoord. Meneer Breidel zit niet over kattenpis te praten. Het is iets heel serieus. En het zijn zaken die zich voltrekken in ons geliefd land, op de plek Houtuin. En u thuis zult vast nog familie of vrienden hebben die daar in die omgeving wonen. Dus ik zou zeggen, pak de telefoon en laten we graag horen wat uw mening hierin is. Meneer Breidel, u mag verder.
1: En het gaat om een groter gebied, hè, wat ik al heb aangegeven. Maar Dijkveld, Livorno, Vredenburg A, serie A, serie B, Lelydorp, Ornamibo, Domburg. Dus, you name it.
2: You name it.
1: Het gaat alle kanten op. Die keuze, Latour. Ja. Denk jij dat al die mensen gevrijwaard zullen blijven van de gevolgen? Maar minder denk ik.
2: Nee, zeker niet zo. Zeker niet. Denk.
1: Kijk, omdat ze het nog niet hebben meegemaakt, want naar God zijn met ons Suriname
2: Precies.
1: En zo leeft men.
2: We hebben een beller, meneer Breiden. We hebben een beller, meneer Breiden. Beller, goedemiddag. U bent nu goedenavond, u bent live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
3: Ja, dank u wel. Met Jan Heren, goedenavond.
2: Dag, meneer Jan.
3: Meneer Breidel en meneer Davoer. Ik heb een vraag. Ik hoor meneer Breiden praten over kernafval. En volgens mij is het radioactief afval.
1: Ik heb niet gezegd kernafval, toch? Ik heb juist gezegd dat het om nucleair materiaal gaat, geen afval.
3: nucleair, maar...
1: Nucleair materiaal om, voor olie- en gaswinning.
3: Ja, maar ik wil weten, want gisteren heb ik gehoord dat het om radioactief afval. Dus ik wil weten wat het verschil is tussen wat u zegt en wat meneer Sleur gisteren zei.
1: En maar kijk, het kan zijn dat de informatie van de heer Sleur... Kijk, vaak gaat men, kan er verwarring daar plaatsvinden... maar het materiaal dat je nog moet gaan gebruiken voor bepaalde doeleinden... is nog geen afval. Snap je? Nee. Dus daarom zeg ik het. Het is, nee, dit betreft geen daar, afval.
3: Wat men wil doen daar in Houten is die afval... wil men daar gaan... bewaren.
1: Nee. Dat is het niet. Het materiaal voor de olie- en gaswinning, dat moet nog gebruikt worden daarvoor. En, voor de, en wat, wat het afval betreft, dan weten we nog totaal niet wat er gaat gebeuren, want daar kan van alles mee. Dat kan alle kanten op gaan.
3: Oké.